0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Eemland 1 Non-stop Muziek.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die met een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas, vlakbij de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. In Duitsland zijn sinds vrijdag zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. En daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. En kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: to blow. Nobody wants to be left out.
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. En ook moeten schepen weer vrij door de straat van Hormuz kunnen varen. Iran heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. En in België is een museum vandaag gratis toegankelijk, omdat een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de zeldzame reuzenaronskelk, ook bekend als de penisplant. Die bloeit gemiddeld 1 keer in de 10 jaar. De plant is vooral bekend omdat hij naar rottend vlees ruikt, bedoeld om vliegen te lokken. Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. En daarom is het museum langer open dan normaal en gratis toegankelijk. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd tegen nieuwssite Axios. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Komende dinsdag praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. In de Maas bij Elslo is gisteravond iemand verdronken. Een man van 25 uit België was aan het zwemmen met vrienden toen hij niet meer boven water kwam. Duikers hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Kunstenaars moeten worden gecompenseerd wanneer bedrijven hun werk gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat stelt de Raad voor Cultuur in een advies dat vandaag verschijnt. AI kan afbeeldingen, muziek en video's maken in de stijl van kunstenaars, maar de oorspronkelijke makers ontvangen daar nu geen vergoeding voor. Pakistan heeft opnieuw doelen in Afghanistan aangevallen. Volgens de Pakistanse regering gaat het om aanvallen in het grensgebied, waarbij onder meer schuilplaatsen en uitvalsbases van de Pakistanse Taliban zijn aangevallen. Daarbij zouden enkele tientallen militanten zijn gedood. Volgens een woordvoerder van de Taliban in Afghanistan zijn er ook vrouwen en kinderen omgekomen. Pakistan zegt dat de aanvallen een vergelding zijn voor een recente terreuraanslag in het land. In het grensgebied van beide landen zijn de laatste maanden geregeld aanvallen, waarbij inmiddels al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Als het Nederlands elftal de wedstrijd tegen Marokko wint, is Canada de volgende tegenstander. Die ploeg versloeg Zuid-Afrika met 1-0 door een goal in de blessuretijd. Canada is het eerste land dat zich verzekert van een plek bij de laatste 16 op het WK voetbal. En het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: het mooie geluid op het laatst van Neil Diamond's Beautiful Noise. Met zijn stemgeluid natuurlijk erbij. Prachtig, prachtig, prachtig. Het is zo weer maandag. Dat denk ik altijd als ik het weekend inga op vrijdag. Heb jij dat ook al of niet?
1: Nou, bizar.
0: Ja, het weekend is zo voorbij. Toch bij jou is dat een beetje anders. Je bent er weer. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Want je bent natuurlijk een week weg geweest.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ontzettend leuk was
0: je hebt, ja, als je een week vakantie neemt en je hebt zulk extreem weer ook, maar ook zulk mooi weer, dan mag je wel gelukkig prijzen, toch?
1: Nou, inderdaad. En ik had het geluk dat ik aan zee zat. Dus dan kun je die verkoeling wel makkelijk.
0: Je bent in Zeeland geweest ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ben je niet weggewaaid, want af en toe waait het dus daar. Het is ook heel slecht weer geweest. Extreem weer bedoel ik dan.
1: Ja, we hebben alles gehad. We hebben hagelstenen gehad, zo groot als golfballen. Dat is niet normaal, ja.
0: Dat is eng ook,
1: kijk naar buiten. Nou ja, ik vond het soms wel een beetje eng, ja. Ook die onweer en die donder, bliksem en noem maar op. Maar en de hitte, dus we hebben van alles gehad.
0: Ja.
1: Maar goed, ik mag niet klagen, want ik was met heel veel leuke vrienden en we hebben er een leuke week van gemaakt. Dus ja, wel genoten.
0: Je bent wel lekker ontspannen ook weer.
1: Ja,
0: niet dat
1: zeker.
0: Niet dat je gespannen was, maar het is altijd heerlijk zo'n weekje vakantie. Gewoon lekker in een eigen land.
1: Ja, lekker bijgekomen.
0: Met het idee dat je in Spanje zat, bij wijze van spreken, of in Frankrijk. Waar het nog heter is geweest op diverse plekken.
1: Ik zag het op het nieuws, ja. Vreselijk. Oh, dat was wel heel erg.
0: Maar goed dat je er bent. Gezellig ook weer.
1: Dankjewel, leuk om er weer te zijn met jou.
0: We gaan er weer voor Utrecht. Utrecht is wakker met nieuws, weer, verkeer, met de lekkere muziek erbij. Marjolein voor het nieuws uit de regio. Allerhande onderwerpen, kortom. We hebben er weer zin in, hè?
1: Oh, let's go.
0: We maken een nieuwe week.

0: muziek uit de jaren 60 van Crispian, Sint Peters en You Were On My Mind. Het is 6:12, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben de kranten binnengekregen.
1: Ja.
0: De 5 landelijke, tenminste, 1, 2, 3, jij
1: 4
0: en 5. Of jij 1, 2, ik 3, 4, 5, dat maakt niet uit. We kijken zo meteen naar de voorkanten van de kranten. Wat brengen ze op deze maandagochtend? Wat is de terugblik op het weekend? De vooruitblik voor deze week, dat wil zeggen in elk geval wat er vandaag gaat gebeuren. Daarover schrijven de kranten, pagina 1, dat hoor je zo meteen hier bij Radio M Utrecht. En nu een nieuwe single voor Helene Fischer. Eigenlijk is die single al in mei uitgekomen, maar

0: Oh.
1: De Gibson Brothers.
2: Nee, die waren ze weg.
1: Ja, precies. Ja, het podium was. De lichten gingen uit. Dus waren ze.
2: Hebben ze de deur maar dicht.
1: Waren ze footsie om dat woord even te gebruiken. Non-stop Dance. Een van de grote hits van deze gezellige mannen. De Volkskrant. Algemeen Dagblad. NRC. Nog even een check. Jij hebt dan de Telegraaf. En.
2: Trouw.
1: Trouw natuurlijk, ja.
2: We zijn compleet.
1: Ik begin even met de voorkanten van de kranten. En. Als eerste de Volkskrant. Duitsland moet zichzelf pijn doen om te herstellen. Neemt bondskanselier Merz deze week de ingrijpende maatregelen die nodig zijn om het land weer op het spoor van solide economische groei te krijgen, is de vraagstelling. Bij Seidel in Marburg, een bedrijf dat luxe verpakkingen maakt voor cosmetica, de industrie dus zeg maar, is het vertrouwen in der Macher helemaal verdwenen. De Duitse economie ligt op in de intensive care, zo schrijft de krant. Ja, het gaat niet goed. Medewerkers hier dan van dat bedrijf, een bedrijf geworteld in Duitsland met kantoren ook in New York en Parijs, heeft het zwaar in deze economisch slechte tijd, zo stelt de krant. Dat even in het kort. Het is een groot artikel wat verderop in de krant heel erg groot wordt uitgediept. Tot zover.
2: Gaan we naar Trouw. Die hebben een groot verhaal over het voetbal, maar dan over kopballen. Bij een enkele kopbal is er al kans op hersenschade. Blijkt uit onderzoek dat gefinancierd is door de KNVB zelf. En dat laat zien dat dus enkele kopballen al zo kunnen zorgen voor stofjes in het bloed die kunnen wijzen op hersenschade. Ja, uit het onderzoek blijkt dus dat dat zorgt voor verhoogde bloedwaarden, wat ze kunnen zien. De KNVB wil geen nieuwe regels opstellen naar aanleiding van dit onderzoek. Ja, niet van plan dus om dat aan te passen. Een woordvoerder van de voetbalbond wijst erop dat afgelopen seizoen de richtlijnen voor koppen zijn aangescherpt wel. Maar ja, na de resultaten uit dit onderzoek staan we nog steeds achter die maatregelen.
1: Ja, ernstige schade kan het opleveren. Het zijn wel de mooiste doelpunten vaak met een kopbal.
2: Ja, het ziet er ook
1: wel
2: cool uit.
1: Ik denk niet dat het zomaar afgeschaft wordt, maar los daarvan, ja, dit is vaker naar buiten gekomen dat het echt absoluut slecht is voor je hoofd. En dat was ook met, ik weet niet eens meer welke wedstrijd, ik volg lang niet alle voetbalwedstrijden tijdens het wereldkampioenschap voetbal, maar ook een bal die spontaan tegen iemand wordt, zijn hoofd wordt aangeschoten, dat is dan geen kopbal, maar een ongelukkige treffer. Ja, dan ga je wel gestrekt, zeg maar.
2: Ja,
1: en dat iemand erop staat, met een halve hersenschudding bij wijze van
2: spreken. Oh man, ja, dat is heftig, onvervelend. Ja.
1: Dan nog even terug naar de stormkracht die er is geweest. Met hagel en bliksem tonnen aan schade. De grote terugblik op afgelopen zaterdag.
2: Ja.
1: Net als de week daarvoor op vrijdag in het weekend. Stormdag met hagel en schadeverzekeraars hebben voor die tonnen aan schadeclaims ontvangen na de stormnacht van zaterdag op zondag. Niets werd gespaard, woningen vatten vlam en auto's raakten beschadigd door hagel zo groot als je handpalm. Jij hebt het er ook over gehad, hè? Jij zat in Zeeland en het was heftig, hè?
2: Zo, wel de hagelstenen bijna zo groot als golfballen. Dat is echt bizar.
1: Heb je dat dan nog opgepakt of zo, of niet?
2: Ja,
1: ja, om te kijken hoe dat.
2: We hadden de deur open, de schuifpui richting het tuintje van ons huisje, in het vakantiehuisje. En die ballen die kwamen gewoon binnengestuiterd.
1: Ja.
2: Ik zat op de bank, denk ik, wat krijgen we nou? Echt bizar.
1: Heel gek, hè?
2: Denk ik. En het was bloedheet ook nog. Dus heel vreemd.
1: Een behoorlijke ontlading, ja. Zeer onstuimig weersomslag, zo schrijft het AD. Want daar haalde ik deze tekst even vandaan. Ook op de voorpagina. En verder gaat het over AZC's. Prima, maar liever niet bij ons in de buurt. Het is een enquête en die toont de verdeeldheid. Nederland zijn tot zelfs bot toe verdeeld over de opvang van de asielzoekers. Over één ding is vrijwel iedereen het eens. Bijna niemand wil een opvanglocatie in de eigen wijk. Zo blijkt uit de enquête onder 4700 leden van Panel Inzicht. AD schrijft er vanmorgen over.
2: Gaan we naar de Telegraaf. Die hebben het over de pleegzorg. Pleegkinderen in de wachtrij. Het aantal opvanggezinnen neemt drastisch af. Ja, dat blijkt uit nieuwe cijfers van Jeugdzorg Nederland. Het waren dit er in 2021 nog ruim 17.000. Zijn dat er nu nog 13.000. Ja, steeds minder, omdat relatief veel pleegouders ermee stoppen en veel minder ouders pleegouder willen worden. Ja, jeugdzorg noemt dit zorgelijk, want de vraag naar pleegouders blijft onverminderd groot. En meer daarover in de Telegraaf. Ja, dat was het grootste verhaal.
1: Ik ken een echtpaar die vangt geregeld kinderen op, maar ook hele jonge kinderen, baby's ook, zeg maar.
2: Och.
1: En die groeien dan op en gedurende een half jaar of drie kwart jaar, dat weet ik niet meer precies. Maar wel het feit dat je zo'n kindje opvoedt en daarna ook weer met veel liefde en zorg doe je dat. Ook weer afgeeft aan via jeugdzorg aan hopelijk de echte moeder of vader of alle twee.
2: Ja.
1: Maar dat is ook een taak. Dat vind ik ook heel erg knap, waar je het ook nu over hebt. Dat je dat
2: ook
1: kunt.
2: Ik denk ook dat die selectie, of ja, tenminste waar je doorheen gaat, heel natuurlijk terecht ook streng is. Dat het misschien mensen ook wel afschrikt. Van, jeetje, wat een papieren.
1: Ik moet er niet aan denken, eerder gezegd.
0: Ook niet, toch?
1: Om dat te doen. En daar bedoel ik mee, heel goed dat gebeurt. Maar ja, het lijkt me ontzettend moeilijk om deze taak op je te nemen.
2: Nou, ik heb trouwens nog een leuk verhaal mee af te sluiten van de Telegraaf. En ik zie een grote foto van twee fans. Want morgen speelt Marokko tegen Nederland in het EK-voetbal. En die zijn samen aan het juichen. Die hebben de handen omhoog, gezellig in de tuin.
1: Gezellig, gebroederlijk.
2: Ja, Mohamed van 67 en Mattie van 70 zitten samen te juichen voor Nederland en Marokko. Maar ja, wie juicht er nou het hardst? Dat gaan ze dinsdag even bekijken.
1: Ja, morgenochtend is het zo. Ja, zeker nog vannacht is het al zo.
2: Ja,
1: we gaan daar trouwens in Utrecht Wakker ook over praten. Wat dat met je doet en is dat heel slecht voor je als je zo'n nacht doorhaalt? Ja. Doen we in het volgende uur of het uur daarna van Utrecht.
2: Ja, kwart over zeven hebben we het gesprek met slaapexpert.
1: Zo, dat is wat. Alleen minder stikstof zal de Nederlandse natuur niet redden. Nou ja, dat is natuurlijk het nieuws dat naar buiten is gekomen. Het nieuwe plan om de slechte staat van veel natuurgebieden. Dat niet alleen komt door stikstofuitstoot van de boerenbedrijven, maar ook door een gebrek aan onderhoud door jarenlange bezuinigingen. Dat is te zien bijvoorbeeld in het natuurgebied in de Aldefijnen in Friesland. Daarover schrijft de NRC natuurlijk, waar is hier de blauwe knoop? Waar is de Spaanse ruiter? Allerlei vragen die worden gesteld. Ja, ook wel de boerenbedrijven natuurlijk, die veel met de handen in het haar gaan zitten. Want ja, nieuwe regels. Hoe ver zit je van een natuurgebied af of wel dichtbij? En je veestapel, moet dat krimpen? Moet je helemaal stoppen met je bedrijf?
2: Spannend.
1: Het is al tijden gaande natuurlijk. Dus het lijkt me lastig om zo'n bedrijf te runnen in de buurt van zo'n natuurgebied.
2: Ja.
1: Utrecht is wakker, Radio 1 Utrecht, 6:45. Eens kijken of we een weerberichtje kunnen opfutselen bij Grita.
2: Oh ja.
1: Gaan we dat zo even voorschouwen. Utrecht is wakker met Agda en de Munnik.

daar in de Munnik op Radio M Utrecht. En het regent. Nou, voorlopig even niet, heb ik al begrepen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Het regent zonnestralen, voor de duidelijkheid. Ja, dat is er natuurlijk wel vandaag in Midden-Nederland. En wat voor weer krijgen we nou met Grieta? Gaan we daar uitgebreid over praten in Utrecht is wakker. Een kort weerberichtje alvast vanuit haar weerkamer. Bewolking van de vroege ochtend, dat trekt langzaam maar zeker oostwaarts weg. En het wordt zonnig vandaag, wel met hoge sluierbewolking. En bij weinig wind, uit west tot noordwest afkomstig, wordt het vanmiddag toch weer 4 of 25 graden. Zomers weer vandaag in Midden-Nederland. En of dat Hollands zomerweer is, ja, dan hoort er ook wel een buitje bij. Dat geloof ik niet, maar we gaan het straks even aan haar vragen. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En daarover gesproken, dat laatste. A2, Den Bosch, Utrecht. Tussen Beest en Knoopert Everdingen heb je 5 minuten langere reistijd nodig. En vertraging is er nu ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Je rijdt in de file tussen Harderwijk en Strandnulde. Dat is een stuk van 8 kilometer. Daar doe je een half uur langer over. Het heeft te maken met een spoedreparatie die wordt uitgevoerd. De linker rijstrook is dicht.

0: weg. Maar Womack en Womack en Teardrops. Ze hebben nog meer een grote hit gehad. Dit was er trouwens eentje uit 87. Celebrate the World hebben ze gehad. Nou, zoveel. Die doen we de andere keer weer. Zomerse muziek in aantocht en rustige muziek. En uptempo. We hebben een mooie mix weer vandaag. En over de mix gesproken, Robert-Jan Boy die is bij ons. Dat wil zeggen op afstand, maar via de digitale verbinding. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jij gaat ook weer van start zometeen voor Utrecht Zwakker. Sterker nog, je bent al bezig. Ik wil even terug met jou naar zaterdagavond. De nacht van zaterdag op zondag. Hoe is het gegaan bij jullie thuis en de omgeving? Want het is weer flink tekeer gegaan qua weer. Net als de vrijdag daarvoor. Hè?
1: Oh, wat onweer betreft bedoel je? Ja, dat, zeker. Was, dat was inderdaad behoorlijk weer. Dat je denkt van jongen. En bliksemschicht, hè, urenlang.
0: Wederom, hè?
1: En op een gegeven moment, dus die enorme knallen. Ja, dat was eerder ook zo. En nogal los van die hoge temperaturen die we hebben meegemaakt de afgelopen dagen. Het is nou gelukkig weer wat koeler. Maar ja, het valt niet mee, die hitte, moet ik zeggen.
0: Nee. Het is kiezen op elkaar. Zo was het dan al van de afgelopen week. Zeker ook nog weer het weekend. Ik vond gisteren...
1: Ja, en natuurlijk met die code rood. Dat is eerder aan de orde gekomen in onze uitzending natuurlijk. Van laat het ook een eye-opener zijn. Om op zijn Nederlands te zeggen. Ja. Hè, want het komt ergens vandaan natuurlijk.
0: Ja, van het KNMI. Hey, wat ga jij doen? Ik hoor geluid van een snelweg.
1: Ja, geluid van de snelweg inderdaad. Ik ben onderweg naar Renen. Ik ga naar boerin Linda Versteeg en haar gezin. Ah. Dat heeft te maken van het kabinetsplan om Nederland van het stikstofslot af te halen.
0: Ja.
1: Afgelopen vrijdag gepresenteerd. Hè, zodat er weer meer gebouwd kan worden. Nou, plannen onder meer om 2035 de stikstofuitstoot met 46% terug te brengen. Moet de meer duurzame biologische landbouw komen. Maximaal 2,6 koe per hectare. Ja, ingrijpende plannen. Want dat betekent dat je of koeien moet wegdoen of meer land moet bijkopen. Nou, daar zitten allerlei verhalen aan natuurlijk. En als je in de buurt zit van een kwetsbaar natuurgebied, zo'n Natura 2000 gebied, dan heb je nog eens te maken met extra strenge stikstofmaatregelen. We gaan kijken bij de familie Versteeg. Die zit dus bij Renen, vlakbij het Binnenveld. Dat is zo'n kwetsbaar natuurgebied. Dus we gaan eens even kijken wat hun situatie precies is. En hoe ze de nieuwe plannen hebben ontvangen. Wat voor consequenties het eventueel voor hun gaat krijgen.
0: Ja.
1: Is daar al duidelijkheid over. Tegelijkertijd heeft de provincie vorig jaar ook nog zo'n stikstofplan naar buiten gebracht. Hè. Dat lijkt wel een beetje op datgene wat het kabinet naar buiten heeft gebracht. Ook 2035, 46% minder uitstoot. En wordt ook gezegd dat God ook voor het kabinet, de boeren mogen de weg naar het doel, zeg maar, zelf bepalen. Dus dat geeft een bepaalde vrijheid. Nou ja, daar valt het een en ander over te zeggen, zou je kunnen zeggen. Want die doelen moeten wel gehaald worden. Tegelijkertijd zijn er wel miljarden beschikbaar om de boeren te helpen. Of misschien wel uit te kopen. Nou, in ieder geval genoeg te bepraten, zou ik zo zeggen.
0: Ja, zeker.
1: In de buurt van Reden.
0: Goed, we zijn heel erg benieuwd. Horen we je na 7 uur en uitgebreid na 7:30. Tot zometeen weer.

0: was nog piepjong eigenlijk, hè? Sir Cliff Richard tegenwoordig, maar toen in 1963, ja, dat is lang geleden. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met zometeen Grita bij ons. Ik denk dat we al een verbindingje hebben met Grita vanuit haar weerkamer. Goedemorgen,
1: zeker.
0: Grita.
1: Goedemorgen,
0: goed om je weer te horen. En
1: uitgebreid
0: zometeen over het weer gaan we praten voor Midden-Nederland voor vandaag en de komende dagen. Eerst nu muziek, Janet Jackson.

0: Together again. Ja, daar zijn we weer. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En goed dat je er bent. Nieuws, weer en verkeer. Ja, wel degelijk. Want Grita kan er alles over vertellen. We hebben weer een onstuimig weekend achter de rug. Dat begon het weekend daarvoor ook al, Grita. Hè? Met die vrijdagavond dat heel heftig was. Nou, dat is een soort van herhaling.
1: Het was een herhaling, ja. Vrijdagavond 19 op zaterdag 20 juni. Ja, kwam er ook zo'n heel onweerscomplex vanuit het zuiden over ons heen zetten. En afgelopen zaterdag, late middag en vooral in de avond, ja, zat er ook boven een deel van ons, Midden-Nederland, een waanzinnig onweerscomplex wat ook steeds bleef hangen, wat steeds werd aangevuld. En toen het uiteindelijk later in de avond was weggetrokken, kwam nog een volgend gebied dat boven Frankrijk was ontstaan, over ons heen trekken. Ook weer met veel wind en regen. En er is heel veel gevallen, hoor. Er is op veel plekken zo'n 40 tot bijna 90 millimeter gevallen op één dag. Dat is 90 is echt een maandhoeveelheid.
0: Ja,
1: en 3 centimeter hagel. Woerden is de bliksem ingeslagen in de Bonaventura-kerk. Vinkeveen onder gelopen straten. En op meer plekken gewoon echt wateroverlast. Dus je voelde het ook die vrijdag en zaterdag natuurlijk wel in de lucht hangen. Zo heet en zo dampig en zo klam. En je zag het ook al in de lucht aan de wolken vormen. Mm-hmm. Ja, dat moest zich ergens ontladen. Nou, het heeft zich boven Midden-Nederland deels ontladen. Zo.
0: Ja. De kans daarop, ik blik alvast een beetje vooruit deze week. Is dat dan ook weer aanwezig? Want we zitten nu in een klein beetje ander vaarwater qua weer, heb ik het idee.
1: Ja, nee, deze week is een stuk, koeler is allemaal relatief, hè? Maar het is in ieder geval geen dertigers meer. En zeker richting donderdag en vrijdag gaan we echt een beetje afkoelen. Maar ik moet zeggen, als ik dan de weerkaarten kijk voor volgende week, is er wel weer potentie voor nog een hitteimpuls, zeg maar, vanuit het zuiden. Er is nog veel onduidelijk over. Mm-hmm. Maar de hitte is nog niet helemaal weg.
0: We zijn er nog niet van.

0: hè?
1: Nee, de zomer is nog maar net van start gegaan ook eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Voor degenen die nu opgestaan zijn en naar buiten gegaan zijn... Ja. Of de koelte al voelen van buiten... Ja. Het is wel een stuk frisser opstaan, hè? Lekkerder misschien ook wel aan venen.
1: Ja, ik weet niet hoe jullie slapen, maar ik slaap dus echt... Ja, sinds de hitte begonnen is, anderhalve week... Ja, ik slaap daar dus echt heel erg brak van.
2: Ja, Anne ook.
3: Ja, Anne ook, last van, hoor. Zweten s'nachts.
1: Ik zweet en ik kom gewoon niet in slaap. En ik doe echt mijn best. Ja, ik probeer ook niet mijn best te doen. Maar ik slaap vaak pas om tegen 3 of 4 uur... terwijl ik toch echt al heel veel vroeger in mijn bed lig. Dat lukt gewoon niet door die hitte. Ook alle hitte in de stenen natuurlijk. En ik denk dat mensen die nu buiten komen... het heerlijk vinden bij die 17, 18 graden. Dat is natuurlijk fijn. En als ik kijk naar de komende nachten, die temperaturen... ja, dan gaan we naar 11 tot 14 graden. Ja, dan kunnen ook eigenlijk de huizen eindelijk een beetje afkoelen. Gaat de ergste hitte uit de stenen. En donderdag, als er dan echt een windje opsteekt uit het westen, windkracht 4... ja, dan wordt het allemaal een stukje prettiger voor mensen... die niet zo prettig in deze hitte, zeg maar, zitten.
0: Precies. Nou ja, dat zijn heel veel mensen natuurlijk.
1: Ja, dat denk ik ook. We zijn er niet echt op gebouwd, toch?
0: Nee, als het inderdaad de lichaamstemperatuur gaat benaderen... dan wordt het extreem. En nog wel warmer zelfs, hè?
1: Ja, want we hadden natuurlijk die vrijdag die 6, 37 graden... met een hoge luchtvochtigheid. Dus ik wilde ook nog even, ik loop even over straat... maar ik heb het niet gedaan. Ik denk, ik heb inderdaad, buiten is mijn lichaamstemperatuur... ik kan amper mijn warmte kwijt, want ik zweet me helemaal... ja, daar ben ik maar binnen gebleven. Ja. Dat hoeft deze week eigenlijk echt niet. Ook vanmiddag, hoor, 25 tot 27 graden... zal voor veel mensen toch echt een stuk aangenamer zijn. Er trekken nu nog wolkenvelden over ons heen... maar die schuiven ook wel vrij snel weer oostwaarts weg. En dan houden we over veel zon vanaf de tweede ochtendhelft. Weinig wind en dan uiteindelijk die 25 graden ongeveer.
0: Zomerse 25 is hartstikke
1: lekker. Zomerse 25. Ja. En als we daaronder zakken, bijvoorbeeld als de beeld op 24,9 komt... ja, dan eindigt de hittegolf per gisteren. En dan hebben we uiteindelijk 11 of 12 dagen gehad.
0: Ja. Dat is best wel lang ook trouwens.
1: Ja, dat is wel weer genoeg zo. Het is goed zo. Okay. We zetten er een punt achter.
0: 4,25 graden in Midden-Nederland vandaag.
1: Klopt.
0: Heerlijk. En die zon, die gaat zich wel goed manifesteren.
1: Ja, die gaat zich heel goed manifesteren. We hebben nu nog even die wolkenvelden, maar ze zijn al op weg om oost-noordoostwaarts weg te schuiven. Dus dan krijgen we zon en de lucht is eigenlijk te droog voor stapelwolken. Dus een beetje windveren.
0: Ja,
1: dat is het.
0: Wel weer mooi om te zien, toch?
1: Ja, ik denk een mooi dagje.
0: Oké, nou, we gaan er een mooie dag van maken, dankzij jou. Dankjewel, tot zometeen weer.
1: Tot zo, doei.
0: We spreken elkaar weer hier in Utrecht is wakker.

0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
5: Het kabinet wil psychische mishandeling zoals stalking strafbaar maken. Dat moet huiselijk geweld en femicide tegengaan. Door psychische mishandeling strafbaar te maken zouden daders sneller kunnen worden vervolgd. Maar volgens Marieke Liem, hoogleraar aan de Universiteit Leiden, is wetgeving alleen niet genoeg. Er moet ook meer aandacht komen voor signalen die kunnen wijzen op geweld.
6: Op geweld, op relaties, op de vorm die relaties aannemen, op problemen achter de voordeur. Om die aan te kaarten, om die bespreekbaar te maken, om de taboe van bespreekbaarheid te doorbreken. En niet alleen te leunen op justitie en politie, juist omdat dat systeem het eigenlijk niet aan kan.
5: Als de wet wordt aangenomen, kan het OM ook op eigen initiatief mensen aanhouden voor bijvoorbeeld stalking. De Verenigde Staten en Iran staken de vergeldingsacties over en weer. Dat heeft een Amerikaanse functionaris gezegd. Ook mogen schepen zich weer vrij verplaatsen. Ondertussen gaan de gesprekken over een staakt het vuren door. Morgen praten de landen waarschijnlijk verder in Qatar. Door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen kampt Rusland met grote brandstoftekorten. In bijna alle regio's gelden limieten op hoeveel brandstof mensen mogen kopen. President Poetin zegt een verbod op de export van diesel te overwegen. In België is een museum vandaag gratis toegankelijk omdat er een bijzondere plant in bloei staat. Het gaat om de reuzenaronskelk, beter bekend als de penisplant. Die bloeit niet zo vaak en ook heel kort, meestal maar een paar dagen. En hij heeft nog een opvallend kenmerk.
7: Stinkt hij?
8: Ja, hij ruikt wel.
9: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na.
7: Oeh. Nou ja, ik ruik er niet zo heel veel van, maar je ruikt wel een soort van muffige geur.
5: Het museum van de Universiteit in Gent verwacht een flinke toestroom van nieuwsgierige mensen. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten.
3: Wakker, Radio M Utrecht, te luisteren uit. Het is 7:02 inmiddels geworden. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij ons in de studio en elke keer weer gaat dat gebeuren vanmorgen. Marjolein Heijen voor het nieuws uit de regio. Goedemorgen, Marjolein.
10: Goedemorgen.
3: Vertel.
10: Veel politie vannacht naar de Bozenhoven in Meidrecht vanwege een melding van een woningoverval. Rond 3:30 werd in de omgeving van het huis uitgebreid onderzoek gedaan, onder meer met een speurhond. En voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Het ging afgelopen weekend natuurlijk flink tekeer met onweersbuien. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg de bliksem in een woning in Snelrewaard bij Oudewater. Dat huis met de rietenkap is fors beschadigd. En door de hevige regenval geldt ook een negatief zwemadvies in 4 gemeente. Hierdoor is namelijk water uit het riool in natuurwater terechtgekomen. En dan kunnen er virussen en bacteriën in zitten. Het gaat om De Bilt, een deel van Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. En de verwachting is van het waterschap dat dat over een paar dagen wel weer schoon is.
3: Even geduld.
10: Maar nu dus even niet.
3: Nee, precies. Dat was even in het kort. En zometeen uitgebreid.
10: Hè? Zeker.
3: 7:30 bij ons op de zender. 93.1 en DAB+. En je kunt ook luisteren via de stream en via de website kan dat. En via de app van RTV Utrecht naar dit programma. Utrecht is wakker. Nu met verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb 2 meldingen. Het gaat over de A28, alle 2. Van Amersfoort naar Zwolle heb je vertraging tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid. Een minuutje of 10 extra. En de A28 van Zwolle richting Amersfoort. Dus de andere kant op. Dat begint in Harderwijk tot aan Strand Dulden waar je vertraging hebt. Rijkswaterstaat voert de spoedreparatie uit omdat het wegdek in slechte toestand is. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 is het advies. Want je vertragingstijd tussen knooppunt, zeg het niet goed, tussen Harderwijk en Strand Dulden is op dit moment meer dan een half uur.
0: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
12: De zomer vier je bij ons.
13: In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Jouw rond tweede uur hier bij Radio M Utrecht met de actualiteit uit Midden-Nederland. En we hebben je al gehoord, Robert-Jan Boy. Jij bent onderweg naar Rhenen. Hoe vordert de reis richting Rhenen?
16: Ja, als je dan nog in Veenendaal in de Suterrein moet even door naar richting het Binnenveld. Dat is zo'n kwetsbaar natuurgebied. En daar vlak in de buurt is de boerderij van de familie Versteeg. We gaan het hebben over de stikstofplannen van het kabinet. Afgelopen vrijdag gepresenteerd. Wat heeft dat voor consequenties voor dat boerenbedrijf? Eens even kijken hoe het boerenbedrijf eruit ziet. En hoe zij de stikstofvermindering gaan aanpakken die nodig is.
3: En stikstof, dan denk ik meteen aan de koeien. Ze hebben koeien, denk ik, hè, bij het bedrijf. Het is een boerenbedrijf, maar veeteelt alleen, denk je?
16: Ja, dat gaan we even uitgebreid bekijken. Precies wat voor boerenbedrijf dat is, Bob. Ja, we hebben gehoord van die plannen maximaal 2,6 koe per hectare. Dus dat heeft zo zijn consequenties als je meer koeien hebt. Maar goed, veel boeren hebben minder koeien, maar er zitten weer een andere regels vast. Kortom, een verhaal met meerdere kanten.
3: We gaan je horen uitgebreid na 19:30 in Utrecht, is wat gehoord, Jan, over dit onderwerp doorpraten. En daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn de komende tijd, kan ik me ook voorstellen. Tot zometeen. Dan in dit geval vanuit Rhenen. En dan hebben we zometeen iets over het voetbal, maar ook over slapen. Die combinatie is heel belangrijk.
10: Ja, heb je net een week gehad vol korte plaknachten. En dan speelt inderdaad het Nederlands elftal vannacht om 3:00 een wedstrijd die je graag wil zien misschien. Ja, wat doet dat met je zo'n gebroken nacht? Dat kunnen we vragen aan slaapexpert Carina uit te hoeven. Die kan ons vertellen of het al echt kwaad kan, zo'n slechte nacht. Of dat je er meerdere achter elkaar hebt. En hoe we dat kunnen aanpakken.
3: Ik ben heel benieuwd, want ik ga dat niet doen. Op voorhand zeg ik dat, om die wedstrijd te gaan kijken. Want het is vannacht dus, komende nacht. Ja. Maar goed, bij mij loopt de wekker om 15:15.
10: Misschien ben je al wakker als ze nog bezig zijn.
3: Als de wedstrijd verlengd wordt. kan ik dat niet eens meemaken, moet ik de deur uit. Maar los daarvan inderdaad, als je een paar uur in de nacht, kun je dat inhalen of zo?
10: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat zit. Dus we kunnen het vragen aan een slaapexpert straks.
3: Gaan we zo meteen doen. Dus 7:08.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en UT.

0: Bente op Radio M Utrecht krijgt deze week de steun in de rug als nationale nieuwe. Het is 7:15 precies. Dit is Utrecht is wakker. Ja, heb je net een goede week, zelfs korte plaknachten gehad? Wat gebeurt er? Speelt het Nederlands elftal vannacht om 3:00 begint het de wedstrijd. Die wil je heel graag zien. Maar ja, wat doet zo'n gebroken nacht dan met je slaap? Breekt dit je morgen op of valt het misschien wel mee? En ja, wat doet het met het ritme voor je voor deze week? Misschien heb je er later wel last van. Slaapexpert Carinja uit de Hoeve is bij ons. Goedemorgen, Carinja.
1: Goedemorgen.
0: Jij klinkt er nog wel heel wakker. Je hebt een goede nachtrust gehad, volgens mij.
1: Ik heb een hele goede nacht gehad. Ja, heel fijn. Het was natuurlijk iets koeler dan de afgelopen week.
0: Ja, maar ja, jij bent slaapexpert. Jij weet precies hoe je daarmee moet omgaan. Met korte nachten, met warme nachten, met plaknachten. Ging dat wel een beetje vorige week trouwens, of niet?
1: Jawel, jawel. Maar ik heb dan ook nog een keer het geluk dat ik een airconditioning in huis heb. Dus dat telt eigenlijk niet mee.
0: Ja. Een verademing.
1: Ja, juist. Ja. Een beetje vals spelen.
0: Ja, maar goed. Aan de andere kant, ja, er zijn steeds meer mensen die dat hebben. Hè. Zo gek is dat niet. Ik zeg altijd maar zo, je hebt een airconditioning in je auto. En waarom dan niet thuis? En zeker in je slaapkamer, om je goede nachtrust te pakken.
1: Dat is ook exact de reden waarom we hem hebben. Ja, om die slaap gewoon wel krijgen.
0: Het zal wel een intussen wel bekend dilemma zijn in heel veel huishoudens, bij mensen bij ons in de provincie. Wat doet zo'n voetbalwedstrijd vannacht? Niet de uitslag, maar laten we het stap voor stap doen. Eerst maar eens even die nachtrust. Die moet toch altijd, uren achter elkaar moet je toch goed kunnen slapen? Het is niet even een uurtje en dan een paar uur wedstrijd kijken en dan nog even een uurtje erbij en dan ben je klaar?
1: Nee, inderdaad. Hè. Dat is een beetje lastig. Hè. We zijn ervan overtuigd dat alles achter elkaar geplakt moet zijn. Hè. 8 uur achter elkaar. Nou, dat is niet waar. Ons lijf is veel flexibeler. Het is wel belangrijk dat je je kernslaap in eerste instantie krijgt. Dat je 3-4 uur achter elkaar aan één sloten hebt geslapen voordat je een onderbreking krijgt. Dat zou eigenlijk ideaal zijn. Maar ik denk dat het wel positiever is dan dat we... denken. We kunnen best wel een onderbreking hebben in de nacht.
0: Ja.
1: Uit jezelf word je ook altijd al een aantal keer wakker. En na elke slaapcyclus ga je even naar het toilet, lig je soms een beetje te draaien en vervolgens slaap je weer in. Dus ons lijf kan best ononderbroken slapen.
0: En het is ook geen slecht verhaal om te zeggen dat de een mens heeft 6-7 uur slaap nodig en de ander misschien wel bijna 9 of zo, toch?
1: Ja, en dat is natuurlijk... Kijk, een gemiddelde volwassene heeft aan 7 uur een beetje genoeg. Hè? Dus daarvoor is die 8 uur een mythe. Er zijn ook juist heel veel volwassenen die een probleem krijgen... omdat ze denken, hé, ik haal die 8 uur niet... en ik heb een probleem als ik 7 uur slaap. Terwijl ze eigenlijk maar gewoon rond die 7 uur 7 kwartier nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, voor jongeren is het natuurlijk een ander verhaal.
0: Hè?
1: Als je kijkt naar... een 13-jarige heeft toch wel een slaapbehoefte van 10-11 uur. Onder de 13... En kinderen tussen de 13 of tieners tussen 13 en 16, die hebben wel een slaapbehoefte van tussen de 9 en de 10 uur. En daar gaat het natuurlijk strakjes het snelste mis.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus ik ben op zich geen tegenstander van de voetbal kijken vannacht. Alleen je moet wel kijken of je gemiddeld gezien in ieder geval aan genoeg slaap komt. En dan kan je best wel eens een keertje 1 nacht hebben.
0: Ja.
1: En dat je iets minder slaapt. Maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze aan onze uren komen.
0: Ja, maar stel je voor, hè, want dan haak ik er gelijk op in. Aan je uren slaap moet je voldoen, want dat is voor je lichaam prettig. Vannacht om 3 uur zet je de wekker, om 2:30 voor mij part. Maar je gaat om 8 uur slapen en je kunt de slaap, het is niet zo'n plaknacht, kun je best wel vatten. Dan heb je eigenlijk voldoende nachtrust gehad als je om 7:00 in bed gaat vanavond tot 2:30.
1: In theorie zou dat genoeg zijn. Dat klopt, daar ben ik met je eens. De vraag is alleen of het je lukt, hè? Want de meeste mensen die leven in een ritme. En als je ritme is dat je altijd rond 10:30 in slaap valt... dan zal het voor de meeste mensen lastiger zijn om eerder in slaap te vallen. Maar ik ben het zeker met je eens. Je kunt wel proberen om 1/2 uur of 1 uur eerder naar bed te gaan. En op die manier net even iets meer slaap aan de voorkant eraan vast te plakken. En als je morgenochtend 1 uurtje kan uitslapen... dan kom je een heel eind. Moeten we alleen hopen dat ze niet in de verlenging in de penalties terechtkomen.
0: Precies,
2: ja. Kenia, ik heb een vraag aan je. Na hoeveel nachten begin je last te krijgen van een slaaptekort?
1: Ja, dat verschilt per persoon. Eigenlijk hebben we het na 1 nacht al, alleen dan merken we er relatief weinig van. Hè. Dan heb je net iets minder energie, je hebt net iets minder concentratie, je sneller geïrriteerd, je wordt trager. Meer zin in zoet en vet eten bijvoorbeeld. Oh, kun je na één nachtje hebben.
2: Ja.
1: En dat is echt, zijn echt je hormonen die een beetje uit balans raken.
2: Mm-hmm.
1: En je voelt emoties een beetje heftiger. Dat krijg je na één nacht al. En het ligt er natuurlijk ook aan wat je met slaaptekort bedoelt. Hè. Heb je een nachtje van 6 uur gehad? Ja, de meeste mensen functioneren veel beter dan dat ze denken. Maar heb jij achter elkaar nachten, hè, dat je slaaptekort opbouwt, ja, dan worden eigenlijk alles wat ik net heb opgenoemd veel heviger. Dus in mijn praktijk behandel ik mensen die slaapproblemen hebben.
2: Mm-hmm.
1: En je spreekt van een slaapprobleem op het moment dat je langer dan 3 maanden... zeker 3 nachten per week minder dan 6 uur hebt geslapen en er ook echt veel last van hebt.
0: Oké, en zoals ik maak altijd hele korte nachten. Ik ga meestal 11 uur, 11:30 naar bed, 4:15... een bekje weer uit. Maar ik haal 's middags wel weer wat in. Ik heb een ritme dat ik een soort bed van mini-siesta soms wat langer hou. Dus van een uur of... Dat varieert van een half uurtje in de middag tot een uurtje of 2. Is dat mijn ritme. Ik ga daar goed op, moet ik je zeggen. Is dat
1: ja,
0: uitzonderlijk
1: dan? Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik denk dat in heel veel landen ook zo wordt geleefd. Hè? Als je kijkt naar de siestas die heel normaal zijn in Zuiderse landen.
0: Ja.
1: En jij hebt eigenlijk zo'n soort ritme. Als je in 24 uur maar aan dat totaal komt. Hè, dus als jij in totaal, je bent een volwassen man. Ik zou zeggen 7 uur en een kwartier gemiddeld. Hè, dat betekent ook dat er nachten van 8 tussen zullen zitten en nachtjes van 6.
0: Ja, ja.
1: Als jij gemiddeld dan die 7 uur er komt en je voelt je fit. Want daar gaat het om. Voel je fit, ben je energiek, heb je nog energie over als je klaar bent met werken.
2: Oh.
1: Dan zit je gewoon goed.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb ook wel eens dat ik heel vermoeid verder moet aan de dag, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Als laatste eventjes. We gaan voetbal kijken. Koffie erbij om wakker te blijven misschien. Ja, nee, ik neem aan dat de wedstrijd spannend genoeg is. Maar wat is nu de gouden tip voor de komende nacht als je wel op wil blijven? En niet te vermoeid wakker wil worden als je dan nog even een uurtje of wat daarna kan slapen en naar je werk moet of naar school moet of zo.
1: Ja, ik zou dus wel echt even heel serieus kijken. Wat voor week ga ik tegemoet? Hè? Heb ik examens? Heb ik een hele belangrijke werkafspraak? Dan zou ik het zelf, zou ik hem overslaan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan zou ik gewoon voor de samenvatting gaan. Maar wil je het inderdaad wel doen, dan kun je... iets eerder naar bed hebben we het al over gehad. Je kan de wekker vlak voor de wedstrijd zetten. De wedstrijd kijken. En ga alsjeblieft niet voor de nabeschouwing. Hè. Duik daarna vlug je bed in. Ga ook niet op je telefoon nog social media typen of lekker zitten keuvelen. En als je het hebt, want en de problemen ontstaan vaak pas als mensen felle lampen in huis genoemd. Precies wat je zegt, vet eten, energy drinks of cola erbij, misschien koffie, dan heb je cafeïne in je lijf.
0: Ja,
1: probeer dat te laten. En want als je dat laat, dan heb je je lijf eigenlijk na die onderbreking van, laten we hopen, 2 uur in plaats van 3 uur. Dan kan die prima gewoon weer terug inslapen.
0: Anna, ga je kijken vannacht? We horen gewoon vroeg op, hè? Vraag het me gelijk even op de zender.
2: Ik hou het niet uit, denk ik.
0: Nee, ik denk
2: dat ik wel moe als ik eraan denk.
0: Die paar uur nachtrust, die ga ik ook wel meepakken. Dus ik ga niet kijken vannacht. Ik merk het morgenochtend als ik opsta.
1: Dat denk ik ook. Ik ga gewoon de samenvatting kijken. Dat is voor iedereen in ieder geval de meest gezonde keuze. Alleen je weet gewoon, heel veel mensen gaan wel kijken. En dan zouden ze hier kunnen hebben.
0: En heel veel plezier. Nou, als laatste, wat wordt het? Nederland tegen Marokko. Wat denk je, Karina?
1: Ja, we moeten toch voor de winst gaan, jongens.
0: En dus noem maar even
1: 2-1.
0: 2-1, dat vind ik altijd een mooie. En Anne, wat doe jij?
2: 3-1.
0: 3-1. Ik zeg, 4-2, zeg ik dan. We gaan meemaken morgenochtend vroeg.
2: Nou, kijken wie er gelijk krijgt.
0: Slaapexpert Karina Uithoeven, dankjewel, hè.
1: Fijne dag.
0: En een fijne week.

0: Michael Douglas aan de midden van de jaren 70 en Kung Fu Fighting. Het is 3 minuten voor 19:30 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met zometeen het nieuws uit de regio door Marjolein. Wat hebben we het nieuws van 19:30?
1: Ik doe nog even een terugblikje op het weekend weer, want het ging flink tekeer met onweersbuien en regen. En je hoort zo ook wat de gevolgen zijn geweest.
0: Zometeen om 19:30 hier bij Radio M Utrecht met nu nog uit de jaren 60 muziek van de

0: aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Dirk. Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
6: 7:31 Radio M Utrecht, en luister je naar nu het regio nieuws door Marjolein. En dat nieuws begint in Meidrecht.
7: Ja, want daar kwam vannacht veel politie naartoe. Veel politiewagens dus, die rukten uit naar de Bozenhoven in Meidrecht. En dat had te maken met een mogelijke woningoverval. In de omgeving van het huis is rond 3:30 vannacht uitgebreid onderzoek gedaan, met onder meer een speurhond erbij. Er is nog niemand aangehouden. Volgens een persfotograaf is een van de bewoners gewond geraakt bij de overval, maar dat is nog niet bevestigd. Het ging afgelopen weekend flink tekeer met onweersbuien. In de nacht van zaterdag op zondag sloeg de bliksem in een woning in Snelrewaard bij Oudewater. Hierdoor is een woning met rieten kap verwoest in de nacht van zaterdag op zondag. De brandweer had lang nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En in meerdere gemeenten geldt een negatief zwemadvies na de hevige regenval. Hierdoor is water uit het riool in natuurwater terechtgekomen, waardoor daar virussen en bacteriën in kunnen zitten. Het gaat volgens waterschap Amstel, Gooi en Vecht om oppervlaktewater in delen van De Bilt, Utrecht, de Ronde Venen en Stichtse Vecht. Over een paar dagen zou het water weer schoon genoeg moeten zijn om in te zwemmen. En nog meer nieuws over water. Leerlingen van de Waldheim in Baren, die hoeven vandaag niet naar school. Want zaterdag ging bij de MAVO een brandslang kapot, waardoor het pand onder water kwam te staan. Nou, inmiddels is het weer droog, maar de lessen die gaan vandaag nog niet door. Mogelijk morgen weer wel. En de Amersfoortse atlete Femke Broeders-Bol heeft op een haar na het Nederlands record op de 800 meter verbroken. Ze liep 1 minuut 55 seconden en 60 honderdste tijdens een wedstrijd in Parijs. En dat scheelt maar 600ste van een seconde met het Nederlands record van Ellen van Lange. En dat staat al sinds de Olympische Spelen van 1992.
8: Oh, wat goed.
7: Dus het wordt hoog tijd dat dat wordt verbroken, zeg ik. En misschien doet de 26-jarige Femke Broeders-Bol dat wel binnenkort. Want ja, ze heeft haar succesvolle afstand, de 400 meter horde, natuurlijk achter zich gelaten.
8: Ja, precies.
7: En is naar de 800 meter overgestapt.
8: Ja, ja, ja, ik weet ook wel dat ze dat vertelde bij ons in de uitzending. Ja. En van, ik ga nu de 800 meter doen. Denk ik, ja, dat gaat ze ook redden.
7: Ja, en dit is pas, ze heeft pas een paar wedstrijden gehad. En ze doet het dus nu al zo goed. Ja.
8: Geweldig, hè?
7: Heel mooi.
8: Ja, jij noemt zoveel honderdste in de... Dat gaat zo snel. Ik bedoel, net zo snel als dat zij loopt, zeg maar.
7: Ja, toch? Ja.
9: Goeie.
7: Het gaat ook snel. Dan doe ik nog even het weer. Ook heel snel. Het wordt een aardige dag. Zonnig, weinig wind en vanmiddag 25 graden.
8: Kijk eens aan, dat is een mooi zomers vooruitzicht. En warmer gaat het niet worden. Ook lekker, zeg ik dan. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Ik heb verkeersinformatie van de ANWB nu op Radio M Utrecht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen. Bijna een kwartier extra reistijd heb je daarvoor nodig. Dan de A12. Dan gaan we richting Utrecht vanuit Den Haag komen. Tussen Blijswijk en Gouda vertraging 5 minuten. En de andere kant op is ook vertraging. Maar dat heeft te maken met een ongeluk. Over het stuk tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug. Dus richting Utrecht. Het is wel dezelfde richting trouwens. 50 minuten vertraging op dit moment. De andere kant op is er ook vertraging tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. 5 minuten. De A27 die is nog altijd dicht. Tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Vanwege wegwerkzaamheden. En ook sinds dit weekend de andere kant op. Daardoor is de vertraging van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Lexmond. Dus voor die tijd nog vanwege die wegwerkzaamheden die verderop ervoor zorgen dat de weg dicht is. 5 minuten vertraging. Laatste meldingen komen van de A28. Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Harderwijk. Harderwijk en Harderwijk-Zuid is dan de richting natuurlijk 5 minuten. En dan het staartje van de A28 richting Utrecht tussen Afrit en Dolder, nummer 3. En Utrecht doe je 5 minuten langer over je reis.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Tony Christy. Is this the way to Amarillo? Nou, we weten het niet, maar we hebben het wel gehoord. Leuk plaatje, toch? Allemaal van lang geleden.
1: Ja.
0: Vrolijkheid en uptempo. Het is 7:59 inmiddels geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Om Nederland van het zogenoemde stikstofslot te halen, moet volgens het Nederlands kabinet de landbouw ervoor zorgen dat in 2035, best wel snel, de stikstofuitstoot met 46% verminderd is. En dat betekent dat boeren gebonden zijn aan een maximum aantal koeien. En rond kwetsbare natuurgebieden gelden strenge stikstofregels. Maar de boeren die mogen verder zelf gaan bepalen welke maatregelen ze nemen. Ja, of dat nou een goed plan is, of ja, misschien dat boeren aan hun lot worden overgeladen. Laten, zo van zoek het even zelf lekker uit. Hoe dan ook zijn de plannen in uitvoer, kan ik me voorstellen, heel ingrijpend. En Robert-Jan die gaat het vanmorgen bespreken in Renen met boerin Linda Verstegen. Robert-Jan, goedemorgen. Tussen de koeien hoor ik.
2: Ja, Bob. Ja, tussen de koeien en één koe. Die begint ineens van alles tegen je te zeggen. Ik weet niet wat het is. Maar we lopen samen met Linda Verstegen langs de stal. Wat zeg ik? We staan lopen er eigenlijk middenin. Links zie je nog een aantal koeien met de kop door de omheining.
3: Het
2: voerhek, dat woord zocht ik eventjes. Het voerhek wat voer of slubberen. En de rest van ons, achter elkaar, lopen ze richting weiland. Wat gebeurt er nog meer? Ik zie een paar grote ventilatoren. Ik zie daar een hoop stro liggen, hooi.
3: Ja.
2: Nou ja, in welk stadium zitten we nu als het gaat om de koeien?
3: Ja, dit is de ochtendroutine. De koeien gaan naar buiten. Dat is altijd mooi. In het voorjaar en in de zomer lopen ze bij ons buiten. Ja, dan zijn ze elke ochtend weer blij als ze naar buiten mogen. Dus,
2: ik kan me voorstellen dat ze ook een beetje blij zijn met die lagere temperaturen.
3: Ja, dat zijn ze zeker. Ja. Nou, wat je zegt, er hangen hier ventilatoren, waardoor ze het vaak, als het echt warm is, in de stal eigenlijk lekkerder vinden dan buiten. Maar nu in de ochtend is het buiten weer lekkerder.
2: Ja, hoe was het afgelopen dagen voor de koeien?
3: Warm, heel warm. Ja.
2: En voor jullie?
3: Ja, voor ons hetzelfde. Ja, dat maakt geen verschil. Al denk ik dat een koe er nog minder goed tegen kan dan dat wij er tegen kunnen.
2: Van harte gefeliciteerd trouwens met de oudste dochter.
3: Ja, dat klopt,
2: die is vandaag jarig.
3: Ja, ze is 17 geworden.
2: Kwam aanrijk, zo'n grote letter 17. Dat is toch een heugelijke gebeurtenis.
3: Ja, dat is het. Klopt. Ja, klopt.
2: Loop tussentijd eventjes richting het weiland.
3: Ja.
2: Want wat is er nou precies voor boerderij? Ja, koeien, oké. Maar wat zit er nog meer aan?
3: Ja, we hebben een melkveebedrijf. Dus koeien inderdaad. De koeien geven melk. En we hebben er 140. En ook nog 100 stuks kalfjes. Dus alle kalfjes die geboren worden en die een meisje zijn, die mogen blijven. En die worden weer melkkoe.
2: Ja, en jullie zitten vlakbij zo'n kwetsbaar natuurgebied, hè?
3: Ja, we zitten op 1,5 kilometer van Natura 2000 gebied. Ja.
2: Kunnen we dat zien, dat gebied? Want ik zie hier Groen Weiland, er is nog een boerderij daar. Maar waar ligt het zo ongeveer?
3: Nou ja, het ligt er ongeveer daar. Maar het gekke is dat tussen ons en het Natura 2000 gebied ligt het industrieterrein. Dus dat kunnen we niet zien.
2: Aha. Maar en is het binnen 1000 meter?
3: Nee, het is
2: 1,5 kilometer.
3: 1,5 kilometer. Ja, dus gelukkig zitten we niet in een zone met ons bedrijf. Maar we hebben daar wel grond liggen. Waardoor we wel met die grond in de problemen komen. Of het kwijtraken aan extra ijs.
2: Die kabinetsplannen zijn gepresenteerd.
3: Ja, dat
2: Hoe
3: klopt.
2: Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, daar zijn we wel van geschrokken.
2: Waarom?
3: Wij, ja, ik ben er echt van geschrokken. Omdat dit gaat op ons drukken. Dit gaat ons echt moeite geven om ons hoofd boven water te houden de komende jaren. Als dit gaat gebeuren.
2: Want wij horen maximaal 2,5 of 2,6 koe per hectare. Als je van 1000 meter van zo'n kwetsbaar natuurgebied ziet, dan krijg je extra strenge stikstofmaatregelen en 500 nog strengere maatregelen.
3: Ja.
2: Maar jullie zitten net buiten.
3: Ja.
2: En hoe zit het met de 2,6 koe per hectare bij jullie?
3: Ja, daar hebben we gelukkig voor nu geen last van, want we hebben relatief veel grond bij ons bedrijf. Ja, niet allemaal om ons bedrijf mooi liggen, maar wel verspreid over hier het hele gebied.
2: Dus de koeien verspreiden, zeg maar?
3: Ja, en we maaien natuurlijk ook veel van ons land, wat we voor de winter weer voeren aan de koeien. Maar we hebben gelukkig genoeg grond, waardoor wij nu niet in de problemen komen met die 2,6 GVE. Nee.
2: Maar wat is dan het onzekere en zo?
3: Het onzekere zit hem dat we nu in één keer een emissieplafond, dus een plafond van je hoeveelheid ammoniak wat je mag uitstoten, dat wordt gehangen aan je hoeveelheid fosfaatrechten. Dat zijn eigenlijk je dierrechten. En dat ligt zo laag dat wij nu veel te weinig fosfaatrechten hebben.
2: En de regels worden strenger als het
3: daarom
2: gaat.
3: Ja, heel streng. Ja. In dit geval, als dit uitkomt, betekent het dat wij eigenlijk de helft van onze koeien weg moeten doen. Want wij hebben voor nu niet genoeg fosfaatrechten, zoals je dat noemt, om dit te mogen doen wat we nu doen.
2: Dus moet je fosfaat... Wat betekent dit geluid over?
3: Ja, als ze naar buiten gaan... Ja, als ze naar buiten gaan, loeien ze altijd. Want dan gebeurt er wat en dan roepen ze elkaar. En dat is een typisch geluid.
2: Ik wou zeggen, hij slaat al fosfaatrechten.
3: Zo klinkt het.
2: Maar goed, dat betekent dus dat het bijgekocht moet worden... als het gaat om die zogenoemde fosfaatrechten. Om die rechten te krijgen die je mee kunt uitstoten.
3: Klopt. En in eerste instantie was ik wel een beetje voorstander... van een link met een fosfaatrecht, een dierrecht. Omdat je die kunt bijkopen. Dus daarmee kun je ruimte kopen eigenlijk. Alleen wat je nu ziet is dat de prijs van die fosfaatrechten zo hoog ligt... dat het helemaal niet betaalbaar is. Dus kunnen we dat niet bijkopen. Dus kunnen we dus die koeien niet houden.
2: Nou, we gaan verder lopen op de boerderij, verder praten. Er is ook nog een provinciaal plan. Dat telt ook nog mee.
3: Ja, die hebben we hier ook nog in Utrecht.
2: En ik begrijp dat de oudste, die vandaag jarig is... plannen heeft om de boel over te nemen.
3: Ja, klopt.
2: Hoe jong ook. Ja.
3: Klopt.
2: Hoe moeten we de toekomst zien? Dat gaan we zo meteen ook even bepraten.
3: Ja.

0: Pilot op Radio 1 Utrecht en Magic. Ja, Magic is het weer ook wel een beetje, toch Anne?
1: Nou, het lijkt net alsof het iedere keer anders kan zijn.
0: Het gaat alle kanten op en dat is alleen maar mooi natuurlijk. Dat wil zeggen om erover door te praten met Grita Spallenburg. Goedemorgen, Grita.
2: Goedemorgen.
0: Hoi. Wederom, een uur geleden hadden we het ook over de komst van de zon, de opkomst van de zon. Nou, die zon is natuurlijk al uren geleden opgekomen. Los van het feit, vraag ik je nu, zonnig in Utrecht, als wij nu naar buiten kijken, is er overal zonnig in de provincie?
2: Nou, je ziet eigenlijk dat de westelijke helft van Midden-Nederland in de zon al zit. Mm-hmm. En de oostelijke helft, daar trekken nog wat wolkenvelden over die langzaam richting Flevoland, Noord-Holland en Gelderland weg moeten trekken. Maar dat gebeurt heel snel. Dus met een uurtje denk ik dat we overal vooral in de zon zitten. En wat er dan overblijft aan bewolking is vooral, denk ik, ja, van die hoge bewolking. Wat windveren, vliegtuigstrepen. En als er al een stapelwolk ontstaat, is het eentje. En het blijft klein. Het wordt niet zo groot, die stapelwolk, als de afgelopen zaterdagavond.
0: Groeit dus niet uit tot een gigantische bui, hè?
2: Nee, de atmosfeer is daar helemaal niet klaar voor. Er komt geen bui, het blijft vandaag droog. Dus het is rustig ook weer, ook vandaag. Licht windje uit het westen, later wat meer uit het noordwesten. Het is wat dat betreft een kalme dag na al het ruige weer eigenlijk van de afgelopen paar dagen. Het was natuurlijk wel echt ruig met de hitte, met de klamheid en met de vele buien. En nu zie je dat we de komende week eigenlijk in een veel rustiger vaarwater terechtkomen.
0: Lekker. Oh, over water gesproken. Mm-hmm. Hoe zit het als je wilt zwemmen in natuurgebieden, zeg maar? Natuurgebieden heb ik door open water en zo. De plassen, de vijvers wil ik niet zeggen. Hoe is het met de watertemperatuur eigenlijk bij ons in Midden-Nederland?
2: Ja, het is enorm opgelopen. Je ziet zelfs de grote rivieren, daar waar de Rijn en bij ons dus de Lek vanuit Duitsland binnenkomt, bij Lobitz, zag ik gisteren een temperatuur staan van 28,5 graad.
0: Dat meen je niet.
2: Van de Rijn. Ja, hij is nu ietsjes aan het zakken, omdat die temperatuur wat zakt. Oh. Dan denk ik altijd gelijk, oh, die vissen, weet je wel.
0: Ja.
2: Hij staat al zo laag en dan ook nog zo warm. En ook heel veel rivieren bij ons en plassen zijn toch al snel 5, 26 graden. Je merkt dat ook de afgelopen dagen, als je erin loopt, denk je, nou, dit is gewoon lekker lauw. Daar kan ik makkelijk inlopen in plaats van heel moeilijk. Weet je, vaak ben ik ook zo van langzaam laten zakken en dan, die buik in het water. Dat hoeft er nu eigenlijk helemaal niet.
0: Je kunt er gewoon in. Ja.
2: Je kunt er gewoon in. Ja, het is echt flink opgewarmd. Ik denk dat binnenkort, zeg maar, de watertemperatuur wat hoger is dan de luchttemperatuur.
0: Daarmee, ja. Ja, bij 25 graden, denk ik.

0: ben geregeld in Spanje geweest. Bijvoorbeeld op Mallorca, rondom het eiland. Dan is het in de loop van het seizoen, in de zomer, bouwt het zich op. En heb je in september, oktober temperaturen van een graad of 5, 26. Ja. Maar daar zitten wij nu in Midden-Nederland al op de open water.
1: Ja, dat gaat eigenlijk best wel heel snel. Je ziet het op het IJsselmeer en Markermeer. Dat zijn natuurlijk hele ondiepe wateren. Dus die warmen ook behoorlijk snel op. Het heeft natuurlijk ook met de diepte te maken. De Middellandse Zee is natuurlijk een behoorlijk groot vlak. Er zijn veel meer stromingen. Er kan ook wat koud water van beneden wat bijmengen met boven. Maar dan heb je nu in die lagen, ja, IJsselmeer is natuurlijk ook, wat is het op zijn diepst? 2,5 meter of zo?
0: Het IJsselmeer? Ik heb geen idee.
1: Ja, het is heel ondiep.
0: Ja, is het niet veel dieper?
1: Okay. Nee, dan kun je kunt dat dus, dat wordt makkelijk allemaal doorgemengd en allemaal eigenlijk behoorlijk warm.
0: Ja.
1: En zeker onze plassen, afgegraven gebieden, ja, die zijn gewoon nu behoorlijk opgewarmd, dat water. Is heel snel gegaan, maar ja, we hadden natuurlijk ook stikhitte.
0: Dat is waar. Ja. Goed, weer terug naar de luchttemperatuur, de buitentemperatuur, met een vooruitzicht van toch de zomerse waarde die we in de beeld gaan optekenen.
1: Ik denk dat je 24 tot 26 graden hebt. Hoe meer richting Zuid-Holland is het meer 24, door een licht west-noordwestelijk briesje. En hoe meer richting de Utrechtse Heuvelrug zit je meer op 26 graden. Dat zal een beetje de variatie zijn. Ik denk ook dat de beeld, zeker met die zon, vanmiddag nog wel de 25 graden slecht. En dan zitten we op dag 12 van onze hittegolf.
0: Ja. Zo gaat dat allemaal.
1: Ja.
0: Wat heb je voor weer spreuk voor vandaag? Ja. Heb je iets opgeduikeld?
1: Je hebt je opgeduikeld toch even met dat onweer natuurlijk van afgelopen weekend. Hoort ge, mooi hè, hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken.
0: Gelukkig maar, al die stikstofmaatregelen die ze zelf mogen gaan invoeren. Het is allemaal wat. Daar horen we meer over. Nog één keer die weerspreuk.
1: Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn nog vermist. Een Nederlands zoekteam is in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Een van de leden vertelt wat ze tot nu toe hebben kunnen doen.
8: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. Of collega internationale startteams die hier zijn ondersteund met materieel of kennis en expertise.
7: De hoop om nog leven onder het puin te vinden wordt met het uur kleiner. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum zijn er vorig jaar 149 vergiftigingen gemeld. Een jaar eerder ging het nog om 76 meldingen na een injecteerbaar afslankmiddel. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 3 minuten over 8 geworden. En het laatste derde uur van Utrecht is wakker is van start gegaan met dat nieuws uit binnen- en buitenland. Nu het nieuws uit de regio. Marjolein.
10: Ja, we hadden natuurlijk flinke buien dit weekend. En dat was onder meer in de Ronde Venen goed te merken. Daar viel zoveel regen in de nacht van zaterdag op zondag dat het riool het water niet meer aankon. Sommige straten in Vinkeveen stonden onder water. In Wilnis moest de brandweer komen om te voorkomen dat water huizen in zou stromen. En door de vele regen geldt ook een negatief zwemadvies in 4 gemeenten. Dat heeft natuurlijk ook met dat water uit het riool te maken. En dat is weer in natuurwater terechtgekomen. En daardoor kunnen virussen en bacteriën in het water zitten. Mm-hmm. Dus niet zwemmen in delen van De Bilt, Utrecht, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. En het kan een paar dagen duren. Woensdag, donderdag, dan zou het weer schoon moeten zijn.
9: Ja, dat is toch ook wat eigenlijk. Dat is wel apart nieuws eigenlijk dit. Dat het riool dan overstroomt en dan in de natuurgebieden, in open water terechtkomt.
10: Ja, het moet ergens naartoe natuurlijk ook.
9: Ja, dat
10: ook,
9: snap
10: hè?
9: Ik wel, ja. Maar ja, heftig.
10: Ja, dan ook nog was het een muzikaal feestje in Utrecht gisteren. En dat had te maken met het 150-jarig bestaan van het conservatorium. Honderden studenten, docenten en alumni liepen mee in een mars. En er werd muziek van Jacob van Eyck gespeeld. En dat is een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren.
9: Kijk eens aan, wat leuk.
10: Ja. Dus dat ook zo om 8:30.
9: In het regio nieuws hier bij Radio M Utrecht. Met nu verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Dus af in het Geldermals en Knoopend Everdingen 5 à 10 minuten extra. De A12, ik neem het mee vanuit Den Haag richting Utrecht. Tussen Blijswijk en Nieuwebrug, waar een ongeluk gebeurde. 2 rijstroken zijn nu dicht. En ja, een uur vertraging, daar moet je rekening mee houden. Ook vanaf de andere kant vertraging. Maar dan moet je beginnen in Arnhem richting Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Driebergen en Houten. 5 minuten vertraging. Dan gaan we verder op de A12 van de Meren tot Nieuwebrug richting Den Haag. Ook daar een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht, 5 minuten extra. Vanaf Woerden tot knooppunt Gouden. Ja, eigenlijk is dat doorgetrokken qua vertraging. 10 minuten komen erbij tot aan knooppunt Gouden. Nou, dan ben je echt de regio uit. En verlies je zeker een kwartier extra reistijd. De A27, Breda richting Utrecht. De weg is afgesloten van knooppunt Gorinchem tot knooppunt Everdingen. Vice versa. Dat heeft gevolgen voor de aansluitingen bijvoorbeeld. Aan beide kanten een minuut of 5 extra. De A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst doe je 5 minuten langer over je reis. En alleen de N11, als je die wil pakken ten aanzien van de vertraging die er is op de A12... doe dat niet tussen Leiden en Bodegraven, want dan tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je 50 minuten langer. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: De zomer vuur je bij ons.
17: In summertime, summertime, summertime.

0: beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, je kunt je in het leven meerdere vragen stellen. Bijvoorbeeld, zijn de meisjes al huppelend de wei ingegaan? Robert-Jan Boy.
3: De meisjes zijn, ja, Bob, wat ik denk, welke kant gaat het op? Maar inderdaad, de meisjes zijn huppelend de wei ingegaan, inderdaad. De ruim 140 koeien van de familie Versteeg, de Rosa Mijnhoeven, daar zijn we nu. In de buurt van Veenendaal, Renen, ik kan daar de contouren van de Utrechtse Heuvelrug zien liggen. Het gaat een beetje omhoog, voor de rest weilanden. Dat zal wat mais zijn, Linda Versteeg. Kijk, is allemaal nodig voor de koeien.
4: Ja, allemaal voer voor de koeien, ja.
3: We zijn er in verband met de kabinetsplannen, hè. De vermindering van de stikstofuitstoot, wat hier ook de nodige consequenties heeft als het gaat om fosfaatrechten, minder stikstof. Ja, moet je dan minder koeien nemen of niet? Ja, zo zijn er nog meer aangelegenheden die we zo meteen uitgebreid gaan bespreken. In ieder geval zijn de plannen ingrijpend. En we kijken nu heel rustiek uit over de weilanden. Maar in het hoofdje tollende gedachten,
4: ja, dat klopt,
3: door elkaar heen.
4: Ja, klopt. Het gevoel is niet rustiek op het moment. Nee, het is wel zorgelijk.
3: Goed, zometeen gaan we er verder over praten.
2: Ja, want kun je ook voorstellen natuurlijk, als je bijvoorbeeld de helft van je bedrijf moet laten inkrimpen, hou je het hoofd dan nog wel boven water natuurlijk. Dat is wel de grote vraag. We gaan er meer over door in na 8:30 vanuit Renen. Robert-Jan Boy bij deze boeren. Bij dit boerenbedrijf, wil ik zeggen, bij deze boerin. Maar dat klinkt misschien ook een beetje gek, maar dat is er wel natuurlijk, Linda Versteeg. Utrecht is wakker. We hebben zometeen een bijzonder onderwerp op deze ene laatste dag van het jaar 2026 en wel de maand juni. Want het is vandaag
5: Modderdag.
2: Modderdag.
5: Nou, je zou denken, wat moet ik me voorstellen? Nou, het is een landelijke dag vol modderactiviteiten voor kinderen, van baby's tot groep 8 kinderen. Nou, alle kinderen dus. Ja, veel speeltuinen, kinderdagverblijven en scholen organiseren van alles om in de modder te spelen. En dat is heel belangrijk om vies te worden.
2: Oh?
5: Waarom? Dat vragen we zo meteen aan Gemma van der Boog. Zij heeft het georganiseerd onder meer.
2: Nationale Modderdag of regionale modderdag? Ik vind het al een mooi woord.
5: Ja, leuk toch?
2: Spelen in de modder. Zometeen daar meer over.

0: Je beleeft de 60's, je beleeft ook die Motown-klassiekers weer hier op Radio M Utrecht en Love Child. En ook vanmiddag trouwens weer tussen 2 en 3 uur muziek uit de jaren 60. En wie weet ook wel weer Motown-muziek erbij. Het is een mooie verrassing vanmiddag tussen 2 en 3. Dus laat je verrassen hier bij Radio M Utrecht. En de zomer, ja, die vier bij ons. Maar toch, ja, is er ook wat regen gevallen. En misschien is dat alleen maar gunstig.
1: Ja, want u kwam precies op het goede moment gisteren. Want zonder water geen modder. En dat is vandaag nou juist nodig op Modderdag. Modderdag is een landelijke dag vol modderactiviteiten voor kinderen. Van baby's tot groep 8 kinderen. Op Modderdag organiseren speeltuinen, kinderdagverblijven en scholen wat eigenlijk heel gewoon zou moeten zijn. Vrij spelen met water en zand. Aan de telefoon hebben we Gemma van den Boog van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Dat is de organisator van die Modderdag. Goedemorgen, Gemma.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een speciale dag om te spelen in de modder. Nou, wauw. Ja, zijn we en onze kinderen vooral dat dan een beetje verleerd, volgens jou?
2: Nou, eigenlijk zou je dat wel een beetje stellen, inderdaad. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, dan zie je wel dat het vrij buitenspelen in de natuur, dat wel steeds minder is geworden. Ik denk dat luisteraars misschien nog wel kunnen herinneren van de kindertijd, dat je gewoon eindeloos struinde door de bosjes en de struiken. En dat is wel minder geworden. We zien nu dat kinderen vaker binnenspelen en vaker onder toezicht. En tegelijkertijd zien we wel ook een kentering in het bewustzijn dat buitenspelen wel heel goed is voor de ontwikkeling en voor de gezondheid van kinderen. En vandaag mijn modderdag wil ik daar ook een steentje aan bijdragen om het weer normaler te maken van dat lekker vrij buitenspelen.
1: Ja, en waarom is het juist zo belangrijk voor kinderen om met modder te spelen? Dus om echt vies te worden?
2: Ja, nou, je zou kunnen zeggen, er zijn drie redenen. Dus wat ik net al zei, dat vrije spel, hè. Mm-hmm. Dat ontwikkelt de fantasie. Je geeft ze eigenlijk de ruimte om hun eigen nieuwsgierigheid te volgen, te ontdekken. En ook ja, wat risico's daarmee om te leren gaan. Specifiek ook, die modder is ook goed voor de gezondheid. Er is een aantal jaar geleden een interessant onderzoek geweest in Finland. Waar echt het buitenspelen tot beleid is gemaakt. En daar zag je dat het aantal gevallen van astma en allergieën heel sterk daalde. En dat komt omdat juist in de eerste 1000 dagen wordt het immuunsysteem van kinderen nog opgebouwd. Mm-hmm. En dan blootstelling aan de schimmels en de bacteriën die in de natuur voorkomen, dat is dan heel erg belangrijk. En als derde reden is eigenlijk het contact met de natuur. Want ja, we zijn allemaal onderdeel van de natuur, ook kinderen. Maar ja, we raken daar toch wat verder van op afstand. Maar tegelijkertijd weten we wel dat mensen die echt van jongs af aan een band opbouwen met de natuur, dat die later ook duurzamer gedrag laten zien. Dus dat is ook een logische gedachte natuurlijk. Als je voor de natuur wil zorgen, dan moet je er eerst van houden. Dat begint in de jeugd.
0: Precies, je kunt niet vroeg genoeg kun je naar buiten gaan. En vandaag dan op modderdag. Beetje gooien met modder naar elkaar? Of het is gevaarlijk ook natuurlijk dat het niet in de ogen komt. Beetje laten we de kinderen aanmodderen vandaag?
2: Ja, lekker, precies. Dat vrij spelen, lekker kliederen, gewoon volgen wat je zelf leuk vindt. En eigenlijk heb je ook heel weinig nodig, hè, beetje water en zand. En die kinderen en hun fantasie, dat doet de rest.
1: Ah, interessant. En geldt dit ook voor volwassenen trouwens? Ben ik ook wel benieuwd naar. Is het voor volwassenen ook belangrijk om af en toe vrij en vies te worden?
2: Ja, nou dat zien we inderdaad ook wel, dat bijvoorbeeld tuinieren, dat ook heel goed is voor volwassenen. Er zitten gewoon, eigenlijk je microbioom wordt daar rijker van.
1: En wat moeten we daar ons bij voorstellen als ons microbioom rijker wordt?
2: Dus dat je meer wordt blootgesteld aan verschillende schimmels en bacteriën. En dat daardoor je immuunsysteem getraind wordt.
0: Maar kan ik bijvoorbeeld ook huidirritatie krijgen van planten of zo? Dat is ook niet goed, toch?
2: Dat kan ook, ja, precies. Het kan ook juist een functie opleveren. Dat kan ook inderdaad. Maar dan bouwen algemeen zien we dat het wel positief effect heeft. En ook tuinieren heeft ook een rustgevend effect bijvoorbeeld. Worden er ontspannen van om in de natuur te zijn.
0: Ja, en kinderen worden ook ontspannen van buitenspelen met modder dus, denk ik dan, of niet?
2: Ja, klopt, ja.
1: Er zijn heel veel locaties in onze provincie die dus vandaag gaan voor dat modder en vies worden. Kun je een aantal locaties noemen waar wat gaat gebeuren?
2: Ja, het zijn voornamelijk kinderopvanglocaties en BSO's, gastouders, speeltuinverenigingen. Wat we eigenlijk de laatste jaren zien is dat het steeds breder wordt georganiseerd. Dus het is van oorsprong vooral in de kinderopvang heel populair. Daar staat het echt op de jaaragenda en doen heel veel organisaties mee. Maar dat wordt steeds breder opgepakt. Dus ook campings en ook zelfs thuis.
0: Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat kinderen een beetje lopen in een bak met modder lopen graaien en zo op zo'n BSO. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze heel erg smerig worden. Krijgen ze dan extra kleding mee? Of worden ze weer afgespoten op de school, zeg maar? Hoe gaat dat?
2: Ja, dus we geven inderdaad ook allerlei tips mee. Hè, want Modderdag is eigenlijk de organisatie die organiseert het zelf. Ze krijgen van ons wat tips voor modderactiviteiten, heksensoep maken, blote voetenpad, noem maar op.
0: Leuk.
2: Maar ook wat handige tips voor hoe communiceer je dat nou naar de ouders toe. Zodat ook ouders weten van, ik moet die dag even een extra setje in het tasje stoppen.
0: Ja, maar dat is wel handig toch, dat je kind niet als je vanmorgen lekker aan het spelen is buiten in de modder.
2: Ja, kan afspuiten inderdaad.
0: Nou goed, het weer is er wel goed voor. Maar dat gebeurt dus middels van, je informeert ouders van tevoren natuurlijk over de dag van vandaag. Hè? Dus die zijn op de hoogte van het feit dat zo'n opleiding bij zo'n school, dat die dat doet vandaag. Ja. Nou, het wordt vast een hele leuke dag. Modderdag, is dit een traditie die we gewoon tot in lengte de jaren blijven krijgen van jullie uit?
2: Ja. We gaan er zeker nog mee door, ja. Het is onwijs leuk en we krijgen ieder jaar weer hele positieve reacties op. Dus we gaan zeker door.
1: Nou goed, Gemma van den Boog van het IVN. Dankjewel en een fijne modderdag.
2: Dankjewel. Jullie ook.
1: Dankjewel.
0: Doeg. En de zon.

0: gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws van 8:30 door Marjolein. En dat begint met flink tekeergaand weer. En dat was met name die onweersbuien, die flitsen en zo, die er allemaal te zien waren, Marjolein. Mm-hmm, dat was eerst in het nieuws.
7: Ja, want het was onder meer in de Rondevenen heel goed te merken. In een paar dorpen daar wateroverlast. Er viel zoveel regen in de nacht van zaterdag op zondag dat het riool het water niet meer aankon. Straten kwamen blank te staan in Vinkeveen en op sommige plekken liep het water garages in. In Wilnis kwam de brandweer om te voorkomen dat het water huizen in zou stromen. En doordat riolen het water niet aankonden, stroomde dit de natuur in en hierdoor kunnen virussen en bacteriën in oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Daarom geldt een negatief zwemadvies in delen van De Bilt, Utrecht, De Rondevenen en Stichting. Vecht. En waterschap Amstelgooi en Vecht verwacht dat natuurwater over een paar dagen wel weer schoon genoeg is om in te zwemmen. Veel politie vannacht aan de Bozenhoven in Meidrecht vanwege een mogelijke woningoverval. In de omgeving van het huis is rond 3:30 vannacht uitgebreid onderzoek gedaan met onder meer een speurhond erbij. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden. Volgens een persfotograaf is een van de bewoners gewond geraakt bij die overval, maar dat is nog niet bevestigd. In het Amersfoortse park Randenbroek is gisteravond een vechtpartij geweest. Een woordenwisseling liep uit op een handgemeen, waarna meerdere agenten naar het park kwamen. Er zou iemand zijn aangehouden en ook werd een ambulance opgeroepen om een van de betrokkenen te controleren. Een muzikale optocht gisteren in Utrecht van studenten, docenten en alumni van het Utrechts Conservatorium. En hiermee werd het 150-jarig bestaan gevierd. En tijdens de mars werd muziek gespeeld van Jacob van Eyck. En dat is een 17e-eeuwse bijaardier van de Domtoren. Nou, de tocht werd uiteindelijk afgesloten met een concert in het conservatorium. Helaas geen geluid, wel mooie foto's van de tocht op onze app en website.
6: Het geluid moeten we er even zelf bij bedenken.
7: Dat moet je even zelf erbij bedenken.
6: Oh, lukt aardig.
7: Het weer nog even. Het wordt een aardig zonnige dag met weinig wind. En vanmiddag is het een graad op 25.
6: Kijk eens aan. Zonnig vooruitzicht. En voordat het 25 graden wordt in Midden-Nederland, Marjolein, dan ben je er weer, hè? Om 9:30.
7: Ja, dan ben ik er weer.
6: Volgende bulletin op de radio. Zeker tot zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB bij ons bij Radio M Utrecht. Op de A2 te beginnen vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. 10 minuten extra reistijd. De A12, er was een ongeluk vanmorgen bij Nieuwebrug. Vanuit Den Haag komend richting Utrecht. De vertraging nu een uur tussen Blijswijk en Nieuwebrug. Goed nieuws is wel dat de weg wel helemaal vrij is. Vanaf de andere kant, Arnhem-Utrecht. Dan hebben we het eerst over het stukje tussen Driebergen en Houten. 10 minuten vertraging. En dan ook weer van Knoopert Oude Rijn tot Woerden. Vanwege een ongeluk daar. De weg is ook wel weer vrij. Goed nieuws. 10 minuten extra. De A27 vanuit Almere naar Gorinchem. Tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten. 5 minuten vertraging. En de laatste melding is eigenlijk de N11. Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. Vanwege het ongeluk en die drukte op de A12 heb je daar nu 3 kwartier extra reistijd voor nodig.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
12: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
13: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.

0: The Rolling Stones uit 1965. Ja, heerlijk. The Last Time van The Stones op Radio M Utrecht. We hebben zometeen nog even een tussendoortje, noem ik het even, alle, even een onderwerp om over door te praten.
1: Ja, zeker. Ja. We gaan het hebben over de uitgaven en wat we gaan merken in de portemonnee per 1 juli.
0: Dat is wel heel gauw.
1: Hoe dat zit.
0: Ja, 1 juli, dat is overmorgen. Hè. Dus er gaan dingen veranderen in Nederland.
1: Ja, ja. Okay.
0: Eerst gaan we nog even naar het boerenbedrijf van Linda Versteeg in Renen. Ja, de boeren mogen zelf invulling geven aan de inkrimping van de veestapel. Allerlei plannen van het kabinet die nu tot uiting moeten gaan komen. Ja, dat heeft grote consequenties. Ook al mag je het zelf doen. Misschien moet je veestapel wel gehalveerd worden als je dicht bij een natuurgebied zit. Robert-Jan Boy in Renen, met de boerin. Jullie zijn een stukje aan het lopen gegaan. Zien jullie de koeien nog? Wat zie je überhaupt, vraag ik me af, op deze mooie maandag?
2: Ja, het is er veel om op te noemen natuurlijk, Bob. Dat begrijp je om te beginnen. Het mooie gebied hier rond de boerderij. Aan de rand van de Utrechtse Hovenrug. De weilanden met bossages, daar wat maïsplanten. De stallen, ja, de koeien zijn dus de wei ingelopen een uurtje geleden. Al loeiend van genot. Ja. En hier in de stal staat nog is een koe achtergebleven eigenlijk. En die, ja, die wordt eigenlijk geborsteld. Een automatische borstel. Een enorme borstel die in de ronde draait. En je ziet dat de koe, ja, zichzelf verwendt eigenlijk een beetje.
3: Ja,
2: door eronder te gaan staan.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is wel luxe. Er hangt een borstel en die gaat gewoon draaien als je er tegenaan gaat staan. Dus ja, een soort massage.
2: En als de koe zijn massage gehad heeft, kan hij zo weer het weiland ingaan.
3: Ja, kan hij zo de wei erin. Ja, dat klopt. Ja,
2: ja, 140 koeien. Er zijn ook nog varkens. Ja. Waar staan die eigenlijk?
3: Die staan ongeveer een kilometer hier vandaan. Hebben we nog ons varkensbedrijf. Eigenlijk op de oude locatie waar we vroeger ook ons hele bedrijf hadden. Maar we zijn een keer verplaatst.
2: Ja, en nou hebben we het al gehad over de kabinetsplannen. Wat voor consequenties erin hebben. Fosfaatrechten hebben we het over gehad.
3: Ja.
2: Ja, dat heeft met stikstofuitstoot te maken.
3: Ja,
2: en die moet je dan bijkopen, hè, om aan eisen te voldoen.
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe zit het ook alweer?
3: Ja, in de nieuwe plannen hebben ze de hoeveelheid ammoniak of stikstof die je mag uitstoten, die hebben ze gekoppeld aan de hoeveelheid fosfaatrechten die je hebt. Alleen die verhouding is zo scheef, dat als ik kijk naar ons bedrijf, dan moeten we gewoon voor de helft van onze koeien zouden we dan haast nog fosfaatrechten bij moeten kopen. Ja, dat gaat over zulke enorme bedragen. Dat is voor ons echt onbetaalbaar.
2: Maar kunnen jullie dan niet gewoon koeien wegdoen?
3: Ja, dat zou niet zin. Klinkt dat zo? Dat klopt. Alleen uiteindelijk hebben we een stal gebouwd voor deze hoeveelheid koeien. We hebben de hoeveelheid grond voor deze hoeveelheid koeien. Eigenlijk hebben we juist alles zo mooi in balans op dit moment.
2: Ja.
3: En die rekeningen moeten we gewoon kunnen betalen. En op het moment dat we minder koeien hebben, hebben we minder melk te verkopen. En kunnen wij die rekeningen niet betalen.
2: Maar ja, het kabinet zegt er moet toch wat gebeuren om delen van het stikstofslot af te krijgen. En we hebben miljarden achter de hand om de boeren te helpen.
3: Ja, dat klopt. Nee, dat klopt. Alleen, boeren zijn in principe ondernemers. Ondernemers. En een ondernemer die wil heel graag zelf de kost verdienen. De kost verdienen met zijn eigen onderneming. En ja, dan op leven van subsidies die je soms wel krijgt, soms niet. Dat is niet helemaal waar we echt graag op uit zijn.
2: Maar wordt er ook niet mee bedoeld dat er misschien een andere bedrijfsvoering kan worden opgezet? Bijvoorbeeld een duurzame landbouw of zo?
3: Ja, dat...
2: Waar men ook naartoe wil?
3: Ja, dat klopt. Ik denk eerlijk gezegd dat we al heel lang bezig zijn met stappen zetten naar duurzame landbouw. Als je kijkt hoeveel er al veranderd is de afgelopen jaren. En stappen zetten naar duurzame landbouw. Ja, ik weet niet of dat je dat met geld zo kunt betalen. Want ja, wat ga je dan betalen voor die boeren?
2: Ik weet het niet.
3: Nee, dat vraag ik mij dus ook af. Want de regels zijn nu gewoon zo dat je gewoon minder koeien moet gaan houden om aan die regels te kunnen voldoen.
2: We hebben ook nog het provinciale stikstofplan.
3: Klopt.
2: Daar wordt half juli over besloten.
3: Ja, dat loopt ook nog gewoon door. Dat was er al eerder.
2: Lijkt dat niet op het landelijke plan? Met 46% minder uitstoot ook in 2035. En de boeren kunnen ook zelf hun pad bepalen, als het ware.
3: Ja, dat klopt. Qua reductiegetal lijkt het op elkaar. Alleen de aanpak is echt wel verschillend. Omdat het Utrechtse plan hangt de hoeveelheid stikstof die je mag uitstoten hangt vast aan de hoeveelheid grond die je hebt. Dat is het Utrechtse plan. En het landelijke plan, daar hangt het dus af van hoeveel fosfaatrechten, die rechten je hebt.
2: Ja.
3: Dat is een wezenlijk verschil.
2: En wat betekent dat voor jullie?
3: Ja, voor het Utrechtse plan moeten we dus grond, zoveel mogelijk grond hebben. Nou hebben we het geluk dat wij in de positie zijn dat we wel wat hebben. Al lijkt het er ook op dat we heel veel grond kwijt gaan raken. En voor het landelijke plan moeten we in één keer fosfaatrechten kopen. Ja, ja, wat moeten we dan doen? Grond bijkopen of fosfaatrechten bijkopen? Als we het al te
2: maar wordt
3: te kopen
2: het provinciale plan niet overvleugeld door het landelijke plan? Of kunnen de twee plannen naast elkaar bestaan?
3: Ja, dat is voor mij ook een vraag waar ik heel graag een antwoord op zou hebben.
2: Hoeveel boeren vrezen voor het voortbestaan in deze regio?
3: Ja, wij vrezen eigenlijk voor beide. Zowel Utrechtse als landelijk plan vrezen wij voor. Maar die onzekerheid die we nu hebben, dus dat is wel lastig. Die hebben we al zo lang.
2: Wat betekent dat voor jullie dan, laat ik het zo varen?
3: En wat bedoel je dan?
2: Als het gezin Versteeg.
3: Mm-hmm. Ja, wat het voor ons betekent is dat we nu eigenlijk nog steeds niet weten of dat we nou met een Utrechtse plan of een landelijk plan te maken hebben. En moeten we dus zorgen dat we zoveel mogelijk grond houden? Of moeten we fosfaatrechten gaan bijkopen nu?
2: En de oudste dochter, vandaag jarig. Mm-hmm. We hebben al gezongen, bij wijze van spreken, een uurtje geleden. Maar ja. Wil het bedrijf overnemen.
3: Ja, heel graag. Ja,
2: maar wat voor toekomst gaat zij dan tegemoet, denk je?
3: Ja, dat weten we niet zo goed. Naar ons idee hebben wij een heel mooi bedrijf. Het is juist zo mooi in balans. We hebben de hoeveelheid grond, past bij de hoeveelheid koeien. We hebben ons eigen voer, we kunnen ons eigen mest kwijt. We zitten op een hele mooie plek en die passie voelt zij ook. Ja. Maar of dat de toekomst heeft, ja, dat weten we niet. Die onzekerheid hangt echt in de lucht.
2: Er moet wel wat gebeuren voor die stikstof natuurlijk.
3: Ja, er moet zeker wat gebeuren, maar dat ontkennen wij ook zeker niet. En die technieken zijn er ook. In de stal zijn die technieken er. En natuurlijk kunnen we die puntjes op de i zetten, qua voer bijvoorbeeld. Ja. Maar ik weet niet of dat wij dat hoge percentage met ons bedrijf kunnen halen.
2: En wordt het ook besproken met de dochter van, joh, moet je kijken, het is wel moeilijk allemaal. Zou je die stap wel nemen?
3: Nee, want als je dochter iets heel graag wil, dan vind je dat als ouders vooral heel erg leuk. En wij zouden het echt super trots zijn als zij het bedrijf over zou kunnen nemen.
2: Nou, er gaat nog heel wat besproken worden. Dat mogen duidelijk zijn.
3: Zeker.
2: Ook hier.
3: Zeker. En de zorgen zijn er echt nog heel erg. Dus wij hopen dat dit nog echt gaat veranderen de komende tijd.
2: We wachten de ontwikkeling af. En de koe is uitgeborsteld trouwens.
3: Ja, dat klopt. Die is weer klaar.
2: Dankjewel.
0: Robert-Jan op bezoek bij boerin Linda Versteeg in Rhenen. Ja, zo zullen meer boeren met de handen in het haar zitten op dit moment. En wie weet komen er wel weer mooie ontwikkelingen aan.

0: En een aantal weken geleden, nou best wel flink lang, denk ik een week of vijf geleden, was Los Vast, het nummer van 3J, is nog hartstikke populair, want wij gaven die steun in de rug.
1: Utrecht is wakker.
0: Pardon, wij gaven haar die steun in de rug. Ze die steun in de rug, dit was Maya trouwens. Met betrekking tot dit nummer, de ondersteuning als nationale Niebe. Nou, dan iets heel anders en dan wel, huppakee, we gaan er voor 1 juli, gaat er weer het een en ander veranderen. Of weer, ja vaak hè, met ingeval een nieuwe maand, maar zeker met ingeval een nieuw half jaar, want dat gaat beginnen woensdag. Wat kwam je tegen, Anne?
2: Ja, traditiegetrouw inderdaad. Nieuwe regels, nieuwe wetten. Ja, en spoiler, er is ook goed nieuws voor de portemonnee. Want ja, de laatste tijd vliegt natuurlijk het nieuws ons om de oren over dingen die duurder worden. Laten we beginnen dan met dat goede nieuws. Het minimumloon gaat omhoog met ongeveer 30 cent per uur voor werknemers die ouder dan 21 jaar oud zijn. Ja, je krijgt dan minstens 14,99 per uur. Dat is toch bijna 50 euro per maand erbij als je 40 uur werkt.
0: Nou, is toch mooi meegenomen.
2: Meevaller.
0: Maar ook nodig, denk ik dan, hè, om een beetje rond te kunnen komen, om een beetje je eigen voorzieningen te kunnen treffen. Of,
2: absoluut. Ja, en ook nieuws, goed nieuws, als je jonger bent dan 21, ook dan stijgen de minimumlonen iets. Ja, en als de minimumlonen stijgen, stijgen automatisch ook altijd de bijstand en de uitkeringen. Wie samenwoont en ouder is dan 21, maar nog geen AOW.

0: Nee, je krijgt dan geen verzoeken meer om van bijvoorbeeld zo'n energieleverancier of een internetprovider om steeds over te stappen. Nee, hey, mevrouwtje, ik heb nog een goede deal voor je. Nou, ja. Ik weet niet hoe vaak ik gebeld ben door dat soort nummers. Ja. Irritant.
1: Je trapt daar niet in, mag ik toch hopen?
0: Nee, toch.
1: Want dan had je al 17 keer misschien een nieuw energiecontract afgesloten.
0: Ja. Ja. Nou, mevrouw, ja, deze deal die we nu hebben, die kunt u echt niet afslaan. Nou, ik ga het wel doen. Fijne dag. Piep, piep.
1: Oh ja, dan moet je dan, je hangt hem gelijk op, dat is goed. Want als jij zegt, nou, dat ga ik niet doen. Oh, waarom doet u dat dan niet?
0: Ja, precies. Al gaat ze gewoon door.
1: Goede training. Maar dat mag dan niet meer? Ze mogen je niet meer bellen? Mogen ze dan wel? Ja, ik heb geregeld een nummer dat ik niet ken. En als ik het dan wel een keer aanneem, dat ik denk van de 085 nummer, dat ik nou geen idee wie het is, dan hoor ik even niks. En dan krijg je wel iemand aan de lijn. En dat is weer niet de bedoeling. Maar dat mag dus niet meer.
0: Nee, dat mag niet meer. Ja, wat wel mag is, dus ja, de overheid heeft een uitzondering gemaakt voor loterijen. Goede doelen en uitgevers, die mogen wel blijven bellen. Ja, die goede doelen is hetzelfde laken in pak eigenlijk een beetje. Die blijven me ook bellen. Ja, mevrouw, ik zie dat u in het verleden heeft gegeven.
1: Oh ja?
0: Ja, bijvoorbeeld, ja, en ik zal de doelen niet noemen natuurlijk, maar...
1: ja, ik snap je.
0: Proberen
1: ze
0: wel
1: Nou ja, ik heb er wel bijvoorbeeld dat ik in het verleden wel zo'n dingen gaf. Sowieso geef ik wel daar niet van. Maar dat je dat wel weer een mail krijgt van de...
0: Bijvoorbeeld heb u nodig?
1: Een Greenpeace of iets met een ouders voor kinderen of zo. Of KWF, dat doe ik dan wel elke maand. Maar zo zijn er meerdere organisaties. Als je een tijdje weg bent, krijg je wel een bericht of mailtje of
0: post.
1: Ja. Ja, maar dat mag toch wel?
0: Ja, dat mag wel. Ja, dus dat blijven ze doen. Ja. Ja, en dan nog een random nieuwtje over de dingen die dus iets duurder worden. De postzegel.
1: Ja, wie gebruikt er nog postzegels? Ja. Zullen veel mensen zich afvragen natuurlijk, hè?
0: Ja, dus stuur die felicitatiekaarten maar vooral tijdig op. Ja, en naar verwachting dupeert de duurdere zegel vooral... mensen die dus een kaartje sturen.
1: Ja, en met kerst. En nou, ons natuurlijk met kerst. Wij willen gewoon die kaartjes hebben. Maar gaat het nou te duur worden voor je... dan moet je geen kerstkaarten meer sturen.
0: Nee, dat is een appje ook leuk.
1: Het is vandaag 29 juni, dit gaat op 1 juli in. Het is nog lang geen kerst, maar dan denk je dan... van, natuurlijk vinden we het hartstikke leuk om kerstkaarten te krijgen.
0: Ja, nou, bij deze alvast. Stuur ons een kerstkaart. Ja. Nee, grapje, dat toch.
1: Maar het is wel een stukje duurder weer, de postzegels. Ja. Omdat die kosten ook weer stijgen natuurlijk. Van het bezorgen van de post. Ja, ja, snap ik ook wel.
0: Ja. Dus genoeg nieuws voor het hele verhaal. Lees vooral het artikel. Ik heb het even bij RTL Nieuws vandaan. En we houden het in de gaten, hè?
1: Zeker.
0: Wat weet.
1: Ja. Gaat er voor jou nog iets veranderen op 1 juli, aanstaande woensdag?
0: Nou, ik lees eigenlijk van niets. Nee, ik wil eigenlijk vaker kaartjes sturen nu ik het hier zo over heb. Denk ik, ja, is toch wel heel persoonlijk en gezellig.
1: Dat is waar.
0: Als iemand jarig is of zo.
1: Ja.
0: Ja, ik doe het veel te weinig. Het is altijd een appje of een belletje.
1: Maar een postzegel kopen, vroeger ging je naar een postkantoor. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je kunt gewoon online kun je dat regelen, toch?
0: Ja,
1: dat
0: doe ik ook. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, hè? Misschien een leuk voornemen. Okay. Anyway.
1: Ja. Het is 8 minuten voor 9 uur. Na 9 uur trouwens, Pieter met de hele ochtend muziek... en leuke programma's die je mee gaat maken. Het begint trouwens met de hits uit Holland. Heb ik nog maar vast even gezegd. Grita, goedemorgen.
2: Goedemorgen weer.
1: Hey, goed dat je er weer bent. Derde keer vandaag op de radio. Het is niet meer spannend, hè, nu, hè?
2: Ik ben er nu overheen, ja.
1: Hey, gelukkig maar. Spannend, als je het woord spannend gebruikt. Het weekend was wel weer spannend, natuurlijk.
2: Ja,
1: wanneer gaat het zich ontwikkelen, natuurlijk? Nou, het gebeurde, de ontlading in Midden-Nederland... in de zaterdagavondnacht ook wel, hè? Gigantisch.
2: Die was groot. Ja, in de late middag en avond al in een deel van Midden-Nederland. Land, zo richting het Markermeer-IJsselmeer. En in de loop van de nacht naar zondag op meerdere plekken ook nog weer onweer. Ja, weer heel veel ontladingen. Nog meer dan die week daarvoor. Hè, die nacht van vrijdag op zaterdag van 19 op 20 juni.
1: Ja.
2: Dus we hebben nu 2 episodes achter elkaar gehad met heel uitzonderlijk onweer. Met heel veel ontladingen, veel schade ook. Wat dat betreft is de zomer nu al eentje om niet meer te vergeten, zullen we maar zeggen.
1: Ja, die zomer meteorologisch gezien is 1 juni begonnen. Het was toen een heel kalm aan, maar op een gegeven moment onteindig zich dat. In zelfs code rood afgelopen vrijdag. Het was heel erg heet, ook bij ons in Midden-Nederland natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus
2: we begonnen gewoon zo kil aan juni.
1: Ja,
2: ik weet nog dat in het begin van juni dat iedereen er genoeg van had. Inderdaad, van zo kil en zoveel buien. Ja, het is hollen of stilstaan in het Nederlands weer blijkbaar. En het lijkt er ook op dat volgende week de hitte blijft wel dichtbij, zeg maar. Dus we gaan nu een beetje afkoelen. Maar het is zeker niet het einde van het zomer.
1: En het beetje afkoelen, dat onderuit zich vandaag in de temperatuur van de graden of 4, 25?
2: Ja, 24 tot 26 graden van west naar oost bij ons in de regio. 24 tot 26 graden, weinig wind. Nou, de zon is er nu overal bijgekomen. We hebben ook hooguit nog wat windveren. Dus van die hoge sluierwolken, misschien wat vliegtuigstrepen, dat is het dan. En de temperaturen zijn een stuk prettiger voor de meeste mensen

0: de afgelopen tijd.
1: Dat lijkt me wel, ja. Ja. De nachten worden weer beter beslaapbaar. Ja, dat is heel belangrijk.
0: Kunnen we met het raam open om een windje voelen. Ja. We kunnen weer goed slapen. Dan hebben we niet allemaal meer wallen onder de ogen.
1: Heerlijk. Goeie nachtrust is wel belangrijk. Daar hebben we vanmorgen nog uitgebreid over gesproken. Gita, wij horen jou natuurlijk weer in Aan Tafel vanmiddag.
0: Ja, ben ik er weer.
1: En niet te vergeten bij Aard natuurlijk in Utrecht komt thuis.
0: Zeker, ik blijf erbij.
1: Morgen niet meer, hè? Dan hebben we maar gewoon in de...
0: Ja, we doen even een stapsprong en dan woensdag ben ik er weer.
1: Oké, tot woensdag dan. Dan is het 1 juli, hè? Hou je er rekening mee?
0: Ja, ja. Nieuwe maand.
1: Dankjewel, hè. Doeg.
0: Jullie ook, doei.
1: Nou, tot zover deze Utrecht is wakker.
0: Ja.
1: Voetbal kijken vannacht, het kan, maar hou wel rekening dat je je slaap niet te kort doet, nou, zeg maar.
2: Inderdaad, om meer op inspelen. Ik vind dit zo'n lekker plaatje trouwens.
1: Dit, ja. Laid back, sunshine reggae. Weet je wat we doen? We houden ons mond, laten we de mannen zingen.
2: Goed.
1: Veel te zien bij Pieter zometeen.

0: lease met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20%.
10: Dit is Eemland 1.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Defensie zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen, staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen zoals drones. De koerswijziging is voor een groot deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: In de nota wordt gewezen op het slagveld in Oekraïne, waar sinds de Russische agressieoorlog het gebruik van drones en andere onbemenste systemen een hoge vlucht heeft genomen. Razendsnelle technologische veranderingen en innovaties zetten op het slagveld de verhoudingen op zijn kop.
11: Het inzetten van onbemenste systemen zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. Koeien, varkens en kippen produceerden vorig jaar minder stikstof. De totale uitscheiding was 440 miljoen kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte plafond van het kabinet. Het aantal meldingen van vergiftiging na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie, zegt het informatiecentrum.
13: Als we dan doorvragen, blijkt dat tot 40% van de meldingen die wij krijgen, blijken mensen te zijn die het allemaal via internet aangeschaft hebben of via tussenpersonen verkregen hebben, zonder dat daar begeleiding van artsen bij is.
11: Psychische mishandeling moet strafbaar worden en in de wet komen te staan. Dat moet volgens het kabinet huiselijk geweld en vrouwenmoord tegengaan. Het kabinet wil ook dat het Openbaar Ministerie zelf kan optreden. Want nu doen slachtoffers van psychisch geweld vaak geen aangifte, waardoor ingrijpen lastig is. Het weer volop zon, maar hier en daar ook wat wolkenvelden en kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
16: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
17: Een heel goedemorgen, fijn dat u weer luistert naar Eemland 1 Actueel. Het is vandaag maandag 29 juni. Vandaag is het ook de internationale dag tegen drugs en drugshandel. Een dag waarop wereldwijd overheden en andere organisaties samenwerken om drugs en drugshandel de wereld uit te helpen. Wat hebben wij verder vandaag voor u hier bij Eemland 1 actueel? Hoe krijg je het vakantiegevoel als je gewoon thuis blijft? We hebben de echte meidenpodcast, het nieuws uit de regio. Klaas Bijker komt langs met het weer voor deze week. Sportnieuws van Arjan Klaver. Ja, en welke gast ontvangt Willem van Veluwe bij hem aan tafel? Dat gaan we aan het eind van het programma van hemzelf horen. Blijf dus gezellig luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 29 juni.
6: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: En dansen, ja, dat kunt u zeker hier bij Eemland 1 Actueel. Zeker met deze lagere temperaturen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben er zo blij mee. Want oei, oei, oei, wat was het loei, loei heet. En ja, zweten, zweten, zweten. Dus de zomer is begonnen. Jazeker, en de scholen sluiten binnen een paar weken hun deuren. En veel mensen gaan hun koffers pakken om erop uit te trekken. Vakantie vieren heet dat. Maar niet voor iedereen is het op vakantie gaan een vanzelfsprekendheid. Soms uit financiële overwegingen, soms ja, vanwege werk, mantelzorg, gezondheid of gewoon omdat je daarvoor kiest. Met Guido de Graaf, medewerker van het VVV in Amersfoort, ga ik praten over, kan je hier in de regio ook dat vakantiegevoel krijgen? Guido, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom. Ja, merken jullie bij het VVV dat mensen tegenwoordig anders naar de zomer kijken dan, ja, laten we zeggen, pakweg 15 jaar geleden?
1: Dat denk ik wel. Het heeft denk ik niet zo heel veel te maken met mensen in Amersfoort natuurlijk, maar dat is landelijk.
0: Ja, en hoe kijken ze dan? Hoe kijken we nu?
1: Het heeft, ja, ik denk, kijk, ik ben geen deskundige, maar het is ook wat ik zie en jij ook ziet en andere mensen ook kunnen zien op het nieuws en in de kranten kunnen lezen. Ik denk dat heel veel mensen even los van de financiële situatie ook twijfelen of ze wel überhaupt naar het buitenland op vakantie moeten. En ik denk dat dat meerdere oorzaken heeft. Dat is ook het feit dat het ook in landen als Spanje, Italië ook steeds heter wordt en heter wordt. Daar hebben mensen ook niet altijd zin meer in.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft te maken met inderdaad financiële situatie. Daar kan het mee te maken hebben. Het heeft te maken met het idee dat je in Nederland, en ook in Amersfoort en omgeving, maar ook in Nederland heel prima op vakantie kan. Heel veel mensen wisten dat natuurlijk al, maar die komen er ook steeds meer achter. Dus ik denk dat er meerdere factoren zijn die ervoor zorgen dat mensen bij zichzelf te raden gaan. Ja, moeten we wel per se naar het buitenland en moeten we per se die verre reis maken? Moeten we per se vliegen? Dus ik denk dat er meerdere oorzaken voor te vinden zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Jullie spreken dagelijks mensen.
1: Ja, zeker.
0: Wat zijn nou plekken waarvan mensen zeggen van, ja, goh, hier in de regio, ik kende dat helemaal niet, maar wat leuk.
1: Nou ja, om te beginnen de stad zelf. Wij krijgen heel veel mensen uit Nederland die voor het eerst in de stad komen. Die zijn over het algemeen zeer verrast.
0: Aangenaam verrast, denk ik, Guido.
1: Verrast in de binnenstad. En dat sowieso. Wij hebben hier een gastenboek waar best wel veel mensen inschrijven. Dus Nederlanders, maar ook heel veel buitenlanders. En die verbaasd zijn. Sommige mensen wisten het wel of hadden het van horen zeggen. Of hebben het als tip gekregen van mensen. Je moet eens een keer een dagje naar Amersfoort. Bijzonder is dat heel veel andere steden in Nederland, ja, die staan erom bekend dat je daar prima voor een citytrip terecht kunt. En dat zijn over het algemeen vergelijkbare steden. En Amersfoort zit dan niet meteen in top of mind. En daar is wel een reden voor, hoor, denk ik. Omdat wij hebben een prachtige binnenstad. Maar wij missen, denk ik, in Amersfoort, in vergelijking met sommige andere steden, een echte publiekstrekker. Denk bijvoorbeeld aan een museum met nationale allure.
0: Ja, die manier, op die manier.
1: Er zijn steden die dat hebben. Een mooi voorbeeld, Zwolle heeft de fundatie. Nou, dat is een museum met nationale allure. En wij hebben natuurlijk wel Vlehieten en we hebben Mondriaan. En we hebben de kunsthal, maar daar heb je het over expositie. Die moeten je aanspreken. En dan moet je echt ook voor speciaal naar Amersfoort komen. En dat gebeurt ook wel, hoor. Met name bij Kunsthal Kade. Ik ben er gisteren nog geweest.
0: Ja.
1: Maar als daar een expositie is wat je ook totaal niet aanspreekt, dan ga je daar niet naartoe.
0: Werkt Amersfoort eraan, Guido?
1: Wat zeg jij, sorry?
0: Werkt Amersfoort eraan om meer allure te krijgen?
1: Ja, en dat is dus een hele goede vraag. Omdat wij zijn, nou, geschrokken. Het blijkt dat de gemeente tot voor kort niet echt een paragraaf had als het ging om gemeentelijk beleid wat toerisme betrof.
0: Mm-hmm.
1: Dus er was geen plan. En wij zijn natuurlijk 2 jaar geleden zijn wij European City of the Year geworden.
0: Kijk, en, ja, dan word je ook niet zomaar natuurlijk.
1: Daar wordt men niet zomaar en dan loop je met veren te pronken. Maar op het moment dat aan onze burgemeester wordt gevraagd van, nou, dat is een geweldig compliment, gefeliciteerd daarmee, dat zal wel heel veel extra toeristen trekken, was het antwoord letterlijk, en dat is niet iets wat ik verzin, maar dat heeft hij gewoon gezegd, van ja, hartstikke leuk, maar toeristen zijn welkom, maar dan wel met mate. We hoeven niet hier overlopen te worden door bussen toeristen uit China of Japan, niks ten nadele van die mensen. Maar het gaat erom dat onze kracht is nou juist het feit dat wij een prachtige stad hebben die nog niet overlopen wordt door toeristen. En op het moment dat je er zo in staat, dan weet je natuurlijk al wel dat de gemeente er niet alles aan gelegen is.
0: Precies.
1: Om hier nog eens die extra 10.000 toeristen naartoe te krijgen.
0: Absoluut. Maar ja, het is toch wel jammer. Kijk, dat je niet met bussen vol, dat je daar niet op zit te wachten. Nou ja, daar kan je over anders over denken. Maar ja, ik denk wel dat Amersfoort met zijn prachtige grachtjes en mooie doorkijkjes.
1: Ja.
0: En ja, daaromheen voor fietsliefhebbers kunnen ook heerlijk...
1: Zeker.
0: Hè?
1: Nee, maar het is ook zo. Nee, kijk, wij hebben alles, hè, want we hebben die prachtige binnenstad en we hebben heel veel fietsliefhebbers ook in de winkel hier. En je kunt naar het Groen, hè, dan ga je naar de Heuvelrug, je kunt naar de Polder, dan ga je naar de Bunschoten Spakenburg, je gaat naar het Gooi. Nee, in dat opzicht en ook qua knooppunt van spoorwegen en snelwegen is Amersfoort natuurlijk ideaal. En
0: ja,
1: mooi voorbeeld, ik had een tijdje geleden had ik twee Franse jongens die zaten in Amsterdam in een hotel en die gingen een dagje buurten en dan is Amersfoort natuurlijk relatief dichtbij voor ze. En die zeiden van nou, één ding weten we wel. Dan niet op zijn Nederlands natuurlijk, maar één ding weten we wel. Als wij volgende keer naar Nederland komen, dan zoeken we hier een hotel. A, is het veel goedkoper dan Amsterdam. De stad heeft een veel chillere sfeer, ze zeiden ze letterlijk. En je bent er ook vanaf hier overal waar je heen wil.
0: Nou kijk, dat grote compliment kun je toch als stad niet krijgen.
1: Maar dat zegt ook meteen iets over de kracht van de stad. Hè? Dus de ligging, de locatie. En je kunt echt letterlijk alle kanten op. En we zijn letterlijk het centrum van Nederland.
0: Ik begon het verhaal met mensen die dus thuis blijven, om welke reden dan ook.
1: Ja.
0: En die toch dat vakantiegevoel willen hebben. Guido, als jij nou tot slot één tip kan geven van nou, als je dat gaat doen, Amersfoort of eromheen, dan heb je echt het vakantiegevoel. Wat zou jij dan zeggen?
1: Ja, dat is natuurlijk ook erg afhankelijk van hoe jouw gezinssamenstelling is. Hè. Ben je wat ouder, ben je wat jonger, heb je kinderen? Die laatste categorie, daar is men jaren geleden mee begonnen voor mensen die niet op vakantie konden of wilden. En dat begon in een Soesterkwartier, om gezinnen met kleine kinderen kennis te laten maken met de zomerpretpas. Dat is ooit bedacht door een particuliere dame die dat merkte. Hè, van er zijn heel veel mensen die niet op vakantie kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En die dacht van laat ik een zomerpretpas uitgeven. En in die zomerpretpas kun je met je kinderen allerlei leuke activiteiten met korting doen. Of soms zelfs helemaal gratis doen.
0: En als je nou...
1: helemaal bomvol.
0: Nou, superleuk. Ja, en als je het nou over de senioren hebt, wat zou je dan aanraden?
1: Senioren, het is heel flauw, maar ook daar hangt er weer vanaf. Hoe fit ben je nog, hè?
0: Ja.
1: Hoeveel energie heb je nog om er echt op uit te trekken? Ja, ik denk dan, maar dat zullen veel senioren ook wel weten. Ga eens gewoon je eigen stad verkennen. Ga eens een rondvaart doen. Ga eens een stadswandeling doen. Want er is vaak veel meer mogelijk dan mensen denken. Mensen weten vaak wel dat je een stadswandeling met een gids kan doen, maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel themawandelingen.
0: Kijk, ook al heel erg
1: die jou heel erg. Ja, maar goed, en daar moet je dan in verdiepen. Hè. Je kunt gewoon op de website kijken bij het Gilde Amersfoort bijvoorbeeld wat ze allemaal aanbieden. Hetzelfde geldt voor de rondvaart. Het is niet alleen maar een rondvaart in de binnenstad, maar je kunt ook met de boot naar buiten Amersfoort, tot aan Park Randenbroek of tot aan Elisabeth Groen.
0: Al met al, Guido, al met al heel veel te doen, hè, waar mensen misschien
1: veel meer dan mensen denken.
0: Veel meer dan mensen denken. Ik dank jou hartelijk voor dit gesprek. Ik denk dat Amersfoort een superleuke stad is om naartoe te gaan. Je kan een lekker terrasje pakken als je niet zo fit bent. En je kan erop uittrekken als je dat wel bent. Je, in ieder geval, ga even bij het VVV langs, want daar hebben ze ook heel veel tips.
1: Ja, en even voor alle zekerheid, we zijn 7 dagen in de week geopend. Hè?
0: Kijk.
1: Dus mensen kunnen elke dag bij ons terecht.
0: Nou, Guido, dat is goed te horen. Ik dank jou hartelijk en ik wens jou ook een hele mooie zomer.
1: Ja, en een fijne uitzending nog.
0: Dank je wel, hè.
1: Jullie ook.
0: Dag.
1: Goedjes. Hoi, hoi. Doeg.

0: prachtige muziek van de Dire Straits, het nummer News van het album Communique. En dan is het tijd voor het nieuws van de dag uit de regio.
1: Nieuws uit de regio.
0: De Waldheim-MAVO in Baren blijft vandaag gesloten nadat vrijwel het hele schoolgebouw onder water is komen te staan. Dit lees je op de website van Eemland 1. Oorzaak is een brandslang die losgeraakt is, waardoor grote hoeveelheden water het gebouw binnenstroomde. Vrijwel alle lokalen en ruimtes in de school staan onder een flinke laag water. Je kan wel zeggen, de school staat blank. Met mannenmacht wordt er gewerkt om de school weer watervrij te maken. Wanneer de ongeveer 400 leerlingen weer naar school kunnen, is tot op heden nog niet duidelijk. De school houdt via een liveblog betrokkenen op de hoogte. Dus hou de liveblog in de gaten. Op dezelfde site lezen we dat de provincie Utrecht opnieuw 5 miljoen euro beschikbaar stelt. Dit geld is bestemd voor eigenaren van een relatief goedkope, slecht geïsoleerde koopwoning. Deze worden op deze manier gestimuleerd hun woning beter te isoleren. Daarmee wordt de tweede helft van een eerder gereserveerd budget van 10 miljoen euro vrijgegeven. Uit een evaluatie blijkt dat dit in de afgelopen 2 jaar ruim 2000 woningen zijn geïsoleerd.

0: I Get Around, The Beach Boys. En ze komen dit komend theaterseizoen in ieder geval wat ik weet, in Theater De Kom in Nieuwegein. En houdt u van deze muziek? Ik zou zeggen, probeer dan lekker kaarten te krijgen.
1: Nieuws uit de regio.
0: Dan gaan we verder met het nieuws uit de regio. De ophaalbrug bij Eembrugge is weer in storing. Dat is inmiddels zo'n vaste waarde geworden dat in de regio, dat je bijna afvraagt of storingsvrij functioneren niet juist de uitzondering is. Het opmerkelijke is dat niemand er nog van opkijkt. Automobilisten en scheepvaart zuchten collectief en accepteren hun tijdelijke rol in de file. Ongetwijfeld wordt er gewerkt aan een structurele oplossing. Maar of deze nog gaat komen, er wordt aangewerkt. En tot die tijd blijft de Eembrug trouw aan haar reputatie. Geen brug tussen twee oevers, maar tussen verwachting en teleurstelling. Tot slot. Het doodschieten van Wolf Bram is niet volgens de regels gebeurd, blijkt uit nieuwe documenten. Jagers vuurden de fatale kogel laat op de avond af, terwijl dat volgens de vergunning niet mocht. De provincie Utrecht spreekt van een lichte overtreding. De wolf werd op 1 december 2025 om 10 minuten over 11 s'avonds doodgeschoten in de omgeving van de Leusterheide. Vorig jaar zomer is de vergunning om Wolf Bram dood te schieten afgegeven. Nu, maanden later, blijkt dat de jagers zich bewust niet aan de regels van de vergunning hebben gehouden. Mocht hieromtrent meer duidelijk worden, wij van Eemland 1 Actueel houden u op de hoogte. Voor zover het nieuws uit de regio van maandag 29 juni.

0: Bluff was dat. En voor leuke programma's en leuke muziek, dan moet u zijn hier. En dan bedoel ik bij Eemland 1 Actueel. Eemland
1: 1. Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas. En voor het weer, dan moet je ook hier zijn. Want dan hebben wij Klaas Bijker.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo Klaas.
2: Hallo.
0: Nou, ik moet zeggen, Klaas, om even te beginnen. Ik ben zo blij dat het niet meer zo heet is.
2: Hier is nog net niet een record gesneuveld. Dat was dus in 2018 in juli. Het was in diverse plaatsen meer dan 40 graden. Nu hebben we het niet verder gebracht als 39 graden. Dat was in Limburg. Nou. Hier was het iets van 37 graden in deze omgeving. Maar verder oostwaarts in Berlijn, Polen, de Baltische Staten, daar zijn alle bestaande records gesneuveld. Dus de zomerrecords zijn allemaal gesneuveld. Er zijn een paar graden boven gekomen. En dat is nog maar eind juni.
0: Ja, dus inderdaad. Wat jij zegt, het is nog maar eind juni.
2: Ja, dat geeft dus perspectief voor nog hogere temperaturen in de toekomst. Als diezelfde hittegolf in juli of augustus er is.
0: En durf jij te zeggen dat dat er nog aan gaat komen? Dat we nog meer van dit soort weken, dagen...
2: Voorlopig niet. Vandaag is het een lekkere zomerse 25 graden. We moeten een paar dagen doen met temperatuur onder de 25 graden. En op 1 en 2 juli kan er ook weer wat regen vallen. Dus niet al te veel. Dus het water, er is nog wel een watertekort. Maar goed, die stortbui heeft natuurlijk wel een beetje geholpen. Trouwens, er viel in de omgeving van Lelystad meer dan 50 millimeter.
0: Ja. Het was een wolkbreuken, mag je wel zeggen.
2: Ja,
0: hè?
2: Maar niet hier. Hier viel 13. En er zijn ook plekken in Nederland waar bijna niets viel, hoor.
0: Dus ja, het was heel wisselend, hè? Van de ene plek hoorde je dat het putten het niet aankonden. En aan de andere kant was er praktisch niks.
2: Nee, maar het was niet een geïsoleerde bui, hoor, die heel lokaal heel veel bracht. Want zo'n groot gebied is toch meer dan 30 millimeter gevallen.
0: Dus
2: het was er, in de weerkunde noemen ze zoiets een supercell.
0: Oh.
2: Een enorme bui, die trekt zich ook niks meer aan van dag en nacht. Die heeft een langere, bestaat ook veel langer.
0: Ja.
2: Ja, en die is ook, die heeft oostwaarts ook het nodige veroorzaakt.
0: Nou, zeker.
2: Ja, vandaag een droge dag. Eigenlijk een lekkere dag, denk ik.
0: Ja.
2: We kunnen, door alles open te zetten, kunnen de huizen ook wat koeler maken. En het wordt nog koeler. Morgen is het nauwelijks, temperatuur nauwelijks boven de 20 graden. En zoals ik al zei, op 1 en 2 juli valt er dan wat regen. En de dagen daarna misschien nog wat lichte regen. En ik vrees dan dat over een week dat het dan weer opnieuw begint. Maar misschien is dat een korte hittegolf waarbij de temperatuur niet zo hoog komt als de laatste keer. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ver vooruit.
0: Dat is ver vooruit, Klaas. Ja, we houden het in de gaten. Ik hoop eerlijk gezegd dat het niet meer zo heet wordt. Maar goed, er zijn mensen die dat nog steeds helemaal niet erg vinden en heel lekker vinden. We gaan het meemaken, Klaas. Maar voor vandaag kunnen we in ieder geval een beetje bijkomen. En
2: we
0: dat is al...
2: Van die 37 graden, want het is nu 12 graden frisser.
0: Ja.
2: En ook de nachten worden frisser. We komen eventjes onder de 15 graden.
0: Dus ook wel heel lekker. Ja.
2: En daarna loert de hitte weer, maar we moeten even afwachten of die inderdaad komt.
0: Wij gaan het allemaal van jou meemaken en horen. Klaas, ik dank je voor vandaag. Hele fijne dag.
2: Dankjewel,
0: en geniet van de normale temperaturen, zou ik zeggen.
2: Ja, 25 graden. Het is nog iets. Normaal is het een graad of 22, 23.
0: Ja,
2: dat hebben we ook een paar dagen.
0: Goed, tot morgen, Klaas. Dankjewel.
2: Dag.

0: 20 jaar is deze jongeman, somber een Amerikaanse jongeman, met het nummer Homewrecker uitgebracht op 5 februari dit jaar. En we gaan er nog veel van horen, heb ik zo het idee. Er is een nieuwe podcast, een echte meidenpodcast heet hij. En ja, het is wekelijks en de serie is speciaal voor jonge dames tussen de 14 en 18 jaar. En in de afleveringen wordt gepraat over herkenbare onderwerpen zoals identiteit, zelfzorg, vriendschap, seksualiteit en onzekerheid en allemaal dat soort onderwerpen. En Marije van den Berg, zij is de podcastmaker en zij praat uit ervaring en expertise. We gaan horen hoe dat allemaal uitziet en Marije heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Waarom deze podcast, Marije?
1: Ja, deze podcast is ontstaan vanuit het verlangen om eigenlijk een ander geluid te laten horen dan jonge meiden op TikTok en Snapchat en zo voorbij zien komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk in de mate van wat je ziet is dat heel veel meiden zich vergelijken met anderen. Allerlei producten aangeprezen krijgen, allemaal succesverhalen zien. En eigenlijk is dat maar een fractie van het leven van degene die de content maakt.
0: Ja.
1: En ik ben in opdracht van Transworld Radio, een organisatie in Barneveld die wereldwijd werkt. Ben ik gevraagd om mee te werken aan deze podcast. En het heeft wel te maken met het feit dat ik al jaren passie heb ook voor deze doelgroep. En daar ook veel mee gewerkt heb, veel voor gesproken heb. En het heel erg mooi vind om vanuit mijn eigen leven en expertise daarin ook te delen met
0: ja,
1: de jonge meiden.
0: Nou noem jij expertise. Waar komt die expertise vandaan?
1: Nou, ik ben ooit begonnen met een studie strategische marketingcommunicatie, maar daarna als jongerenwerker op scholen gaan werken en heel veel preventiewerk gedaan. En met allerlei thema's over identiteit, seksualiteit, weerbaarheid, groepstuk en dergelijke. En daarvoor deed ik al heel veel met tieners. En ja, dat is zo bijzonder om met jongeren te werken, vind ik gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Die houden van eerlijkheid, van echtheid, van oprechtheid. Die prikken door elke mooi verhaal heen.
0: Is dat zo? Want je noemt net al die verhalen op al die socials. En dat, dat is verre van de realiteit, hè?
1: Nou, en dat is dus het moeilijke vandaag de dag. Hè. Hoe kun je dan onderscheiden wat waar is en wat niet waar is? AI is natuurlijk ook echt een mega in opkomst. Hoe weet je dan wat echt waar is?
0: Nou
1: dat
0: precies.
1: Zijn dus thema's waar ik het met zo veel heb.
0: Ja, nou, jij praat dus vanuit persoonlijke ervaring en je legt net uit wat jouw expertise is. Nou wordt er ook over Bijbelse principes die relevant zijn om goede keuzes te maken. En dan denk ik, over wat voor inzichten praat je dan?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het mensbeeld, dan is dat in de Bijbel al heel erg bepalend van hoe kijk je eigenlijk naar de mens. En in de Bijbel staat bijvoorbeeld in Psalm 139 dat God de mens ziet als een waardevol persoon die dus gemaakt is naar zijn evenbeeld. En als je dat dus ziet, dat God jou ziet en jou kent, jou doorgrondt, zelfs weet wat je denkt boven wat andere mensen denken of wat je soms misschien zelf wel denkt over jezelf. Maar het feit dat God zegt, ik heb jou met aandacht en met zorg geschapen, is voor mij zo essentieel, omdat dat betekent dat elk tienermeisje wat kijkt, van waarde is. Wat ze ook over haar leven uitgesproken heeft gehoord, of dat ze erbij hoort op school, of dat ze gepest is, of dat ze thuis gewenst was, of thuis in een ingewikkelde situatie opgroeit. Jij bent van waarde en dat is voor mij zo essentieel.
0: Ja, nou Marije, hoe zit dat dan als je met dit verhaal komt bij jonge vrouwen die niet geloven? Hè? Raak je ze dan niet kwijt?
1: Nou, dat weet ik niet. Want kijk, ik overspoel ze niet met de Bijbel van je moet eerst dit geloven voordat je waardevol bent. Maar wat ik vertel is dat je dus van waarde bent. Of dat je nou in God gelooft of niet. Dat is wat ik geloof. En wat ik ook vind dat die meiden mogen horen. Van wat mensen ook over je spreken. Jij bent bedacht, jij bent bedoeld.
0: Hoe reageren ze hierop?
1: Nou, we zijn net begonnen. De tweede podcast is afgelopen vrijdag live gegaan. Als ik voor meiden spreek. En voor groepen meiden. Dan merk ik dat meiden dat raken. Omdat ze daar eigenlijk ten diepste verlangt iedereen daarnaar. Dat je weet, ik mag bestaan.
0: Ik denk dat de achtergrond, dat ze geraakt worden, van waar ze vandaan komen, wat hun thuissituatie is, dat dat natuurlijk ook van belang is. Ik kan me voorstellen dat als jij uit een ja, laten we zeggen, een gezin komt waar helemaal niet aan de Bijbel gedaan wordt. Ja, dat je dan toch niet zoveel herkenbaarheid hebt dan bijvoorbeeld jonge vrouwen die daar wel in opgegroeid zijn. En eigenlijk is het niet zo dat alle jonge vrouwen van die leeftijdsgroep tussen 14 en 18 lopen tegen dezelfde dingen aan.
1: Ja, dat is ook wel zo. En ik, weet je, iedereen die haalt zijn waarheid ergens vandaan. De vraag is, wat is voor jou waar?
0: Mm-hmm.
1: En als je je emoties of de mening van anderen als bron hebt voor de bepaling van je waarde of de likes die je hebt of je populariteit op social media of op school, dan is het maar net als je kijkt naar de jonge meiden, ook waar je hormonen ergens zitten in je cyclus.
0: Ik denk dat belangrijke onderwerpen zijn, inderdaad.
1: Ja.
0: Hè? Net als hoe ga je om met de jonge mannen die je aanspreken enzovoort.
1: Ja.
0: Nou, is er ook een podcast voor opvoeders? Wat wordt daarin besproken?
1: Ja, dus bijvoorbeeld de serie die nu als eerste live gaat heel erg ook over identiteitsvorming van dus de dochter. Of van de leerling in de klas. En een van de belangrijke thema's heb ik bijvoorbeeld over de moeders. Van je kunt als moeder zijn en zeggen tegen je dochter, je bent prachtig, je bent mooi, mm-hmm. ik hou van jou. Maar als jij als moeder zijn de stront over jezelf uitspreekt voor de spiegel, dan is dat hetgene wat je dochter van je leert. Dus dat is dan niet wat jij tegen je dochter zegt en wat je probeert je dochter te overtuigen, maar het is hetgene wat je leeft.
0: Ja.
1: Dus de uitnodiging die ik aan moeders geef is, hij worstel je dan met jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Zoek dan hulp, want het is superbelangrijk dat als jij dat aangaat, dat is dus wat hetgene is wat je dochter leert.
0: Ja, dus geef je dochter vooral positiviteit mee. Ze mag er zijn, ze is mooi.
1: Ja, maar leven dus zelf. Dus je moet het niet zeggen, maar je moet het leven.
0: Nou ja, je moet er ook in zelf in geloven. Ik denk dat dat ook iets is wat je mee kan geven.
1: Ja, en dat is dus als je dus als opvoeder merkt, daar worst ik zelf mee. Dan is dat echt een hele warme uitnodiging om te zeggen, oké, ik ga dat dus aankijken.
0: Ja, de podcast is te beluisteren via twr.nl en dan /podcast. En het is ook te bekijken op Spotify en YouTube. Klopt dat?
1: Absoluut.
0: Ja, hè? Ik herhaal het nog even. De TWR, dus de Tinus Willem Richard.nl en dan /podcast. Hij is er iedere week. Hoeveel afleveringen zijn er gemaakt?
1: Nou, we zijn volop in productie op dit moment en draaien zeker een jaar.
0: Oh, kijk.
1: Dus tot en met volgend jaar juni zijn we in de lucht.
0: Nou, ik wens je heel veel succes hiermee.
1: Ja,
0: en
1: dankjewel.
0: Heb je al ideeën om na deze serie nog verder te gaan? Of zit dat nog een beetje achter in het hoofd, zeg maar?
1: Nou, inspiratie genoeg.
0: Inspiratie, ja.
1: Dus we gaan eerst eens kijken, sluit het aan. Zijn de meiden zelf ook enthousiast? Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: En het is voor de opvoeders natuurlijk ook super mooi. Weet je, een podcast is heel mooi ondersteunend. Maar als je als opvoeder daarin zelf ook van betekenis kunt zijn voor die jonge meiden. Ja, dan geloof ik dat we met die integrale aanpak het meeste kunnen bereiken.
0: Nou, Marije, ik wens jou heel veel succes. En voor nu bedankt voor het gesprek. En ik hoop dat er veel naar geluisterd wordt. En wat van meegenomen. Dankjewel. Dag Marije van den Berg.
1: Dag.

0: Sade hier bij Eemland 1, actueel op deze maandag 29 juni. En wat een mooi zwoel geluid. En de Paradise was het nummer. Het kwam uit in 1988. En het was het meest succesvolle nummer van de album Stronger Than Pride. En dan kijk ik naar wie er tegenover mij zit.
1: Ja.
0: Net als iedere maandag is dat Arjan Klaver.
1: Zeker.
0: En is er gesport met dat hete weer, Arjan?
1: Nou, niet heel veel, kan ik je zeggen.
0: Nou,
1: maar er zijn wel
0: niet.
1: Wat nieuwtjes.
0: Ja, nou,
1: sport is altijd in bedrijf, hè?
0: Ja, ondanks de hitte.
1: Ondanks de hitte.
0: Nou, precies. Vertel.
1: Thijs Bogaert, die heeft het heel goed gedaan bij in Rosmalen. Hij heeft ook een toernooi gewonnen in Portugal. Dat is een tennisser natuurlijk. En Thijs Bogaert, 17 jaar, gaat naar de Dutch Open.
0: Nou kijk,
1: en dus
0: geweldig.
1: Vanaf 11 juli.
0: Hoe lang is het geleden, Arjan? Ik jou even misschien voor het blok. Maar dat vraag ik me af dat we echt goede Nederlandse tennissers hadden.
1: Nou ja, we hadden Krajicek.
0: Ja, maar dat is toch even geleden, toch?
1: Cenk Schalken.
0: Ja, maar hoe ver zijn die gekomen ter wereldranglijst?
1: Nou, Cenk Schalken, wat is het? Krajicek, die is op de wereldranglijst toch wel in de top 10 terechtgekomen. En daarna is

0: dan houdt het even op. Maar ja, ze zullen nooit in de top 10 komen. Daar zijn we gewoon niet goed genoeg
1: jammer
0: voor.
1: Jammer is dat. Ja, dat is jammer. Hoe komt dat eigenlijk? Weet jij dat?
0: Heb je even?
1: Nee, we hebben niet even.
0: Nou, dat is een heel lang verhaal, maar ik weet ongeveer wel hoe de Italianen dat doen.
1: Ja, ja, die hebben andere manier van
0: die hebben een andere manier van toernooien.
1: Juist.
0: En daar wordt de toernooigelden worden er afgeroomd ten gunste van talentontwikkeling.
1: Juist, dat is hem. Dat moeten ze hier ook doen.
0: En dat moeten ze hier ook doen, precies. Maar ja, wij zijn zuinig.
1: Ja, kruideniertjes en dominees. Hè?
0: Ja, daar kom je niet ver.
1: Nee, dan kom je niet ver.
0: De Nederlandse kampioenschappen cross is ook een nieuwtje. Voor atleten worden in 2027 en 2028 gehouden in Soest.
1: Kijk!
0: En de nationale titelstrijd wordt dan geïntegreerd met Sylvester Cross, die elk jaar op 31 december plaatsvindt in de Lange Duinen. En morgen horen we hier meer over bij Eemland 1 Actueel als we organisator Evert ten Kate spreken.
1: Oh, dat is leuk. Mooie dat is leuk.
0: Ja, precies. De volleybalcarrière van Mee de Graaf die krijgt komend seizoen een internationaal vervolg. En de 23-jarige middenblokkeerster uit Bunschoten verhuilt na één seizoen bij Dynamo Apeldoorn, de Nederlandse Eredivisie, voor een avontuur bij de Zwitserse topclub SM Arsch Venningen. En voor de Graaf voelt de overstap als de logische vervolg voor haar ontwikkeling, zoals het persbericht zegt. Ja. Stond namelijk een foutje in.
1: Ja, de ontwikkeling.
0: Ja, het zat twee keer ontwikkeling in, maar dat was allemaal niet goed.
1: Eén keer is genoeg.
0: Ja, precies. Maar ze waren blij in Bunschoten in ieder geval.
1: Nou,
0: absoluut.
1: Kijk.
0: Peter Marcel Beukers die stelt zich vanavond tijdens de algemene ledenvergadering definitief niet verkiesbaar als vicevoorzitter van IJsselmeervogels. En ondanks een voordracht door een brede groep betrokken leden heeft Beukers na beraad met het bestuur besloten de functie niet te aanvaarden. En dat is een gemis.
1: Ja, dat is jammer.
0: Dat is jammer. Ja.
1: Maar misschien dat hij ooit bij Willem aan tafel komt en dan kan hij een beetje meer toelichten hoe en wat.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dat gaan we ook doen.
1: Dat gaan we ook doen.
0: En als het goed is, is Corine al aan het bellen.
1: Ja, en ik ben benieuwd.
0: Ik ook.
1: Is Willem aan de lijn?
2: Ja, zeker.
1: Ja, daar is hij. Daar, ja.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Willem. Ja, goedemorgen, Willem. Wij gaven jou net een voorzetje, hè? Wie jij kan uitnodigen aan tafel.
2: Ja, zeker. Wij gaan hem zeker uitnodigen.
1: Ja, dat
2: natuurlijk. Het verbaast mij ook een beetje, want de signalen waren toch wel heel duidelijk dat hij dus de nieuwe voorzitter zou worden. Hij werd door een breed aantal mensen voorgedragen daarvoor. Ik weet wel dat hij heel zakelijk gezien heel erg druk is. Hij heeft een paar grote bedrijven. Heeft ook een tijd leiding gegeven bij FC Utrecht in de Raad van Commissarissen. Staat bekend als een keiharde man die beslissingen kan nemen als dat nodig is. Dus ja, dat had de Vogels echt nodig. En het is uitermate jammer dat dat voor de Vogels niet door kan gaan. Dus,
1: dat is zeker jammer, Willem. Want ja, wie gaat nu die kar trekken?
2: Ja, dat ben ik ook benieuwd naar. Wat voor mij informatie heb, dat nog niet bekend is.
1: Nee, nou ja, dan moeten we daar even op wachten. En we wachten dan op jou. Want ja, als één iemand de primeurtjes weg kan halen uit de voetbalwereld, dan ben jij het wel.
2: Dus ja, dat probeer ik zo snel mogelijk naar boven te krijgen.
1: Nou, dan wachten we daarop. Maar Willem, even over jouw andere programma bij Willem aan tafel. Wie heb jij aan tafel gehad en wie staat er op de nominatie om te komen zitten bij jou?
2: Ja, nou, het was natuurlijk fantastisch, Pearl. Hè? Wij hadden Annabel Nagel met haar oma, die dus de appeltaarten bakt om de dingen te bekostigen van haar dure reizen met trampoline springen.
1: Ja, want dat wordt niet, daar zijn geen sponsoren voor, hè? Voor trampolinespringers.
2: Nee, en nou probeert zij dus dat via appeltaarten en nou hebben wij proberen een beetje aan mee te werken om de bedrijven in Spakenburg een beetje wakker te schudden. Want er is een crowdfunctie funding. En daar kunnen de bedrijven dan geld op storten. En het leuke was, die oma die zat, Hendrina, die zat vol trots te vertellen dat ze al honderden appeltaarten gebakt heeft. Want ze is er al een paar jaar mee bezig.
1: Heb jij aan haar gevraagd, Willem, of ze al die appels met de hand schilt?
2: Jazeker. En nou, deze dat niet zelf, maar haar man die hielp ook trouw mee.
1: Och, nou, een heel familiebedrijf geworden.
2: Ja, en wat

0: Het leuke was wel dat afgelopen zondag was het Nederlands kampioenschap syndroom schoonspringen. Trampoline schoonspringen in Rotterdam. En daar is Annabel met haar duopartner Nederlands kampioen geworden.
1: Nou, applaus, dus applaus.
0: Dus het is feest in Spakenburg.
1: Dat nou,
0: is een enorm knappe prestatie die zij behaald heeft. Want ze is ook, ze heeft ook in de uitzending verteld, even eruit geweest door een zware enkelblessure.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat ze nou zondag in een bomvol Ahoy daar de eerste prijs pakte. Ja, dat was natuurlijk geweldig, Paul.
1: Dat was fantastisch. Ja.
0: Haar duopartner die overigens niet uit Spakenburg komt, Claudia de Graaf. Die komt uit Heerenveen, dat is haar duopartner. Dus ja, die meiden die waren dolgelukkig dat ze Nederlands kampioen werden.
1: Nou, ik vind het een hele prestatie en ik hoop dat de crowdfunding, ja, dat dat doorgaat. Hè? En de appeltaarten van oma natuurlijk ook. Maar dat er ook een bedrijf op staat en die zegt van wij zien wat in die dames. En wij gaan ze sponsoren en dat ze ja, ook naar het buitenland kunnen en daar mooie prestaties voor Nederland neer kunnen zetten. Want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Willem, even heel kort. Wie heb jij voor de komende week aan tafel?
0: Ja, de komende week heb ik besloten om het Alwin even rustig aan te doen. Wij hebben het enorm warm gehad, ook vorige week.
1: Jij was niet dus de enige, Willem. Jij was niet de enige.
0: Wij gaan even een rustweekje doen. En volgende week werken we hard aan nieuwe mensen. Die ga ik jou volgende week in de uitzending vertellen wie dat zijn geworden.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. En dat wordt vast weer heel interessant. Ja, Willem, ik dank je voor nu. Sport, ja, dat ligt ook even stil. Dus daar moeten we ook even op wachten. Maar jij hebt dan de tijd om ja, op zoek te gaan naar de, ja, de nieuwtjes achter de nieuwtjes. Want dat is altijd wel het meest leuke om te horen, hè?
0: Ja, zeker. En wat we ook niet moeten vergeten, Pul, hè, dat ik de grote eer had om jou te interviewen,
1: ja,
0: hoe jij nou tegen het radiowerk aankijkt.
1: Ja.
0: Dat is een bijzonder leuke uitzending geworden, Pul. Jij wist echt enorm veel vrolijkheid en leuke dingen over de radio te vertellen. Wat jij samen toch fantastisch doet met Arjan Klaver. En een uitstekende redactie die al die mooie onderwerpen bij elkaar had.
1: Nou, die mogen
0: daar
1: in
0: heb ik al,
1: ja.
0: Daar heb ik diverse reacties al op gehad. Dat jij een duidelijke uiteenzetting hebt gegeven. Ook hoe het in elkaar zit.
1: Ja, Willem,
0: wat we over 2 jaar gaan doen.
1: Ja, maar wat we ook niet moeten vergeten, hè, die eigenlijk nooit genoemd worden, dat zijn al die fantastische technische mensen die wij als backup hebben. Hè. Want ook zonder hen kunnen wij geen programma's maken, Willem. Hè. Jij hebt je groep technici. En ik heb ze hier. Vandaag zit Tijn achter de knoppen. Hij draait fantastische muziek en ik ben altijd zo blij als ik hem zie. Ja, dus we doen het met elkaar en zonder elkaar.
0: Heb je heel goed in de uitzending ook gezegd, hè,
1: ja,
0: dat technici en dat muziek ook ontzettend belangrijk is. Dus de mensen gaan daar morgen, kunnen ze 4 keer per dag naar kijken. Morgen, donderdag en zaterdag.
1: Willem van Veluw, ik dank je voor vandaag. En jij bent maandag weer mijn gast in 1&1 Actueel. Fijne dag verder. Dag, hè.
0: Dankjewel, Paul. Dag, jullie ook.
1: U hoort het, we zijn weer toe aan het eind van deze 1&1 Actueel van 29 juni. En het wordt niet zo warm, dus we kunnen een beetje bijkomen van al die hitte. Ik dank u voor het luisteren. U kunt ons volgen via de socials en kijk vooral op onze website 1&1.nl. Morgen zijn we er weer met meer nieuws uit de regio. Ik dank u voor vandaag, maak er een mooie dag van.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervraagt rond deze tijd burgemeester Halsema van Amsterdam. Het zal vooral gaan over de avondklok die begin 2021 werd ingevoerd. Halsema was eerst tegen vanwege de maatschappelijke impact. Maar ze gingen toch mee akkoord om Haagse bestuurders niet te hinderen. Verwacht wordt dat ook de groeiende onrust in Amsterdam aan de orde komt. Na Halsema ondervraagt de coronacommissie oud-korpsje van politie van Essen. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden. Dat staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. De ontwikkelingen op defensiegebied gaan snel door allerlei nieuwe uitvindingen zoals drones, die ook nog eens goedkoop zijn. Maar Jesselgus en Boswijk willen ook blijven investeren in klassiek materieel als panzervoertuigen en straaljagers. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden, misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam voelde zich beperkt door het landelijke coronabeleid. Ze wilde dat het kabinet meer zou kijken naar de gevolgen voor jongeren en andere kwetsbare groepen. Corona discrimineerde heel erg. Sommige mensen kregen het veel moeilijker dan anderen, verklaarde Halsema voor de parlementaire enquêtecommissie. Het kabinet wilde haar mening horen, maar het beleid veranderde niet, zei Halsema, omdat code zwart dreigde in de ziekenhuizen. De stikstofuitstoot door koeien, varkens en kippen is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. De totale uitscheiding van stikstof was het afgelopen jaar 440 miljoen kilo. En daarmee zit het precies onder het onlangs aangescherpte maximum van het kabinet. De daling komt volgens het CBS vooral door de verkleining van de veestapel en een lager stikstofgehalte in koeienvoer. De uitscheiding van fosfaat door koeien, kippen en varkens daalde ook, maar zit nog wel boven het gestelde maximum. De krijgsmacht zal de komende jaren fors worden uitgebreid met onbemenste wapensystemen. Dat staat in de nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Het doel is om over 5 jaar de helft van alle operaties uit te voeren met onbemenste systemen. Dat zou ook goedkoper zijn. Met de huidige Patriot-afweer kost het miljoenen om drones uit de lucht te schieten. De koerswijziging is voor een deel het gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de technologieën die daarbij worden gebruikt. Het aantal vergiftigingsmeldingen na een injecteerbaar afslankmiddel is bijna verdubbeld, van 76 naar 149. Bij een groot deel ging het om niet voorgeschreven medicatie. Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum worden veel van die afslankmiddelen online besteld. Dan het weer nog, volop zon, maar ook wat wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door stroomstoring rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht en naar Breda. Dat komt door brand vanmorgen vroeg in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. NS dacht dat het probleem rond de middag opgelost zou zijn, maar nu is de verwachting dat het tot na middernacht gaat duren. Door de storing kunnen seinen en wissels niet worden bediend. 5 treinen die vanmorgen vastkwamen te zitten zijn later naar stations gereden. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is vorig jaar onterecht ontslagen, oordeelt de rechtbank. Ze heeft recht op een schadevergoeding van €400.000 en het museum moet een rectificatie plaatsen. De Raad van Toezicht zette Donker op non-actief na berichten over een angstcultuur en een giftige werkomgeving. De zaak kwam naar buiten in de Volkskrant. Donker zelf zei dat ze van niets wist en begon een rechtszaak. Volgens de rechter is van de beschuldigingen tegen de museumdirecteur niets gebleken. Er moet de komende jaren een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover gisteren een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Ze zeiden tegen Jetten dat er na 3 jaar excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Toenmalig premier Rutte beloofde al dat de excuses geen punt, maar een komma zouden zijn. Maar de organisatie zeggen dat er nu niet veel mee lijkt te gebeuren. Ze zijn positief over de toezeggingen die Jetten heeft gedaan. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie zegt ze dat ze aandacht vroeg voor de positie van onder meer jongeren, maar dat er bij kabinetsbesluiten vaker werd gekeken naar het medische perspectief. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon, in het westen bewolkt en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen, fijn dat u weer luistert naar Eemland 1 Actueel. Het is vandaag maandag 29 juni. Vandaag is het ook de internationale dag tegen drugs en drugshandel. Een dag waarop wereldwijd overheden en andere organisaties samenwerken om drugs en drugshandel de wereld uit te helpen. Wat hebben wij verder vandaag voor u hier bij Eemland 1 Actueel? Hoe krijg je het vakantiegevoel als je gewoon thuis blijft? We hebben de echte Meidenpodcast, het nieuws uit de regio. Klaas Bijker komt langs met het weer voor deze week. Sportnieuws van Arjan Klaver. Ja, en welke gast ontvangt Willem van Veluwe bij hem aan tafel? Dat gaan we aan het eind van het programma van hemzelf horen. Blijf dus gezellig luisteren. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 29 juni.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

0: En dansen, ja, dat kunt u zeker hier bij Eemland 1 Actueel. Zeker met deze lagere temperaturen. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben er zo blij mee. Want oei, oei, oei, wat was het loei, loei heet. En ja, zweten, zweten, zweten. Dus de zomer is begonnen. Jazeker, en de scholen sluiten binnen een paar weken hun deuren. En veel mensen gaan hun koffers pakken om erop uit te trekken. Vakantie vieren heet dat. Maar niet voor iedereen is het op vakantie gaan een vanzelfsprekendheid. Soms uit financiële overwegingen, soms ja, vanwege werk, mantelzorg, gezondheid of gewoon omdat je daarvoor kiest. Met Guido de Graaf, medewerker van het VVV in Amersfoort, ga ik praten over: kan je hier in de regio ook dat vakantiegevoel krijgen? Guido, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom. Ja, merken jullie bij het VVV dat mensen tegenwoordig anders naar de zomer kijken dan, ja, laten we zeggen, pakweg 15 jaar geleden?
1: Dat denk ik wel. Het heeft denk ik niet zo heel veel te maken met mensen in Amersfoort natuurlijk, maar dat is landelijk.
0: Ja, en hoe kijken ze dan? Hoe kijken we nu?
1: Het heeft, ja, ik denk, kijk, ik ben geen deskundige, maar het is ook wat ik zie en jij ook ziet en andere mensen ook kunnen zien op het nieuws en in de kranten kunnen lezen. Ik denk dat heel veel mensen, even los van de financiële situatie, ook twijfelen of ze wel überhaupt naar het buitenland op vakantie moeten. En ik denk dat dat meerdere oorzaken heeft. Dat is ook het feit dat het ook in landen als Spanje, Italië ook steeds heter wordt en heter wordt. Daar hebben mensen ook niet altijd zin meer in.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft te maken met inderdaad financiële situatie. Daar kan het mee te maken hebben. Het heeft te maken met het idee dat je in Nederland, en ook in Amersfoort en omgeving, maar ook in Nederland heel prima op vakantie kan. Heel veel mensen wisten dat natuurlijk al, maar die komen er ook steeds meer achter. Dus ik denk dat er meerdere factoren zijn die ervoor zorgen dat mensen bij zichzelf te raden gaan. Ja, moeten we wel per se naar het buitenland en moeten we per se die verre reis maken? Moeten we per se vliegen? Dus ik denk dat er meerdere oorzaken voor te vinden zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Jullie spreken dagelijks mensen.
1: Ja, zeker.
0: Wat zijn nou plekken waarvan mensen zeggen van, ja, goh, hier in de regio, ik kende dat helemaal niet, maar wat leuk.
1: Nou ja, om te beginnen, de stad zelf. Wij krijgen heel veel mensen uit Nederland die voor het eerst in de stad komen. Die zijn over het algemeen zeer verrast.
0: Aangenaam verrast, denk ik, hè, Guido.
1: Verrast in de binnenstad. En dat, ja? Sowieso, wij hebben hier een gastenboek waar best wel veel mensen inschrijven. Dus Nederlanders, maar ook heel veel buitenlanders. En die verbaasd zijn. Sommige mensen wisten het wel of hadden het van horen zeggen of hebben het als tip gekregen van mensen. Je moet eens een keer een dagje naar Amersfoort. Bijzonder is dat heel veel andere steden in Nederland, ja, die staan erom bekend dat je daar prima voor een citytrip terecht kunt. Hè. En dat zijn over het algemeen vergelijkbare steden. En Amersfoort zit dan niet meteen in top of mind. En daar is wel een reden voor, hoor, denk ik. Omdat wij hebben een prachtige binnenstad. Maar wij missen, denk ik, in Amersfoort, in vergelijking met sommige andere steden, een echte publiekstrekker. Denk bijvoorbeeld aan een museum met nationale allure.
0: Ja, op die manier. Op die manier.
1: Er zijn steden die dat hebben. Hè. Een mooi voorbeeld, Zwolle heeft de fundatie. Nou, dat is een museum met nationale allure. En wij hebben natuurlijk wel Vlehite en we hebben Mondriaan. En we hebben de kunsthal, maar daar heb je het over expositie. Die moet je hier aanspreken. En dan moet je echt ook voor speciaal naar Amersfoort komen. En dat gebeurt ook wel, hoor, met name bij Kunsthal Kade. Ik ben het gisteren nog geweest.
0: Ja.
1: Maar als daar een expositie is wat je ook totaal niet aanspreekt, dan ga je daar niet naartoe.
0: Werkt Amersfoort eraan, Guido?
1: Wat zeg jij, sorry?
0: Werkt Amersfoort eraan om meer allure te krijgen?
1: Ja, dat is dus een hele goede vraag, omdat wij zijn, nou, geschrokken. Het blijkt dat de gemeente tot voor kort niet echt een paragraaf had als het ging om gemeentelijk beleid wat toerisme betrof.
0: Mm-hmm.
1: Dus er was geen plan. En wij zijn natuurlijk 2 jaar geleden zijn wij European City of the Year geworden.
0: Kijk, en, ja, dan word je ook niet zomaar natuurlijk.
1: Daar wordt men niet zomaar en dan loop je met vieren te pronken. Maar op het moment dat aan onze burgemeester wordt gevraagd van, nou, dat is een geweldig compliment, gefeliciteerd daarmee, dat zal wel heel veel extra toeristen trekken, was het antwoord letterlijk, en dat is niet iets wat ik verzin, maar dat heeft hij gewoon gezegd, van ja, hartstikke leuk, maar toeristen zijn welkom, maar dan wel met mate. We hoeven niet hier overlopen te worden door bussen toeristen uit China of Japan, niks ten nadele van die mensen. Maar het gaat erom dat onze kracht is nou juist het feit dat wij een prachtige stad hebben die nog niet overlopen wordt door toeristen. En op het moment dat je er zo in staat, dan weet je natuurlijk al wel dat de gemeente er niet alles aan gelegen is.
0: Precies.
1: Om hier nog eens die extra 10.000 toeristen naartoe te krijgen.
0: Absoluut. Maar ja, het is toch wel jammer. Kijk, dat je niet met bussen vol, dat je daar niet op zit te wachten. Nou ja, daar kan je over anders over denken. Maar ja, ik denk wel dat Amersfoort met zijn prachtige grachtjes en mooie doorkijkjes.
1: Ja.
0: En ja, daaromheen voor fietsliefhebbers kunnen ook heerlijk.
1: Zeker. Hè? Nee, maar het is ook zo. Nee, kijk, wij hebben alles, hè, want we hebben die prachtige binnenstad en we hebben heel veel fietsliefhebbers ook in de winkel hier. En je kunt naar het Groen, hè, dan ga je naar de Heuvelrug, je kunt naar de Polder, dan ga je naar de Bunschoten Spakenburg, je gaat naar het Gooi. Nee, in dat opzicht en ook qua knooppunt van spoorwegen en snelwegen is Amersfoort natuurlijk ideaal. En
0: ja,
1: mooi voorbeeld, ik had een tijdje geleden had ik twee Franse jongens die zaten in Amsterdam in een hotel en die gingen een dagje buurten en dan is Amersfoort natuurlijk relatief dichtbij voor ze. En die zeiden van nou, één ding weten we wel. Dan niet op zijn Nederlands natuurlijk, maar één ding weten we wel. Als wij volgende keer naar Nederland komen, dan zoeken we hier een hotel. A, is het veel goedkoper dan in Amsterdam. De stad heeft een veel chillere sfeer, ze zeiden ze letterlijk. En je bent er ook vanaf hier overal waar je heen wil.
0: Nou kijk, dat grote compliment kun je toch als stad niet krijgen.
1: Maar dat zegt ook meteen iets over de kracht van de stad. Hè? Dus de ligging, de locatie. En je kunt echt letterlijk alle kanten op. Maar we zijn letterlijk het centrum van Nederland.
0: Ik begon het verhaal met mensen die dus thuis blijven, om welke reden dan ook.
1: Ja.
0: En die toch dat vakantiegevoel willen hebben. Guido, als jij nou tot slot één tip kan geven van nou, als je dat gaat doen, Amersfoort of eromheen, dan heb je echt het vakantiegevoel. Wat zou jij dan zeggen?
1: Ja, dat is natuurlijk ook erg afhankelijk van hoe jouw gezinssamenstelling is. Hè. Ben je wat ouder, ben je wat jonger, heb je kinderen? Die laatste categorie, daar is men jaren geleden mee begonnen voor mensen die niet op vakantie konden of wilden. En dat begon in een Soesterkwartier, om gezinnen met kleine kinderen kennis te laten maken met de zomerpretpas. Dat is ooit bedacht door een particuliere dame die dat merkte. Hè, van er zijn heel veel mensen die niet op vakantie kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En die dacht van laat ik een zomerpretpas uitgeven. En in die zomerpretpas kun je met je kinderen allerlei leuke activiteiten met korting doen. Of soms zelfs helemaal gratis doen.
0: En als
1: je
0: nou
1: helemaal bomvol.
0: Nou, superleuk. Ja. En ja, als je het maar over de senioren hebt, wat zou je dan aanraden?
1: Senioren, het is heel flauw, maar ook daar hangt er weer vanaf. Hoe fit ben je nog, hè?
0: Ja.
1: Hoeveel energie heb je nog om er echt op uit te trekken? Ja, ik denk dan, maar dat zullen veel senioren wel weten. Ga ze gewoon je eigen stad verkennen. Ga ze een rondvaart doen. Ga ze een stadswandeling doen. Want er is vaak veel meer mogelijk dan mensen denken. En mensen weten vaak wel dat je een stadswandeling met een gids kan doen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook heel veel themawandelingen.
0: Kijk, ook al heel erg leuk.
1: Goed, en daar moet je dan in verdiepen. Hè. Je kunt gewoon op de website kijken bij het Gilde Amersfoort bijvoorbeeld wat ze allemaal aanbieden. Hetzelfde geldt voor de rondvaart. Het is niet alleen maar een rondvaart in de binnenstad. Maar je kunt ook met de boot naar buiten Amersfoort, tot aan Park Randenbroek of tot aan Elisabeth Groen.
0: Al met al, Guido, heel veel te doen. Hè, waar mensen
1: veel meer dan mensen denken.
0: Ik dank jou hartelijk voor dit gesprek. Ik denk dat Amersfoort een superleuke stad is om naartoe te gaan. Je kan een lekker terrasje pakken als je niet zo fit bent. En je kan erop uittrekken als je dat wel bent. In ieder geval, ga even bij het VVV langs. Want daar hebben ze ook heel veel tips.
1: Ja, en even voor alle zekerheid, we zijn 7 dagen in de week geopend. Hè?
0: Kijk.
1: Dus mensen kunnen elke dag bij ons terecht.
0: Nou Guido, dat is goed te horen. Ik dank jou hartelijk en ik wens jou ook een hele mooie zomer.
1: Ja, en een fijne uitzending nog.
0: Dankjewel, hè.
1: Jullie ook.
0: Dag.
1: Goedjes. Hoi. Doeg.

0: Prachtige muziek van de Dire Straits, het nummer News van het album Communique. En dan is het tijd voor het nieuws van de dag uit de regio.
1: Nieuws uit de regio.
0: De Waldheim-MAVO in Baren blijft vandaag gesloten nadat vrijwel het hele schoolgebouw onder water is komen te staan. Dit lees je op de website van Eemland 1. Oorzaak is een brandslang die losgeraakt is, waardoor grote hoeveelheden water het gebouw binnenstroomde. Vrijwel alle lokalen en ruimtes in de school staan onder een flinke laag water. Je kan wel zeggen, de school staat blank. Met mannenmacht wordt er gewerkt om de school weer watervrij te maken. Wanneer de ongeveer 400 leerlingen weer naar school kunnen, is tot op heden nog niet duidelijk. De school houdt via een live blog betrokkenen op de hoogte. Dus hou de live blog in de gaten. Op dezelfde site lezen we dat de provincie Utrecht opnieuw 5 miljoen euro beschikbaar stelt. Dit geld is bestemd voor eigenaren van een relatief goedkope, slecht geïsoleerde koopwoning. Deze worden op deze manier gestimuleerd hun woning beter te isoleren. Daarmee wordt de tweede helft van een eerder gereserveerd budget van 10 miljoen euro vrijgegeven. Uit een evaluatie blijkt dat dit in de afgelopen 2 jaar ruim 2000 woningen zijn geïsoleerd.

0: I Get Around, The Beach Boys. En ze komen dit komend theaterseizoen in ieder geval wat ik weet, in Theater De Kom in Nieuwegein. En houdt u van deze muziek? Ik zou zeggen, probeer dan lekker kaarten te krijgen.
1: Nieuws uit de regio.
0: Dan gaan we verder met het nieuws uit de regio. De ophaalbrug bij Eembrugge is weer in storing. Dat is inmiddels zo'n vaste waarde geworden dat in de regio, dat je bijna afvraagt of storingsvrij functioneren niet juist de uitzondering is. Het opmerkelijke is dat niemand er nog van opkijkt. Automobilisten en scheepvaart zuchten collectief en accepteren hun tijdelijke rol in de file. Ongetwijfeld wordt er gewerkt aan een structurele oplossing. Maar of deze nog gaat komen, er wordt aangewerkt. En tot die tijd blijft de Eembrug trouw aan haar reputatie. Geen brug tussen twee oevers, maar tussen verwachting en teleurstelling. Tot slot. Het doodschieten van Wolf Bram is niet volgens de regels gebeurd, blijkt uit nieuwe documenten. Jagers vuurden de fatale kogel laat op de avond af, terwijl dat volgens de vergunning niet mocht. De provincie Utrecht spreekt van een lichte overtreding. De wolf werd op 1 december 2025 om 10 minuten over 11 s'avonds doodgeschoten in de omgeving van de Leusterheide. Vorig jaar zomer is de vergunning om Wolf Bram dood te schieten afgegeven. Nu, maanden later, blijkt dat de jagers zich bewust niet aan de regels van de vergunning hebben gehouden. Mocht hieromtrent meer duidelijk worden, wij van Eemland 1 Actueel houden u op de hoogte. Voor zover het nieuws uit de regio van maandag 29 juni.

0: Bluff was dat. En voor leuke programma's en leuke muziek, dan moet u zijn hier. En dan bedoel ik bij Eemland 1 Actueel. Eemland
1: 1. Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas. En voor het weer, dan moet je ook hier zijn. Want dan hebben wij Klaas Bijker.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo Klaas.
2: Hallo.
0: Nou, ik moet zeggen, Klaas, hè, om even te beginnen. Ik ben zo blij dat het niet meer zo heet is.
2: Ja, ja. Hier is nog net niet een record gesneuveld. Dat was dus in 2018 in juli. Het was in diverse plaatsen meer dan 40 graden. Nu hebben we het niet verder gebracht als 39 graden. Dat was in Limburg. Nou. Hier was het iets van 37 graden in deze omgeving. Maar verder oostwaarts in Berlijn, Polen, de Baltische Staten, daar zijn alle bestaande records gesneuveld. Dus de zomerrecords zijn allemaal gesneuveld. Er zijn een paar graden boven gekomen. En dat is nog maar eind juni.
0: Ja. Dus inderdaad, wat jij zegt, het is nog maar eind juni.
2: Ja, dat geeft dus perspectief voor nog hogere temperaturen in de toekomst. Als diezelfde hittegolf in juli of augustus er is.
0: En durf jij te zeggen dat dat er nog aan gaat komen? Dat we nog meer van dit soort weken, dagen?
2: Nou, voorlopig niet. Vandaag is het een lekkere zomerse 25 graden. We moeten een paar dagen doen met temperatuur onder de 25 graden. En op 1 en 2 juli kan er ook weer wat regen vallen. Dus niet al te veel. Dus het water, er is nog wel een watertekort. Maar goed, die stortbui heeft natuurlijk wel een beetje geholpen. Trouwens, er viel in de omgeving van Lelystad meer dan 50 millimeter.
0: Ja, ja, ja. Het was een wolkbreuken, mag je wel zeggen. Hè?
2: Ja, maar niet hier. Hier viel 13. En er zijn ook plekken in Nederland waar bijna niets viel, hoor.
0: Dus ja, het was heel wisselend, hè? Van de ene plek hoorde je dat het putten het niet aankonden en aan de andere kant was er praktisch niks.
2: Nee, maar het was niet een geïsoleerde bui, hoor, die heel lokaal heel veel bracht. Want zo'n groot gebied is toch meer dan 30 millimeter gevallen.
0: Dus ja.
2: Het was er, in de weerkunde noemen ze zoiets een supercell.
0: Oh.
2: Een enorme bui, die trekt zich ook niks meer aan van dag en nacht. Die heeft een langere, bestaat ook veel langer.
0: Ja, ja.
2: Ja, en die is ook, die heeft oostwaarts ook het nodige veroorzaakt.
0: Nou, zeker.
2: Ja, dus vandaag een droge dag. Eigenlijk een lekkere dag, denk ik.
0: Ja.
2: We kunnen, door alles open te zetten, kunnen de huizen ook wat koeler maken. En het wordt nog koeler. Morgen is het nauwelijks, temperatuur nauwelijks boven de 20 graden. En zoals ik al zei, op 1 en 2 juli valt er dan wat regen. En de dagen daarna misschien nog wat lichte regen. En ik vrees dan dat over een week dat het dan weer opnieuw begint. Maar misschien is dat een korte hittegolf waarbij de temperatuur niet zo hoog komt als de laatste keer. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is ver vooruit.
0: Dat is ver vooruit, Klaas. Ja, we houden het in de gaten. Ik hoop eerlijk gezegd dat het niet meer zo heet wordt. Maar goed, er zijn mensen die dat nog steeds helemaal niet erg vinden en heel lekker vinden. We gaan het meemaken, Klaas. Maar voor vandaag kunnen we in ieder geval een beetje bijkomen. En dat is al.
2: Ja, van die 37 graden, want het is nu 12 graden frisser.
0: Ja.
2: En ook de nachten worden frisser. We komen eventjes onder de 15 graden.
0: Dus ook wel heel lekker. Ja,
2: ja, ja. En daarna loert de hitte weer, maar we moeten even afwachten of die inderdaad komt.
0: Wij gaan het allemaal van jou meemaken en horen. Klaas, ik dank je voor vandaag. Hele fijne dag.
2: En dankjewel, jij
0: geniet van de normale temperaturen, zou ik zeggen.
2: Ja, 25 graden. Nou ja, is nog iets. Normaal is het een graad of 22, 23.
0: Ja,
2: maar dat hebben we ook een paar dagen.
0: Goed, tot morgen, Klaas. Dank je wel.
2: Dag.

0: 20 jaar is deze jongeman, somber een Amerikaanse jongeman, met het nummer Homewrecker uitgebracht op 5 februari dit jaar. En we gaan er nog veel van horen, heb ik zo het idee. Er is een nieuwe podcast, een echte meidenpodcast. Podcast heet hij. En ja, het is wekelijks. En de serie is speciaal voor jonge dames tussen de 14 en 18 jaar. En in de afleveringen wordt gepraat over herkenbare onderwerpen zoals identiteit, zelfzorg, vriendschap, seksualiteit en onzekerheid. En allemaal dat soort onderwerpen. En Marije van den Berg, zij is de podcastmaker en zij praat uit ervaring en expertise. We gaan horen hoe dat allemaal uitziet. En Marije heb ik nu aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Waarom deze podcast, Marije?
1: Ja, deze podcast is ontstaan vanuit het verlangen om eigenlijk een ander geluid te laten horen dan jonge meiden op TikTok en Snapchat en zo voorbij zien komen.
0: Mm-hmm.
1: Dus eigenlijk in de mate van wat je ziet is dat heel veel meiden zich vergelijken met anderen. Allerlei producten aangeprezen krijgen. Allemaal succesverhalen zien. En eigenlijk is dat maar een fractie van het leven van degene die de content maakt.
0: Ja.
1: En ik ben in opdracht van Transworld Radio, een organisatie in Barneveld die wereldwijd werkt. Gevraagd om mee te werken aan deze podcast. En het heeft wel te maken met het feit dat ik al jaren passie heb ook voor deze doelgroep. En daar ook veel mee gewerkt heb, veel voor gesproken heb. En het heel erg mooi vind om vanuit mijn eigen leven en expertise daarin ook te delen met
0: ja,
1: de jonge meiden.
0: Nou noem jij expertise. Waar komt die expertise vandaan?
1: Nou, ik ben ooit begonnen met een studie strategische marketingcommunicatie, maar daarna als jongerenwerker op scholen gaan werken en heel veel preventiewerk gedaan. En met allerlei thema's over identiteit, seksualiteit, weerbaarheid, groepstuk en dergelijke. En daarvoor deed ik al heel veel met tieners. En ja, dat is zo bijzonder om met jongeren te werken, vind ik gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Die houden van eerlijkheid, van echtheid, van oprechtheid.
0: Ja. Yeah.
1: Prikken door elke mooi vrouw heen.
0: Is dat zo? Want je noemt net al die verhalen op al die socials. En dat, dat is verre van de realiteit. Hè?
1: Nou, en dat is dus het moeilijke vandaag de dag. Hè. Hoe kun je dan onderscheiden wat waar is en wat niet waar is? AI is natuurlijk ook echt een mega opkomst. Hoe weet je dan wat echt waar is?
0: Nou
1: dat
0: precies.
1: Zijn dus de thema's waar ik het met ze over wil hebben.
0: Ja, nou, jij praat dus vanuit persoonlijke ervaring en je legt net uit wat jouw expertise is. Nou wordt er ook over Bijbelse principes die relevant zijn om goede keuzes te maken. En ja, dan denk ik, over wat voor inzichten praat je dan?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het mensbeeld, dan is dat in de Bijbel al heel erg bepalend van hoe kijk je eigenlijk naar de mens. En in de Bijbel staat bijvoorbeeld in Psalm 139 dat God de mens ziet als een waardevol persoon die dus gemaakt is naar zijn evenbeeld. En als je dat dus ziet, dat God jou ziet en jou kent, jou doorgrond, zelfs weet wat je denkt boven wat andere mensen denken of wat je soms misschien zelf wil denken over jezelf. Maar het feit dat God zegt, ik heb jou met aandacht en met zorg geschapen, is voor mij zo essentieel. Omdat dat betekent dat elk tienermeisje wat kijkt, van waarde is. Wat ze ook over haar leven uitgesproken heeft gehoord. Of dat ze erbij hoort op school, of dat ze gepest is, of dat ze thuis gewenst was, of thuis in een ingewikkelde situatie opgroeit. Jij bent van waarde en dat is voor mij zo essentieel.
0: Ja, nou Marije, hoe zit dat dan als je met dit verhaal komt bij jonge vrouwen die niet geloven? Hè? Raak je ze dan niet kwijt?
1: Nou, dat weet ik niet. Want ik overspoel ze niet met de Bijbel van je moet eerst dit geloven voordat je waardevol bent. Maar wat ik vertel is dat je dus van waarde bent. Of dat je nou in God gelooft of niet. Dat is wat ik geloof. En wat ik ook vind dat die meiden mogen horen. Van wat mensen ook over je spreken. Jij bent bedacht, jij bent bedoeld.
0: Hoe reageren ze hierop?
1: Nou, we zijn net begonnen. De tweede podcast is afgelopen vrijdag live gegaan. Als ik voor meiden spreek. En voor groepen meiden. Dan merk ik dat meiden dat raken. Omdat ze daar eigenlijk ten diepste verlangt iedereen daarnaar. Dat je weet, ik mag bestaan.
0: Ik denk dat de achtergrond, dat ze geraakt worden, van waar ze vandaan komen, wat hun thuissituatie is, dat natuurlijk ook van belang is. Ik kan me voorstellen dat als jij uit een ja, laten we zeggen, een gezin komt waar helemaal niet aan de Bijbel gedaan wordt. Ja, dat je dan toch niet zoveel herkenbaarheid hebt dan bijvoorbeeld jonge vrouwen die daar wel in opgegroeid zijn. En eigenlijk is het niet zo dat alle jonge vrouwen van die leeftijdsgroep tussen 14 en 18 lopen tegen dezelfde dingen aan.
1: Ja, dat is ook al zo. En ik, weet je, iedereen die haalt zijn waarheid ergens vandaan. De vraag is, wat is voor jou waar?
0: Mm-hmm.
1: En als je je emoties of de mening van anderen als bron hebt voor de bepaling van je waarde of de likes die je hebt of je populariteit op social media of op school, dan is het maar net, als je kijkt naar de jonge meiden, ook waar je hormonen ergens zitten in je cyclus.
0: Ik denk dat dat belangrijke onderwerpen zijn, inderdaad.
1: Ja.
0: Hè? Net als, hoe ga je om met de jonge mannen die je aanspreken enzovoort.
1: Ja.
0: Nou, zij is
1: ja.
0: er ook een podcast voor opvoeders. Wat wordt daarin ja. besproken?
1: Ja, dus bijvoorbeeld de serie die nu als eerste live gaat, gaat heel erg ook over identiteitsvorming van dus de dochter. Of van de leerling in de klas. En een van de belangrijke thema's heb ik bijvoorbeeld over de moeders. Van, je kunt als moeder zijn en zeggen tegen je dochter, je bent prachtig, je bent mooi, mm-hmm. ik hou van jou. Maar als jij als moeder zijn de stront over jezelf uitspreekt voor de spiegel, dan is dat hetgene wat je dochter van je leert. Dus dat is dan niet wat jij tegen je dochter zegt en wat je probeert je dochter te overtuigen, maar het is hetgene wat je leeft.
0: Ja.
1: Dus de uitnodiging die ik aan moeders geef is, hij worstel je dan met jezelf.
0: Mm-hmm.
1: Zoek dan hulp, want het is superbelangrijk dat als jij dat aangaat, dat is dus wat hetgene is wat je dochter leert.
0: Ja, dus geef je dochter vooral positiviteit mee. Ze mag er zijn, ze is mooi.
1: Ja, maar leven dus zelf. Dus je moet het niet zeggen, maar je moet het leven.
0: Nou ja, je moet er ook in zelf in geloven. Ik denk dat dat ook iets is wat je mee kan geven.
1: Ja, en dat is dus als je dus als opvoeder merkt, daar worst ik zelf mee. Dan is dat echt een hele warme uitnodiging om te zeggen, oké, ik ga dat dus aankijken.
0: Ja, de podcast is te beluisteren via twr.nl/podcast. En het is ook te bekijken op Spotify en YouTube. Klopt dat?
1: Absoluut.
0: Ja, hè? Ik herhaal het nog even. De TWR, dus de Tinus Willem Richard.nl en dan /podcast. Hij is er iedere week. Hoeveel afleveringen zijn er gemaakt?
1: Nou, we zijn volop in productie op dit moment en draaien zeker een jaar.
0: Oh, kijk.
1: Dus tot en met volgend jaar juni zijn we in de lucht.
0: Nou, ik wens je heel veel succes hiermee.
1: Ja,
0: en heb je al ideeën om na deze serie nog verder te gaan? Of zit dat nog een beetje achter in het hoofd, zeg maar?
1: Nou, inspiratie genoeg. We gaan eerst eens kijken, sluit het aan. Zijn de meiden zelf ook enthousiast? Want dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: En het is voor de opvoeders natuurlijk ook super mooi. Weet je, een podcast is heel mooi ondersteunend. Maar als je als opvoeder daarin zelf ook van betekenis kunt zijn voor die jonge meiden, dan geloof ik dat we met die integrale aanpak het meeste kunnen bereiken.
0: Nou, Marije, ik wens jou heel veel succes en voor nu bedankt voor het gesprek. En ik hoop dat er veel naar geluisterd wordt en wat van meegenomen. Dankjewel. Dag Marije van den Berg. Dag.

0: Sade hier bij Eemland 1, actueel op deze maandag 29 juni. En wat een mooi zwoel geluid. En de Paradise was het nummer. Het kwam uit in 1988. En het was het meest succesvolle nummer van de album Stronger Than Pride. En dan kijk ik naar wie er tegenover mij zit.
1: Ja.
0: Net als iedere maandag is dat Arjan Klaver.
1: Zeker.
0: En is er gesport met dat hete weer, Arjan?
1: Nou, niet heel veel, kan ik je zeggen.
0: Nou, kan
1: maar er zijn wel
0: niet.
1: Wat nieuwtjes.
0: Ja, nou,
1: sport is altijd in bedrijf, hè?
0: Ja, ondanks de hitte.
1: Ondanks de hitte.
0: Nou, precies. Vertel.
1: Thijs Bogaert, die heeft het heel goed gedaan bij Rosmalen. Hij heeft ook een toernooi gewonnen in Portugal. Dat is een tennisser natuurlijk. En Thijs Bogaert, 17 jaar, gaat naar de Dutch Open.
0: Nou kijk,
1: en
0: dus
1: vanaf 11 juli.
0: Hoe lang is het geleden, Arjan? Ik jou even misschien voor het blok. Maar dat vraag ik me af dat we echt goede Nederlandse tennissers hadden.
1: Nou ja, je hebt Krajicek.
0: Ja, maar dat is toch even geleden, toch?
1: Cenk Schalke.
0: Ja, maar hoe ver zijn die gekomen ter wereldranglijst?
1: Cenk Schalke, wat is het? Krajicek, die is op de wereldranglijst toch wel in de top 10 terechtgekomen. En daarna is het een hele tijd rustig geweest.
0: En toen heeft die Daphne aan de haak geslagen, toen was het afgelopen.
1: Het was afgelopen.
0: Zijn ze op de bank terechtgekomen van Montel.
1: Absoluut, absoluut. En daarna is het heel erg stil geworden. Ja, je hebt natuurlijk Botik van de Zandschulp, de top 100. Talon Griekspoor.
0: Dus we doen toch wel leuk mee.
1: Jesper de Jong is ook top 100. En dan houdt het even op. Maar ze zullen nooit in de top 10 komen. Daar zijn we gewoon niet goed genoeg
0: jammer
1: voor.
0: Jammer is dat.
1: Ja, dat is jammer.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Weet jij dat?
1: Heb je even?
0: Nee, we hebben niet even.
1: Nou, dat is een heel lang verhaal. Maar ik weet ongeveer wel hoe de Italianen dat doen.
0: Ja, ja, die hebben een andere manier van
1: die hebben een andere manier van toernooien.
0: Juist.
1: En daar wordt de toernooigelden worden er afgeroomd ten gunste van talentontwikkeling.
0: Juist, dat is hem. Dat moeten ze hier ook doen.
1: En dat moeten ze hier ook doen, precies. Maar ja, wij zijn zuinig.
0: Ja, kruideniertjes en dominees. Hè?
1: Ja, dan kom je niet ver.
0: Nee, dan kom je niet ver.
1: De Nederlandse kampioenschappen cross is ook een nieuwtje. Voor atleten worden in 2027 en 28 gehouden in Soest.
0: Kijk!
1: En de nationale titelstrijd wordt dan geïntegreerd met Sylvester Cross, die elk jaar op 31 december plaatsvindt in de Lange Duinen. En morgen horen we hier meer over bij Eemland 1 Actueel als we organisator Evert ten Kate spreken.
0: Oh, dat is
1: ja,
0: leuk. Dat is leuk.
1: Ja, precies. De volleybalcarrière van Mee de Graaf die krijgt komend seizoen een internationaal vervolg. En de 23-jarige middenblokkeerster uit Bunschoten verhuilt na één seizoen bij Dynamo Apeldoorn de Nederlandse Eredivisie voor een avontuur bij de Zwitserse topclub SM Arsch Venningen. En voor de Graaf voelt de overstap als de logische vervolg voor haar ontwikkeling, zoals het persbericht zegt.
0: Ja.
1: Stond namelijk een foutje in.
0: Ja, de ontwikkeling.
1: Ja, het is twee keer ontwikkeling in, maar dat was allemaal niet goed.
0: Eén keer is genoeg.
1: Ja, precies. Maar ze waren blij in Bunschoten in ieder geval.
0: Nou,
1: absoluut.
0: Kijk.
1: Peter Marcel Beukers die stelt zich vanavond tijdens de algemene ledenvergadering definitief niet verkiesbaar als vicevoorzitter van IJsselmeervogels. En ondanks een voordracht door een brede groep betrokken leden heeft Beukers na beraad met het bestuur besloten de functie niet te aanvaarden. En dat is een gemis.
0: Ja, dat is jammer.
1: Dat is jammer. Ja.
0: Maar misschien dat hij ooit bij Willem aan tafel komt en dan kan hij een beetje meer toelichten hoe en wat.
1: Precies.
0: Ja.

0: toch wel heel duidelijk dat hij dus de nieuwe voorzitter zou worden. Hij werd door een breed aantal mensen voorgedragen daarvoor. Ik weet wel dat hij heel zakelijk gezien heel erg druk is. Hij heeft een paar grote bedrijven. Heeft ook een tijd leiding gegeven bij FC Utrecht in de Raad van Commissarissen. Staat bekend als een keiharde man die beslissingen kan nemen als dat nodig is. Dus ja, dat had de Vogels echt nodig. En het is uitermate jammer dat dat voor de Vogels niet door kan gaan. Dus,
1: dat is zeker nou, jammer, Willem. Want ja, wie gaat nu die kar trekken?
0: Ja, dat ben ik ook benieuwd naar. Wat voor mij informatie heb, dat nog niet bekend is.
1: Nee, nou ja, dan moeten we daar even op wachten. En we wachten dan op jou. Want ja, als één iemand die primeurtjes weg kan halen uit de voetbalwereld, dan ben jij het wel.
0: Dus ja, dat probeer ik zo snel mogelijk naar boven te krijgen.
1: Nou, dan wachten we daarop. Maar Willem, even over jouw andere programma bij Willem aan tafel. Wie heb jij aan tafel gehad en wie staat er op de nominatie om te komen zitten bij jou?
0: Ja, nou, het was natuurlijk fantastisch, Peul. Hè? Wij hadden Annabel Nagel met haar oma, die dus de appeltaarten bakt om de dingen te bekostigen van haar dure reizen met trampoline springen.
1: Ja, want dat wordt niet, daar zijn geen sponsoren voor, hè? Voor trampolinespringers.
0: Nee, en nou probeert zij dus dat via appeltaarten. En nou hebben wij proberen een beetje aan mee te werken om de bedrijven in Spakenburg een beetje wakker te schudden. Want er is een crowdfunctie funding. En daar kunnen de bedrijven dan geld op storten. En het leuke was, die oma die zat, Hendrina, die zat vol trots te vertellen dat ze al honderden appeltaarten gebakt heeft, want ze is er al een paar jaar mee bezig.
1: Heb jij aan haar gevraagd, Willem, of ze al die appels met de hand schilt?
0: Jazeker. En nou, deze dat niet zelf, maar haar man die hielp ook trouw mee.
1: Och, nou, een heel familiebedrijf geworden.
0: En wat het leuke was, dat afgelopen zondag was het Nederlands kampioenschap syndroom schoonspringen, trampoline schoonspringen in Rotterdam. En daar is Annabel met haar duo-partner Nederlands kampioen geworden.
1: Nou, applaus, dus applaus.
0: Dus het is feest in Spakenburg.
1: Dat nou,
0: is
1: fantastisch.
0: Een enorm knappe prestatie die zij behaald heeft. Want ze heeft ook in de uitzending verteld, even eruit geweest door een zware enkelblessure. Mm-hmm. En dat ze nou zondag in een bomvol Ahoy daar de eerste prijs pakte. Ja, dat was natuurlijk geweldig, Peul.
1: Dat was fantastisch.
0: Ja. Haar duo-partner die overigens niet uit Spakenburg komt, Claudia de Graaf. Die komt uit Heerenveen, dat is haar duo-partner. Dus ja, die meiden die waren dolgelukkig dat ze Nederlands kampioen werden.
1: Nou, ik vind het een hele prestatie en ik hoop dat de crowdfunding, dat doorgaat. Hè? En de appeltaarten van oma natuurlijk ook. Maar dat er ook een bedrijf op staat en die zegt van wij zien wat in die dames. En wij gaan ze sponsoren en dat ze ook naar het buitenland kunnen en daar mooie prestaties voor Nederland neer kunnen zetten. Want ja, daar gaat het uiteindelijk om. Willem, even heel kort. Wie heb jij voor de komende week aan tafel?
0: Ja, de komende week heb ik besloten om het alweer even rustig aan te doen. Wij hebben het enorm warm gehad, ook vorige week.
1: Jij was niet dus de enige, Willem. Jij was niet de enige.
0: Wij gaan even een rustweekje doen. En volgende week werken we hard aan nieuwe mensen. Die ga ik jou volgende week in de uitzending vertellen wie dat zijn geworden.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. En dat wordt vast weer heel interessant. Ja, Willem, ik dank je voor nu. Sport, dat ligt ook even stil. Dus daar moeten we ook even op wachten. Maar jij hebt dan de tijd om op zoek te gaan naar de nieuwtjes achter de nieuwtjes. Want dat is altijd wel het meest leuke om te horen, hè?
0: Ja, zeker. En wat we ook niet moeten vergeten, Peul, hè, dat ik de grote eer had om jou te interviewen. Ja. Hoe jij nou tegen het radiowerk aankijkt. Ja. Dat is een bijzonder leuke uitzending geworden, Peul. Jij wist echt enorm veel vrolijkheid en leuke dingen over de radio te vertellen. Wat jij samen toch fantastisch doet met Arjan Klaver. En een uitstekende redactie die al die mooie onderwerpen bij elkaar had.
1: Nou, die mogen
0: daar heb ik diverse reacties al op gehad.

0: Dat jij een duidelijke uiteenzetting hebt gegeven. Ook hoe het in elkaar zit.
1: Ja, Willem,
0: wat we over 2 jaar gaan doen.
1: Maar wat we ook niet moeten vergeten, hè, die eigenlijk nooit genoemd worden. Dat zijn al die fantastische technische mensen die wij als backup hebben. Hè. Want ook zonder hen kunnen wij geen programma's maken, Willem. Hè. Jij hebt je groep technici. En ik heb ze hier. Vandaag zit Tijn achter de knoppen. Hij draait fantastische muziek en ik ben altijd zo blij als ik hem zie. Ja, dus we doen het met elkaar. En zonder elkaar...
0: Heel goed in de uitzending ook gezegd, hè, dat technici en dat muziek ook ontzettend belangrijk is. Dus de mensen gaan daar morgen, kunnen ze 4 keer per dag naar kijken. Morgen, donderdag en zaterdag.
1: Willem van Veluw, ik dank je voor vandaag. En jij bent maandag weer mijn gast in Eemland 1 Actueel. Fijne dag verder. Dag hè.
0: Dankjewel, Peul. Dag, jullie ook.
1: U hoort het, we zijn weer toe aan het eind van deze Eemland 1 Actueel van 29 juni. En het wordt niet zo warm, dus we kunnen een beetje bijkomen van al die hitte. Ik dank u voor het luisteren. U kunt ons volgen via de socials en kijk vooral op onze website eemland1.nl. Morgen zijn we er weer met meer nieuws uit de regio. Ik dank u voor vandaag, maak er een mooie dag van.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het noodweer van dit weekend zijn er ruim 4000 schademeldingen binnengekomen. Vooral uit de regio's rond Utrecht en Amsterdam. Het gaat vooral om schade, zeggen de verzekeraars, door hagel- en blikseminslag. Zoals beschadigde dakramen en autodaken. Zaterdagavond gold in heel Nederland code oranje vanwege zware onweersbuien. Gevangenispersoneel mag binnenkort zelf drones uitschakelen of verstoren als die in de buurt komen van extra beveiligde gevangenissen. Het kabinet gaat de regels aanpassen, zodat de dienst justitiële inrichtingen DJI dat kan doen. Nu is het gevangenispersoneel afhankelijk van onder meer de politie om drones neer te halen. En daardoor lukt het niet altijd om direct te reageren. Met drones wordt regelmatig geprobeerd om spullen gevangenissen in te smokkelen, zoals drugs, wapens of telefoons. De komende jaren moet er een stevige aanpak komen van racisme en discriminatie, zegt premier Jetten. Hij had erover een gesprek met vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap. Zij zeiden tegen Jetten dat er 3 jaar na de excuses voor het slavernijverleden nog niet genoeg is gebeurd. Actrice Penelope Keith is overleden. De typisch Britse tv-series waarin ze speelde werden ook in Nederland uitgezonden. Met Nederlandse titels als Terug naar de natuur, Edelvrouw Bedelvrouw en Twee banen op één kussen. Keith presenteerde ook documentaires over bijzondere dorpen. Penelope Keith was 86. Een stuk bot dat al 40 jaar in een la lag, blijkt het eerste dinobot te zijn dat ooit op Antarctica is gevonden. Dat bot werd in 1985 al op Antarctica opgegraven. Er werd jarenlang gedacht dat het van een zeereptiel was, maar nu blijkt het te gaan om een bot van een Titanosaurus, een van de grootste dino's die ooit heeft geleefd. En het weer, volop zon, ook wat wolkenvelden en 21 tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten zon en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Caribbean Queen als eerste in Dekker Radio van Billy Ocean. En More More Love on the Run uit 1984. Nou, dat is lang geleden hoor. Leuk hoor dat je erbij bent bij Dekker Radio. Ik start meteen door hoor, kan mij schelen. Ik heb er wel zin in vandaag. Hier is de Manhattan Transfer. Oorspronkelijk uit New York. En een van die mooie hits van ze. The Spice of Life.

0: Weet je hoe hij zich noemt? Benner. Dat is wel grappig. Benner. Nou ja, goed, ik ben er ook. Dekker Radio met Hart zonder Krassen. En we gaan verder. Oh, nee, we gaan niet verder. Het is er aan de hand met de telefoon, zeg. Hoor eens even. Hoor. Verbinding verbroken, denk ik. Hallo?
1: Would someone please hang that phone up?
0: Ja, dat zou ik ook zeggen. Hang de telefoon eens op, zeg. Jongen, jongen, jongen. Dekker Radio. Met Midnight Star vervolgen we onze weg. Operator. Daar gaat het over. Die hebben ze nog in Amerika.

En weg is de operator. Ze hebben opgehangen. Ja, ik zag het al aankomen. Dekker Radio met Jascha. En een vrij recente nog, jawel. Help met een uitroepteken. Oei.

Dankjewel Siska Peters voor dit leuke liedje. De Zwarte Kat bij Dekker Radio. We gaan op weg naar het half uur. Met Kleimans en Van Geel. En het gaat over juf Helena. Luister maar.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat sommige mensen het tijdens de coronapandemie veel moeilijker hadden dan anderen. Tegen de enquêtecommissie Corona zegt Halsema dat corona heel erg discrimineerde. De directeur van het Fotomuseum in Rotterdam is vorig jaar onterecht ontslagen naar het oordeel van de rechter. Directeur Donker werd door de Raad van Toezicht aan de kant gezet na berichten over een angstcultuur. Daar is volgens de rechter niets van gebleken. De krijgsmacht moet sneller, slimmer en wendbaarder worden, staat in de nieuwe defensienota van minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk. Zij verwachten veel van drones en allerlei technische ontwikkelingen. En het weer, zon en wolkenvelden en 21 tot 27 graden.

En weg is ze. Gloria Gaynor, Honeybee, Dikke Radio, deel 2. En ABBA, Fernando, in het Spaans. Voor de goede luisteraar dus. We gaan terug naar 1976.

Een nummer van ruim een jaar geleden van Mark Broussard. En Time is a Thief, of ook wel. Tijd is een dief. Nou, dat kan wel eens kloppen, want de uren vliegen om de oren bij Dekker Radio. Voor ik het weet ben ik alweer aan de eindstreep geraakt. Maar ja, dat moeten we er maar mee doen. Als jullie maar plezier hebben, toch? Ja. En dat gaan we nu maken met Se Jorge. Ja, ja. En het verhaal over Carolina met zijn donkerbruine stem gaan we naar 2002. Dekker Radio.

0: Zie Diggy Dex met Eva de Rover.
1: Dag meer jij, is fantastisch toch.
0: Welterusten, slaap lekker.
1: Nog meer jij, is fantastisch toch.
0: Nee, ik heb het niet tegen jou op de snelweg achter het stuur hoor. Niet doen, niet slapen achter het stuur. Sting!

Sting, Englishman in New York. En Dekker Radio is bijna voorbij op eentje na. En die komt nu. Carlos Santana, de gitaarvirtuoos. En een fantastische zangeres, Michelle Lebranche, spelen The Game of Love. Ik zeg tot de volgende Dekker Radio. Bye bye.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. De politie wil niet zeggen waarom en doet op dit moment onderzoek. De Kraker werd anderhalf jaar geleden aangesteld. Hij werkt al ruim 20 jaar bij de politie. Het Rode Kruis heeft tot nu toe €925.000 ingezameld voor hulp aan Venezuela. Het gironummer 5125 werd donderdag geopend na de 2 zware aardbevingen. Het officiële dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1400. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het gedoneerde geld wordt onder meer gebruikt voor huishoudelijke spullen, hygiënepakketten, voedsel en water. Het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen of aan te passen, zoals was beloofd. Minister Herbert van Economische Zaken schrijft dat het aantal is blijven steken op bijna 100. Zo hoeven bijvoorbeeld bedrijven tot 250 werknemers niet langer meer het woon-werkverkeer bij te houden. Bij 300 andere regels is een begin gemaakt om te kijken of ze veranderd kunnen worden. Al jaren willen kabinetten regels schrappen of makkelijker maken. Het vorige kabinet beloofde concreet het cijfer van 500. Zuid-Korea heeft de grote impulsen aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim €500 miljard voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Het weer nog zonnewolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een schietpartij in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de politie, onder wie de vermoedelijke schutter. De schietpartij was in Stade, ten westen van Hamburg. Het gebeurde bij een jeugdinstelling. De slachtoffers zouden allemaal volwassenen zijn. Volgens de Duitse politie is er geen gevaar voor de bevolking. Andy Burnham, de man die vrijwel zeker binnenkort de nieuwe Britse premier is, wil het allemaal anders gaan doen. Hij wil breken met de politiek die gericht is op conflict en punten scoren. Ook wil hij politieke macht verplaatsen naar de regio. Het VK is volgens hem veel te centralistisch ingesteld, zei Burnham op een persconferentie waarin hij zijn toekomstplannen presenteerde. Om die reden wil Burnham ook een extra premierskantoor openen in Manchester in het noordwesten. Burnham volgt waarschijnlijk Keir Starmer op als premier, die vorige week zijn vertrek aankondigde. Zuid-Korea heeft een grote impuls aangekondigd voor de productie van computerchips. De regering, Samsung en een ander groot techbedrijf trekken daar samen ruim 500 miljard euro voor uit. Het geld is voor de bouw van nieuwe chipfabrieken en datacenters buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. De vraag naar vooral geheugenchips is wereldwijd sterk gestegen en daardoor worden telefoons en andere apparaten steeds duurder. Na het noodweer van afgelopen weekend krijgen verzekeraars vooral schademeldingen uit regio's Utrecht en Amsterdam. Het aantal staat op ruim 4000. Er wordt vooral schade gemeld aan auto's en dakramen door hagel en bliksem. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het OM wil dat de voormalige directeuren van een overslagbedrijf in de haven van Vlissingen 12 jaar de cel ingaan. De drie mannen worden ervan verdacht dat ze via hun bedrijf op grote schaal cocaïne het land in hebben gesmokkeld. Het ging om 100 tot ruim 2000 kilo per partij, verstopt tussen soja, aluminium of kolen. In het onderzoek zette de politie een undercoveragent in die deed alsof hij een drugscrimineel was en die 100 kilo cocaïne door het bedrijf uit Vlissingen het land in liet smokkelen. De chef van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Er loopt een intern onderzoek. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand is. De Kraker wil bij Omroep Zeeland alleen kwijt dat hij het volste vertrouwen heeft in het onderzoek. Andy Burnham, de Labour-leider die Labour-leider Starmer wil opvolgen, heeft zijn plannen gepresenteerd voor verandering van de Britse politiek. Burnham wil lokale overheden meer macht geven. Ook wil hij in Manchester een regiovestiging openen van de ambtswoning Downing Street 10. Burnham maakt een goede kans om leider te worden van Labour en daarmee de nieuwe premier. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op Wimbledon de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Amerikaan Kovacevic in 4 sets. De twee andere Nederlanders, Jesper de Jong en Tellen Griekspoor, komen later in actie. Oud-voetbalcoach Bob Maaskant is overleden. Zijn zoon, trainer Robert Maaskant, heeft dat bekendgemaakt. Bob Maaskant was onder meer trainer van NAC Breda en Go Ahead Eagles. Hij was de bedenker van het avondje NAC, de avondwedstrijden toen NAC een lichtinstallatie kreeg. Bob Maaskant was 88 jaar. En het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen, en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En zeker open in het programma Bond voor vandaag is uit 1983. Elton John hoorden we voorbij komen. I'm still standing. En dat doet hij nog steeds, hè? Die oude rocker. Hij gaat ook maar voort. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik doe het weer met plezier voor u vandaag. Hedendaagse muziek, Olivia Rodrigo. Dit is The Cure.

0: Olivia Rodrigo, The Cure. Een lekkere plaat hier in het programma.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan terug in de tijd naar 1964. Cover van Chuck Berry nummer door The Beatles. Dit is Rollover Beethoven.

0: Uit 1964 waren ze dat, The Beatles en Rollover Beethoven.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: Zo is dat maar net in de bonte verzameling naar 2003. Kim Lian van der Meij, dit is de Teenage Superstar.

0: Kim Leon van de Wij, teenage superstar uit 2003. Dat gold voor haar zelf ook. Ze was nog een teenage superstar, zullen we maar zeggen. Inderdaad.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018, muziek van Panic at the Disco. Hey ma, I made it.

0: Hey, maar kijk eens, ik heb het gemaakt. Hey, look ma, I made it. En dat was Panic at the Disco 2018 dat het uitkwam.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier van Lana G. Dit is Dance Till Dawn. Dus even lekker dansen met z'n allen tot de ochtendgloren daar weer is.

0: De muziek van Lana G. Dit was Dance Till Dawn. Heerlijke muziek hier in het programma Bond. We doen ons best er altijd weer voor om er weer wat leuks van te maken voor u. Vindt u dat ook? Ik vind van wel.
1: Met Jan Berg maak je het Bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1997 met Mathilde Sonthin. Dit is Beautiful People.

van Mathilde Sant in Beautiful People, de titel van de plaat. Kijk naar de klok, wij moeten richting het half uur. Doen we het meteen van Earth, Wind & Fire. 1978, Got to Get You Into My Life.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. 2 mensen zijn opgepakt, zegt de Duitse politie, onder wie de vermoedelijke schutter. Het OM eist 12 jaar cel tegen 3 oud-directeuren van een Vlissings havenbedrijf. Ze zouden grote hoeveelheden cocaïne het land in hebben gesmokkeld. De politie zet in het onderzoek een undercover-agent in. Na het noodweer van afgelopen weekend hebben verzekeraars inmiddels al zeker 4000 schadeclaims ontvangen. De meeste gaan over schade door blikseminslag of hagel, zoals kapotte dakramen en auto's die beschadigd zijn. En het weer, zon en wolkenvelden, morgen meer bewolking, verder verandert er weinig.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Michael Jackson, Liberian Girl, de titel van de plaat. En dit kwam uit 1989. Zullen we eens een 2026 plaatje weer draaien? Wat dachten we deze Douwe Bob? Welcome to Outcast Town.

0: rise again. Douwe Bob, welkom to Outcast Town.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1967 met de Grassroots. Let's live.

0: Ja, muziek van The Grassroots, eventjes terug naar het jaar 1967. Met deze Let's Live for Today. Dat lijkt me een goed plan. Lekker vandaag blijven leven en lekker de dingen doen die we leuk vinden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen waren 2009 met The Gossip. Dit is Heavy Cross.

0: Even de muziek van Gossip, eventjes terug naar het jaar 2009. Heavy Cross, de titel van de plaat. We gaan weer wat hedendaags draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuwe van Andrea Hager. Darkness and Light.
3: A dream remaining unfulfilled. Desires remain unstilled.

0: André Hager, Andrea Hager, daar krijgen we vaak Duitsstalige muziek van, maar deze maal een Engelstalige. Darkness and Light, de titel van haar nieuwe plaat.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat komt.
0: En zo is dan ook maar weer net Jeroen van de Boom hier zo, van 2012.

De muziek van Jeroen van der Boom uit 2012, deze opname. Kom maar op, was de titel van de plaat. En u hoort de tuning starten, betekent dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit er weer op een uurtje lang, want ik weer radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het weer voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ja, de rest mij niet veel meer dan u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik hoop dat u nog ook leuke dingen te doen heeft. Hè. Dat is altijd wel weer fijn op zo'n dag. En ik ga u natuurlijk eventjes nog vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1970 met The Index of March. Een nummer met de titel Vehicle. En daarna nog een nieuw werkje van Shepherd's Oak. The Pouring Rain. Daar gaan we. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groeten. En graag weer tot de volgende mond.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. Agenten hadden tijdens de coronacrisis sneller voorrang moeten krijgen bij het vaccineren. Dat vindt de voormalige politiechef van Essen. Hij werd vanmiddag verhoord door de commissie die de besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Toen vaccins steeds meer beschikbaar kwamen, werden zorgmedewerkers met voorrang geprikt, maar agenten niet, terwijl zij midden in de maatschappij stonden, zei Van Essen. Uiteindelijk gebeurde het wel, maar volgens de oud-politiechef duurde dat te lang. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de tweede verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi gaat voor het eerst meerijden in de Tour de France. De sprinter is opgenomen in de selectie van zijn nieuwe ploeg Decathlon. Olaf Kooi stapte afgelopen winter over naar de Franse ploeg, omdat hij al aanzag komen dat er bij zijn vorige ploeg, Visma Leasebike, geen plaats voor hem zou zijn om de Tour te kunnen rijden. Het weer, zon en wolkenvelden, 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het westen. Er verandert weinig in de temperatuur. Die kan lopen tot 21 tot 28 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd in het Duitse stadje Stade geschoten bij een jeugdinstelling. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft 2 mensen opgepakt. Een van die mensen is de verdachte schutter. Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch schaatstoernooi van 2030 wordt definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het Internationaal Olympisch Comité was al akkoord en nu heeft ook de Franse organisatie daarmee ingestemd. De andere kandidaat, Turijn, viel eerder al af. Bij de winterspelen van 2030 worden bijna alle onderdelen gehouden in Frankrijk. Maar dat land heeft geen 400 meter schaatsbaan, dus kwam Friesland in beeld. Het is voor het eerst dat een deel van de Olympische Winterspelen in Nederland wordt gehouden. De vermiste shorttrekker Sven Roes is mogelijk naar het buitenland vertrokken. De politie heeft zijn auto teruggevonden op een langparkeerplaats bij Schiphol, meldt Omroep Friesland. Ze doen nog steeds onderzoek naar zijn vermissing. Shorttrekker Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. Hij vertrok toen uit Oosterzee in Friesland met zijn Team NL-auto, die voor het laatst was gezien bij een tankstation in Muiden. Meerdere collega's shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar Sven Roes uit te kijken. In Apeldoorn is vanmorgen een klein kind uit het raam van een woning gevallen. Het kind was volgens Omroep Gelderland in de peuterleeftijd en viel vanaf de 2e verdieping naar beneden en kwam vervolgens in de tuin terecht. Kort na het incident landde een traumahelikopter in de buurt van het huis. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Het weer, zon en wolkenvelden en 22 tot 27 graden. Morgen meer bewolking en vooral in het westen een weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental bij het schietincident in Duitsland is opgelopen naar 6, meldt de politie in het land. Het gaat opnieuw om een volwassene die overleed in het ziekenhuis. Eerder vandaag werd geschoten bij een jeugdinstelling. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Een van de opgepakte personen is de verdachte schutter. Correspondent Gien Balduc.
1: Het was even na 12 dat in een wijk net buiten

0: de binnenstad schoten te horen waren bij een jongerencentrum. En ooggetuigen zeggen tegen Duitse media dat zij eerst geschreeuw hoorden bij dat centrum en vervolgens meerdere schoten. Een andere ooggetuige zegt ook dat diegene twee mensen zag die probeerden weg te komen in een auto, maar vervolgens staande werden gehouden door de politie en vervolgens zouden er opnieuw schoten zijn gevallen.
1: Bij het incident raakten ook meerdere mensen ernstig gewond. Het Olympisch langebaanschaatsen wordt in 2030 definitief gehouden in Tialf in Heerenveen. Het IOC was al akkoord en nu heeft de Franse organisatie ook groen licht gegeven. Frankrijk heeft geen geschikte schaatshal, en Friesland wel. Een peuter in Apeldoorn is vanmorgen uit het raam van een woning gevallen. Het kind viel volgens Omroep Gelderland vanaf de tweede verdieping in de tuin. Kort na het incident landde een traumahelikopter. Hoe het nu met de peuter gaat is niet duidelijk. Vannacht om 3:00 speelt het Nederlands elftal de 16e finale op het WK tegen Marokko. In Marokko treft Nederland de nummer 13 van de wereldranglijst en dus verwacht bondscoach Ronald Koeman een zwaar duel.
2: Nou, ik verwacht als Marokko de lijn doortrekt dat ze aanvallend willen spelen. Dat willen wij ook. Ik denk wel dat er genoeg ingrediënten zijn voor een mooie wedstrijd, want aan twee kanten lopen goede spelers.
1: De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico. Het weer, zon en wat stapelwolken, die lossen vanavond op en dan koelt het wat af. Vannacht wordt het uiteindelijk 12 tot 15 graden. Morgenochtend geregeld zon, in de middag raakt het al in het westen bewolkt. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Een hele goede avond, hartelijk welkom bij de zomerse afleveringen van Puntjes op i. En we begonnen met echte zomerse muziek, de nieuwe single van Kees Bouwman en Peter Liberom. Kees komt uit Soest en Peter hier uit Baren. Dus een leuker en een mooier begin kunnen we toch niet hebben bij deze uitzending van Puntjes op i. Waarin we vanavond teruggaan naar de zomer van precies 50 jaar geleden. Ja, je hoort het hele weekend al. Die zomer van 50 jaar geleden, die was zo warm hebben we het nooit gehad. Nou ja, tot deze zomer, hè, die zomer van 2026. Maar die zomer van 50 jaar geleden, die was echt heel bijzonder warm. En er kwamen ook een heleboel zomerhitsen uit in die periode. Echt heel erg veel. Ik heb er iets van 80 gevonden. Ik ga ze de komende 2 of 3 weken met je doornemen. En dat doen we in blokjes van 3 vanavond. Behalve dus die eerste plaat waar we mee begonnen, want die is splinternieuw. Kees kwam vorige week nog langs hier in de studio om hem zelf te presenteren. En toen heb ik gezegd, ja Kees, ik ga deze plaat natuurlijk van je draaien. En daarom heb ik aan de belofte gehouden. En straks om 8 uur doen we het ook weer nog even. Dus de hele zomer lang Kees Bouwman en Peter Liberom dus bij Puntjes op die. En vanavond dus de zomerhits van 1976. De hits van 50 jaar geleden met straks nog een stukje Tour de France van 50 jaar geleden. De laatste etappe. Weet je nog wie hem op? Nee? Nou, blijf maar luisteren. Dan weet je het straks zo rond 7:30 gaan we het fragmentje laten horen van de tour van toen. Nou, zullen we het eerste blokje maar gaan beginnen? Wie komen er allemaal aan? Nou, Diana Ross komt eraan met Love Hangover. Earth and Fire, What a Difference Does It Make? En dit viertal won 50 jaar geleden het Eurovisie Songfestival in Den Haag. Want het jaar daarvoor had Tietje ingevonden met Dingedon. Dus Nederland mocht het Songfestival organiseren. Ik heb het over Brotherhood of Man. Daar beginnen we mee. Save all your kisses for me. Ja, dan moet ik wel de goede hebben. Zullen we dan eerst maar naar die andere gaan? Dus dan gaan we eerst even naar Earth and Fire. En ik heb het verkeerde van Brotherhood of Man uitgezocht. En we gaan naar What a Difference Does It Make. Ook lekker hoor. Johnny Kaagman.

De zomerhits van 1976. De zomerhits van 50 jaar geleden. Love Hangover van Diana Ross. Nummer werd ook nog aangeboden aan Marvin Gaye, maar die wilde het niet opnemen. Dus ik dacht, Diana Ross, doe jij het maar. Die stond eigenlijk ook niet zo te springen, maar het leverde er wel een Grammy Award op in 1976. Love Hangover dus van Diana Ross. Daarvoor nog de winnaars van het Eurovisie Songfestival uit 1976. Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. En we begonnen met de plaat die ik eigenlijk als tweede wilde draaien. Onze eigen Earth on Fire met What a Difference Does It Make. En dat zongen ze destijds nog op het Veronica-schip bij de allereerste uitzending van Veronica in april 1976. En ze stonden ermee in de zomer in de top 40 van 1976. Tot 9 uur vanavond. Uitsluitend zomerhits van 50 jaar geleden. Er komt weer een blokje van 3 aan. Elton John en Kiki Dee staan op het lijstje met Don't Go Breaking My Heart, Paul McCartney in Wings en City Love Songs. Maar eerst zijn hier de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.

0: Elton John en Kiki die bereikten nooit de eerste plaats van de top 40. Ze bleven altijd maar op twee steken met Don't Go Breaking My Heart. Maar het is wel een echte evergreen geworden. Don't Go Breaking My Heart uit de zomer van 1976. Daarvoor nog Paul McCartney en Wings and Silly Love Songs. En we begonnen met het country duo uit Florida. David en Homer Bellamy, The Bellamy Brothers. En Let Your Love Flow was een van hun twee hits die ze hadden in Nederland. En deze hadden ze dus in de zomer van 1976 en heette Let Your Love Flow. Het is 2,5 minuten over 7:30. Dit is 1-1. We zijn er tot 9 uur met puntjes op de i. En ik heb even een fragment uitgezocht. Aankomende zaterdag begint hij weer, de Tour de France. En dat was in 1976 net zo. Maar die laatste etappe die gaat altijd naar Parijs, naar de Champs-Élysées. En wie won daar 50 jaar geleden? Gerben Karsten. Dus ik denk, ik ga even een fragmentje uitzoeken van precies 50 jaar geleden, van die laatste etappe van de Tour van 1976. Daarna gaan we gewoon weer lekker verder hoor, met de lekkere zomerse muziek van precies 50 jaar geleden. Julien Clerc komt er onder andere aan, Fox komt eraan en onze eigen Lia Velasco.
1: En als ik de beelden nu goed zie, ja, Gerben Karsten is nog steeds alleen. Gerben Karsten is alleen. Hier aan de binnenkant van het publiek zal hij het dan toch gaan maken. Wat een geweldige prestatie moet dat zijn. Daar komen de motoren en ik kan zien wat ik wil, maar ik zie nog niks. Ik denk dat Gerben Karsten hier onder het publiek gaat winnen. Ik kan het nog steeds niet zien. Hieronder, ja, Gerben Karsten. Ja hoor, Gerben Karsten voor Freddy Martens. Oh, de hand op het hoofd. Dit was zijn mooiste prestatie van de Tour. Hij had het aangekondigd. Hij wilde winnen op de Champs-Élysées. En hij wint het ook. Precies zo als hij ging winnen in Bordeaux, waar het was, waar hij wegliep, doet hij het ook nu. En ik vertel u, het is een grote overwinning voor iedere wielrenner om op de Champs-Élysées te winnen. Maar hier komt hij inderdaad aan. Theo, je moet een beetje buigen. Gerben! Wakker mij, kan je hier opstappen, Gerben? Want ik heb geen draad meer over. Ja.
2: Hij moet naar de televisie toe. Gerben, heel even. Hoe is dat gegaan?
1: Ik ben
2: al 2 kilometer van het einde. Als Bert Toglio.

Eén weekje stond hij op nummer 1 in de top 40. Julien Clerc en dit melodie. De zomerhit zijn 1976. Fox draaiden we ook nog met Single Bed. Dat was op 27 mei 1976. De allereerste Tros paradeplaat. De Tros begon ermee op Hemelvaartsdag 1976. En ze hadden ook nog twee nieuwe programma's op die dag. De Europarade, middags met Ferry Maat. En de Polderpopparade met Ad Roland. Met daarin uitsluitend Nederlandse, Nederlandstalige en Nederlandse producties. En wie stond er in die Polderpopparade? Natuurlijk Lia Vidlasco. En die draaiden we net ook met 5:05 PM. Want Lia die komt gewoon uit Amsterdam en heet eigenlijk gewoon Lia de Vries. En ze scoorde een lekkere zomerhit in 1976 met 5:05 PM, Another Saturday Night. Ik heb er weer drie voor je. Drie zomerhits van precies 50 jaar geleden. Billy Joel komt eraan, Jimmy James en de Vagabonds. En ook Corrie Konings had een grote hit in 1976. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Ja, ook hij was erbij, 50 jaar geleden. Billy Joel, James. Mooie rustige klanken in de zomer van 1976. Daarvoor nog Jamie James en de Vagabonds. En Now is the Time. En Cordy Konings scoorde weer eens een top 10 hit. Na Huilen is voor jou te laat in 1971. In 1976 opnieuw top 10 voor haar. Met Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. En dit is de laatste voor dit eerste uur. Een nummer 1 hit voor onze eigen Ferrari. Sweet Love. Tot zo, na achter met nog veel meer zomerse muziek van 50 jaar geleden.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk zijn twee kinderen overleden door uitdroging. Het gaat volgens Franse media om een tweeling van 15 maanden. De ouders van de twee zijn aangehouden. Andere kinderen die ook in het huis waren, vertoonden ook tekenen van uitdroging en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren niet in levensgevaar. Het gebeurde in een dorp in de buurt van Valenciennes, vlakbij de grens met België. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet goed medisch getraind. Volgens Nieuwsuur moeten zij minimaal 90 uur per jaar trainen. Maar komt dat er niet van, zegt deze verslaggever.
1: We hebben ruim 10 mensen gesproken bij DKDB of voormalig werkzaam bij DKDB. En die zeggen die trainingen die worden onvoldoende gegeven. Sinds begin dit jaar werd er helemaal niet meer getraind.
0: Daardoor zijn ze niet bevoegd en mogen ze niet werken. Met als gevolg dat de marechaussee moet inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. De politie houdt er rekening mee dat de vermiste

0: De shorttrekker Sven de Roes is vertrokken naar het buitenland. Zijn auto is teruggevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Roes werd zaterdagmiddag voor het laatst gezien. En collega-shorttrekkers deelden daarna een oproep op sociale media om naar hem uit te kijken. President Trump kan niet zomaar een bestuurder van de centrale bank ontslaan. Dat is het oordeel van het Hoge Rechtshof over Trumps poging om vorig jaar Liza Cook weg te sturen bij de Fed. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het rechtshof zegt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is, zegt deze verslaggever.
1: It would be an interpretive step, to use the court's words, out of step with the statute that Congress enacted for our nation's traditional understanding of the central bank protected for political interference.
0: Trump mag alleen ingrijpen bij wanbestuur. Het weer, zon en wat stapelwolken. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon bij dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baar. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Welkom terug bij Eenmand 1. Welkom terug bij Puntjes op die met de zomerhits van 50 jaar geleden. De zomerhits van 1976. Maar we begonnen natuurlijk ook dit uur weer met Kees Bouwman en Peter Liebron. Kees uit Soest en Peter Gier uit Baren. En ze hebben een leuke plaat gemaakt. En die gaan we de hele zomer lang ook draaien aan het begin van elk uur van Puntjes op die. Omdat het nou helemaal zomer is en wij een heleboel zomerhits draaien. Vanavond de zomerhits van 1976. Ik heb er zoveel dat ik volgende week denk ik ook wel de zomerhits van 1976. Even te gaan draaien. Dus dat wordt leuk. Wat gaan we nog doen? Het komende blokje, laat ik maar zeggen. Casey and the Sunshine Band komen eraan met Shake Your Booty. Uit Baren ook. Nico Haak, want daar woonde die tot zijn dood. Moezijn uit 1976, inderdaad. En de Four Seasons. Oh, what a night. Daar beginnen we mee. December 1963. Blijf lekker luisteren tot 9 uur met de zomerhits van 50 jaar geleden.

Na het succes van That's the Way I Like It uit 1975 probeerden ze het in 1976 opnieuw en dat lukte. Shake Your Booty was een top 10 hit voor Casey en The Sunshine Band. Nico Haak draaiden we daarvoor met Moes Hein, een bewerking van Music, Music, Music. Een liedje uit de oorlogsperiode, geloof ik. Nico Haak overleed op 13 november 1990 hier in de gemeente Baren op slechts 51-jarige leeftijd. En we begonnen met een groep die al in de jaren, eind jaren 50 en jaren 60 hit na hit scoorde. En toen was het even stil, maar ze waren weer terug hoor, midden jaren 70. The Four Seasons met Frankie Valli, die trouwens inmiddels 92 jaar is en still going strong. Ze hadden een grote hit in 1976 met Oh What a Night. En dat plaatje Oh What a Night werd later veel gebruikt in de nachtuitzendingen van Veronica in de jaren 80. En The Four Seasons hadden nog een hit, dat was Silver Star. En die gaan we waarschijnlijk in een ander blokje draaien, volgende week misschien. Want dat was ook een hit in de zomer van 1976. Nou, hebben we dit blokje gehad? Gaan we naar het volgende blokje. Wat komt er aan in het volgende blokje? Nou, mooie Nederlandstalige muziek van Maggie McNeil. Terug naar de kust. Henk Mazel had een grote top 10 hit met Jungle Rock. En een echte klassieker vinden wij nu om, wat is het? Bij 17,5 minuten over 8. The Real Thing, You to Me Are Everything.

Mackie McNeil terug naar de kust. En Mackie McNeil had haar sporen natuurlijk al lang verdiend. Samen met Big Mouth. Als Mountain McNeil met How Do You Do in de jaren 70. Maar ze kon het ook solo goed. When You're Gone was haar eerdere hit. En in de zomer van 76 stond ze in de top 10 met Terug naar de Kust. Daarvoor nog een man die één weekje nummer 1 stond in de zomer van 1976. Hank Mazzell en Jungle Rock. Hoewel die man helemaal geen Hank heette. Hij heet eigenlijk gewoon William Mazzell. Maar een discjockey die vond hem wel een beetje lijken op... William, hoe heet die, ook, die man ook weer? Die countryzanger, Don Williams. Dus die dacht, hey, ik noem jou gewoon Henk. Henk Williams. Ja. En we begonnen met een lekkere oude en bekende die we nog heel vaak horen. You to me are everything van The Real Thing. Ik heb eens even gekeken in de oude omroepgids. Wat was er nou op de radio te luisteren? Bijvoorbeeld op een maandag op Hilversum 3, zoals dat toen heette. Nou, om 7 uur begon de KRO. Het was wel de Afro maandag, maar om 7 uur begon de KRO. Met Drie op je boterham met Henk Bouwman. Dat was zo'n programma met muziek. Maar er werd ook uitgelegd hoe je een uitkering kon aanvragen, geloof ik. Daarna werd het echt AVRO. Om 9 uur Pep op 3 met Meter de Vries. Om 10 uur non-stop muziek in de arbeidsvitamine. En Krijn Torringa begon om 11 uur met 3 draait op verzoek. Postbus 700, een verzoekplatenprogramma. 3 tussen de middag. Joost mag niet eten. Joost en Draaien van 12 tot 2. En om 2 uur begon Jan Steeman met Popcontact. Om 3 uur de hitmeester Ad Visser en om 4 uur Kees van Zijtveld. Dan even de NOS van 6 tot 7, niet met de avondspits, want dat was er nog niet, maar wel Joost en Draaien met het NOS-maal. Om 7 uur gevolgd door 3 loopt achter Let's Twist Again, een brom van Jan van Veen. De Super Clean Dream Machine, dat ken je waarschijnlijk ook nog wel. Ad Visser begon om 8 uur en om 9 uur de 9 uur jazz show van Meta de Vries. Om 10 uur vanavond laat Dick Poons en Candlelight met Jan van Veen besloot de maandagavond van de AVRO. Nou, hè, weet je wat dat ook weer? 50 jaar geleden zag de radio er dus zo uit. Ik heb er weer 3 voor je. Michel Vuguin komt eraan met Ringeding. De Classics uit Limburg hadden een zomerhit met Sunshine Baby. En deze ken je vast nog wel, hoor. Ja, die ken je zeker nog wel. Brian Ferry, Let's Stick Together. MUZIEK

Michel Fugain en Ring en Ding. Misschien niet zo bekend als Une Belle Histoire, maar wel een lekkere zomerhit uit 1976. Daarvoor nog uit Limburg, uit Stramprooi kwamen ze. The Classics met Sunshine Baby. Het was hun allergrootste hit, My Lady of Spain uit 1972 was voor mij veel groter. Maar ik heb het opgezocht in de boeken. Nee, die heeft nooit de top 10 behaald. En dit Sunshine Baby wel. Dus dit is toch echt de allergrootste hit geweest van The Classics in 1976. Het hele oeuvre dus van de classics. Maar Lady of Spain ga ik wel een ander keertje wel eens weer eens draaien. En we begonnen het blokje van 3 met Brian Ferry met een lekkere klassieker, Let's Stick Together. Het is 8:50. Nog 20 minuten, de grootste zomerhits van 50 jaar geleden. En daar komen er weer 3 aan. Donna Summer staat op het lijstje met Could It Be Magic. Tina Charles met I Love to Love. En we beginnen nu met misschien wel de grootste zomerhit van dat jaar. Live muziek, zo'n leuke soort mondharmonicaatje aan het begin. Ik heb het over Peter Frampton, want hij scoorde een hele grote zomerhit in de zomer van 76. Dit is Show Me The Way.

Could It Be Magic van Donna Summer. Een van die lekkere zomerhits van 50 jaar geleden. Daarvoor nog Tina Charles met I Love To Love. En we begonnen met misschien wel een van de lekkerste zomerhitsen uit 1976. Peter Frampton en Show Me The Way. Want dat was de zomerhit, vind ik, van 1976. Hoewel, The Sutherland Brothers and Cripper met Arms of Mary was ook een lekkere. Maar die draai ik deze week niet. Volgende week, ik heb er iets van 80 gevonden. Dus ik ga volgende week verder met 1976. Voor deze uitzending heb ik er nog twee voor je klaar liggen. De Rubettes komen de stoel aan met You're the Reason Why. Maar we gaan eerst even naar Maxine Nightingale. Right Back Where We Started From.

Ja, ze hadden natuurlijk al een hele grote hit gehad in 1974 met Sugar Baby Love. Maar in 1976 deden ze opnieuw You're the Reason Why, The Rubettes. En dit waren ze, de zomerhits van 1976. Althans, deel 1, want volgende week gaan we gewoon verder hoor, met al die lekkere zomerhits. Onder andere ABBA komt langs. En nou, wie zullen we nog meer doen? Ja, misschien wel Vicky Leander, als je weet maar nooit. Volgende week dus even na 7, deel 2 van de zomerhits van 1976. Straks na 9 uur, Bert Win met een heleboel live muziek. Ze waren al aan het oefenen, dus dat komt allemaal goed. Blijf lekker luisteren naar Eenland 1. Tot in ieder geval tot 11 uur en eigenlijk gewoon de hele dag. Tot volgende week maandag even na 7.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De 6 mensen die vandaag zijn doodgeschoten in een Duitse jeugdinstelling zijn allemaal medewerkers. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het gaat om een man van 45. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt de politie.
1: Dat ligt vermoedelijk im Umfeld. Dat heißt in einem Sorgerechtsstreit. Oder in einer Sorgerechtssache.
0: De dochter en haar moeder waren ook in de jeugdinstelling. Zij zijn niet gewond geraakt bij de schietpartij. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land gezegd. Onder de doden zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze waren eerder die dag aangekomen in Caracas en sliepen in een opvanglocatie precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het aantal gewonden na de aardbevingen staat nu op ruim 5000. Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden. In Frankrijk zijn 2 kinderen van net 1 jaar oud overleden aan uitdroging. De ouders van de tweelingmeisjes zijn aangehouden. 4 andere kinderen, die ook in het huis waren, moesten naar het ziekenhuis. Zij waren ook ernstig uitgedroogd, maar zijn niet in levensgevaar. De politiek is niet verstandig omgegaan met tegenstanders van het coronabeleid. Dat zegt oud-politiechef Van Essen tegen de coronacommissie. Minister De Jonge sprak soms over wappies. En Van Essen zegt daarover dat zulke woorden iets doen met mensen.
2: Ik geloof echt dat daar een op

0: opgave ligt, ook bij een volgende crisis. Als je communiceert, dan helpt het niet als je een deel van de bevolking uitsluit. Want zo is het ervaren.
1: De oud-politiechef zei ook dat het te lang duurde voordat agenten werden gevaccineerd. Het weer, vannacht komt het af naar een graad of 13. Morgen begint zonnig, in de middag raakt het bewolkt. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Blues and Friends. Het is weer maandag. Maandag van 9 uur tot 11 uur normaal gesproken. Maar nu van 9 uur tot 10, twee goede artiesten in de studio. Rick Hogendoorn en Anke Piersma, twee artiesten. Ze spelen niet helemaal de blues, maar Blues and Friends, het zijn vrienden van de blues. Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Ze gaan hier nummers spelen en daarna een kort interview. Daar komen ze aan.

Ja, dat was... Ja, dank u wel. We hebben één man publiek. Wat fijn. Dat was Roeien en Ruiten. Dat is ons credo-nummer. En credo is Latijn. En dat betekent letterlijk ik geloof. Maar het staat eigenlijk voor je geloofsovertuiging. Voor je geloofsbelijdenis. En in mijn geval is dat dus dat ik hier belijd dat ik een liedjeszanger ben. En dat de drang in mij om liedjes te maken nogal sterk is. Dat die echt overal dwars doorheen gaat. Die liedjes die moeten er echt uit. Je vindt nog wel wat credo's in gedichtenbundels. En in dat verband het leukste credo dat ik ken komt uit de bundel 1 per pagina van Barend Servet. En dat is natuurlijk geschreven door de onlangs overleden Wim T. Schippers. En dat gaat zo. Credo, daar kom ik ook nog eens aankakken met wat wazig materiaal. Ja, Wim T. We gaan hem missen. Echt een hele geestige man. Goed, het volgende nummer wat we gaan doen is een eerbetoon aan Cornelis Vreeswijk. En dat is een Zweeds-Nederlandse singer-songwriter die naast Bram Vermeulen een van de zangers is die mij hebben geïnspireerd om zelf nummers te gaan maken, liedjes te gaan maken. En Vreeswijk was vooral in Zweden erg populair en erg bekend. En het nummer wat we nu gaan zingen, dat kunnen ze in Zweden allemaal meezingen. In het Zweeds dan. Maar goed, wij houden het ons aan het Nederlands.

Ja, ja. Ja, de liedjes die we vanavond zingen, die komen uit ons theaterconcert Eerbetoon. En eerbetoon, dat is eigenlijk de letterlijke vertaling van tribute. Maar in tegenstelling tot veel tributeconcerten die er nu zijn, spelen we niet alleen nummers van anderen, want van die tributeconcerten zijn er eigenlijk al genoeg. We spelen ook nummers van mijn hand. Dan zult u zeggen, ja, maar dan is het toch geen tributeconcert meer, maar dat is het wel. Want mijn nummers zijn vaak weer tributes aan mensen uit mijn directe omgeving. En veel directer dan het volgende lied wordt het niet, want dat gaat over de vrouw met wie het voor mij allemaal begon.

Ja. Ja, als je zoals ik bent opgegroeid met de onvoorwaardelijke liefde. Met ouders die je dag en nacht voor je klaarstaan. En die je echt alles vergaven wat je ook deed. Ja, dan denk je dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Pas toen ik verkering kreeg en bij andere mensen thuis kwam. Wat vaker bij andere mensen thuis kwam. Toen pas kreeg ik door dat zoals het bij ons thuis ging. Ja, dat dat eigenlijk helemaal niet normaal was. Dat dat niet de norm was. Maar dat dat meer de uitzondering was. En ja, dat vanzelfsprekend nemen van iets waar je je in bevindt, dat is trouwens een valkuil waar ik wel vaker in mijn leven ben ingetrapt.

Ja, en het volgende nummer, dat gaat eer betonen aan een vrouw die dat in mijn ogen meer dan waard is. Al is het alleen al omdat ze al bijna 42 jaar het met mij uithoudt. En het dan ook nog presteert om nog steeds mijn zonnetje in huis te zijn.

Ja. Ja, ik ben een kind van de jaren 70. En wij hielden in die tijd van protesteren. Ik kan me nog herinneren dat wij in 1973 in Spijkenisse, daar zat ik op de middelbare school, met de hele middelbare school de straat op gingen, leraren en leerlingen, om te protesteren tegen Franco. Minister-president Den Uyl heeft dat toen georganiseerd. En het heeft nog geholpen ook, want niet lang daarna overleed Franco. Maar goed, een protestsong. We gaan eerst even stemmen. Misschien kent u wel het begin van de plaat die George Harrison heeft gemaakt voor Bangladesh. Dan hoor je Ravi Shankar, die is dan aan het stemmen. Of nee, oh shit, dat vrouw. Die is dan aan de gitaar aan het spelen. En dan duurt 30 seconden, is die klaar. Dan gaat iedereen heel hard klappen. En dan zegt hij: If you enjoyed the tuning so much, I hope you enjoy the playing even more. Ik had gehoopt dan klaar te zijn, maar nee hoor. Gelukkig hebben we tegenwoordig die apparaatjes. Nou. Het is hier nogal warm, zegt mijn gitaar. Ja, daar doen we het voor. Het is moeilijk bescheiden te blijven, was jaren geleden een hit. We leven in andere tijden, niemand die daar nog mee zit. Acteurs, regisseurs, zangers, schrijvers, iedereen weet hoe het zit. Zij die verkopen zijn blijvers, alle andere shit.

0: Ja. Tijd voor een diepte-interview. Ik ga even de studio in.
1: Rick Hogendoorn en Anke Piersma, die speelden hier in de studio. Straks nog een beetje muziek en nu komen ze de studio in. Tenminste, nu komt Rick de studio in voor een dieptegesprek. Hey. En daar is hij. Hoi.
2: Doe ik de koptelefoon op?
1: Nee, we doen het zonder.
2: Oké. Ah, het raam staat hier open. Dat is wel heel fijn.
1: Lekker, hè?
2: Ja, heerlijk spelen in die hitte. Ja.
1: Gelukkig nou, ik zou je zo zeggen dat
2: heb
1: ik net...
2: Bura Talco, dat is een hele goede deodorant. En dat is
1: heel mooi. Nou, de camera is erbij.
2: Ja, die kan het... Oké.
1: Ik kan in ieder geval al zeggen dat Tess al luistert. En
2: okay.
1: Nog meer mensen.
2: Oké, okay. Heel goed. Door. Hallo Marjan. We spreken elkaar. Ik bel morgen even.
1: Ja. En dankjewel. Het is mooie muziek allemaal.
2: Ja. Jij bedankt voor deze kans.
1: Ja, leuk dat jullie hier zijn.
2: Ja.
1: En je bent acteur, maar ook muzikant. Dus?
2: Ja, nou, ik begon eigenlijk op mijn 15e met kreeg ik een gitaar van een vriendin van mij. Toen begon ik via vrienden heb ik gitaar leren spelen. En op de middelbare school hing op een gegeven moment een briefje op het grote bord. Cabaretgroep zoekt pianist die geen piano hoeft te kunnen spelen. En dat vond ik zo geestig. Heb ik me aangemeld. En toen zeiden ze, ik speelde toen gitaar, zeiden ze, kan jij niet wat nummers schrijven? Toen begon ik met het maken van nummers. Nou, ik schreef er echt, weet ik wel, 20 per week of zo. En ik vond ze ook allemaal fantastisch. Willem Wilming zei later van de grootste vriend van de tekstdichter is de prullenband. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus, maar die vrienden waar ik mee speelde, die haalden daar de beste tekst uit. Dus binnen 3 maanden hadden we toen een soort avondvullend programma. En dat trad ik mee op school, maar ook jongerencentra. Ik heb in Horen gespeeld toen, woon in Spijkenissen. Ik heb in Utrecht een folkfestival gedaan. En toen zei de schooldecaan bij ons, heel braaf, van waarom ga jij niet naar de Academie voor Kleinkunst? En eigenlijk wou ik altijd architect worden. Maar toen ben ik toch daar gaan kijken met mijn vader bij de Academie voor Kleinkunst. En toen heb ik daar auditie voor gedaan. En toen werd ik aangenomen eigenlijk vanuit het idee dat ik zanger zou willen worden. Alleen op de academie kwam ik met acteren in aanraking. En dat ging mij goed af. En ja, vaak gaat het in je leven wat anders dan je van tevoren bedacht. En,
1: het liep zo.
2: Ja, dus ik kreeg allerlei leuke kansen. Voornamelijk als acteur en niet zozeer als zanger. Tot ik 60 werd. En toen dacht ik, ik ben wel altijd muziek blijven maken. Ik heb ook... Mijn nieuwe plaat ligt nu nog in Tsjechië vanwege de oorlog. Dus die is nog niet klaar. Dus dat duurt heel lang voordat die terugkomt. Maar het is mijn 7e plaat alweer. Weet je, maar ja, toch heb ik voornamelijk mijn geld verdiend als acteur. Ja.
1: En misschien even een grapje tussendoor. De kleine kinderen die opgroeiden rond 2007 of zoiets?
2: Nou, ik denk dat toen ik ermee begon was mijn dochter 4 en die is van 87. Dus het is 91 toen begon ik ermee. Okay. En ik ben er in 2008 uitgegaan. Mm-mm. Je hebt het over Seesbestraat, neem ik aan.
1: Ja. En ik wou zeggen, de kleine kinderen die kennen jou van het gitaarspel op 1 snaar, op de E-snaar.
2: Ja, dat klopt.
1: En zelfs de A-snaar. Het was een mooi nummer.
2: Een van de leukste scènes was dat met Tommy. Met Plagman, ik mag dat misschien niet vertellen, maar wij in die tijd blode ik nog en hij ook. Dus als je er een beetje zo naar kijkt, dat is echt een wietscène, vind ik niet. Dat we zo ontzettend stoned zitten te, dromen op de klanken van 1 snaar. Ja, dat klopt. Ja,
1: dat is mooi, scène. Ja. En dan komt Frank geloof ik nog langs en die gaat echt helemaal...
2: Ik ken hem. Hij staat op YouTube die scène. Dat klopt.
1: Vind jij jezelf meer acteur, muzikant of gewoon alles?
2: Nou, ik vind mezelf eigenlijk een maker. Dus ik heb ook altijd theaterprogramma's gemaakt. Dus het heeft met schrijven te maken. En de laatste jaren ben ik toch wel voornamelijk bezig met liedjes. In december 2024 bijvoorbeeld brak ik mijn enkel. Toen moest ik 2 maanden gedwongen op de bank zitten. Dat is natuurlijk een ramp. Alleen er kwamen wel 4 nieuwe nummers uit. En zo maak ik het dan voor mezelf weer draaglijk. Dus dat vind ik eigenlijk ook, ik ben nu 68... Ik vind het zo leuk. Ik heb de laatste 4 jaar heb ik 3 LP's gemaakt. Ik heb 43 nieuwe stukken opgenomen. Kijk, dat is wel... daar ben ik zelf dan heel erg trots op. Dat vind ik heel erg leuk dat ik dat nog kan.
1: Zo productief. Ja.
2: En
1: er komt dus een nieuwe aan ook nog.
2: Ja, er komt een nieuwe aan. Die gaat Geluksvogel heten. En ik hoop dat die half augustus klaar is. Ja, door die oorlog van Trump. Normaal deze LP daar 6 weken over om klaar te zijn. Maar nu bijna 4 keer zo lang. Ja. Olie gerelateerd.
1: Ja, er zit olie dus in een plaat.
2: Ja, zeker. Vanille is plastic eigenlijk. Hè? Mm-mm.
1: En wat ik nog wilde vragen, je hebt ook heel veel acteurwerk gedaan, dus theaterstukken. Onder andere over je moeder. Dus die,
2: klopt, Zwarte Miep.
1: Zwarte Miep.
2: Ja.
1: Maar ik vind jouw nummers, dus wat zal het zijn, 2-3 minuten per stuk.
2: Ja.
1: Ook een soort van kleine theatervoorstellingjes.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is ook vaak weer het moeilijke als je een theaterstuk maakt waar muziek in zit. Dat vind ik ook vaak het moeilijke van musical. Kijk, theater heeft een bepaalde cadans en dingen. En als je dan een liedje doet, een liedje is eigenlijk een mini-toneelstukje. Ja. Dus dan het is heel moeilijk, vind ik dan, om de lange lijn vast te houden. Ik heb wel in die theaterstukken die ik onder andere met Echte Mannen en ook solo heb gedaan, deed ik dan wel altijd 2 of 3 liedjes. Ja. Maar nu draai ik het eigenlijk een beetje om. De liedjes staan centraal en dan vertel ik daaromheen lulverhaaltjes.
1: Ja, want je praat ze aan elkaar. Maar heb je ook een soort van conceptalbum gemaakt of zo'n idee dat alle nummers ook nog met elkaar te maken hebben?
2: Nou, die nummers hebben natuurlijk allemaal altijd wel met een idee te maken. Mijn tweede plaat heet Als Jij Gaat. Dat is mijn 6e album dus. Maar mijn tweede plaat die ik op vinyl heb uitgebracht. Want toen ik begon, toen was vinyl eigenlijk dood. Toen was alles op cd. En toen een cd weer dood was. Als je nu tegen mensen zegt, wil je een cd? Zegt, ja, ik heb geen cd-speler. In de auto, ja, ook niet. Toen dacht ik, nou, dan ga ik weer op vinyl uitbrengen. Want dat formaat is veel groter. Dus... En dan mijn hele droom van toen, weet je, toen ik 16 was, een schilderij op de voorkant en een fotocompilatie op de achterkant. Mooier, ja. Ja, dat kan je dan allemaal doen. Dus mijn derde LP, die komt dus uit een... Ja, mijn tweede LP, daar had ik het over, die heet Als Jij Gaat. En die heeft dan wel als thema afscheid en dood. Het is een hele vrolijke plaat, maar ik probeer het wel weer licht te brengen, ook tijdens die concerten. Snap je, het kan wel over iets zwaars gaan, maar het is niet de bedoeling dat het alleen maar traan is. Je moet er ook wel af en toe een beetje om kunnen glimlachen, vind ik. Ja.
1: En daarom zit je hier Blues and Friends, hè?
2: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
1: Dat is de blues.
2: Ja, dat is ook de blues. Ja, inderdaad. Ja, dat je toch een beetje om het levensleed...
1: Heb je trouwens ook ooit wel eens gewoon de echte, zeg maar, de technische blues gespeeld?
2: Ja, allemaal hebben we dat gedaan. Dat is toch de 1-2-5 of de 1-2, zeg ik het, 1-4-5 is het. Ja, natuurlijk. Dat hebben we allemaal. Zo leer je natuurlijk ook gitaar spelen. Ja. Dus dat hebben we allemaal gespeeld. Ik vond vroeger ook John Mayall heel mooi. En QB is een beetje voor mijn tijd eigenlijk. Dat ben ik pas later een beetje gaan waarderen. Mm. Dus nou, je kan een goede blues natuurlijk wel waarderen. Ja. Ja, zeker.
1: En nu je dat zo zegt, moet ik denken aan het nummer wat je net ook speelde. Het is niet van The Who. Maar Touch Me, Feel Me, wat je dan...
2: Ja, dat zit er een beetje in. Ja, ik vind het wel leuk om af en toe een beetje te verwijzen naar dingen uit mijn jeugd. Of dingen die mij weer hebben geïnspireerd. En, dat heb je er heel goed uitgehaald. Ja, dat klopt.
1: Mooi.
2: Tommy is dat, hè? Touch Me, Feel Me. Ik wandel elke dag een uur, anderhalf uur. En dan zet ik altijd muziek op. Dus ik heb, denk ik, een maand of 2 geleden had ik ook weer Tommy eens een keer helemaal op de koptelefoon. Dat vind ik wel leuk om te doen, ja. Dus oude platen van Pink Floyd, de Beatles, noem het allemaal maar op. Dus om al die dingen weer eens een keer voorbij te laten komen. Ik heb ze ook nog wel op vinyl, maar ook heel veel dingen natuurlijk niet. Alles van Joni Mitchell bijvoorbeeld, zulke prachtige nummers allemaal.
1: Ja, ja, ja. Dus, je bent hier niet alleen?
2: Ik ben hier met Anke. Ik zal dadelijk nog iets meer over te vertellen. Dat zit er nu nog niet in, maar er komt nog.
1: Oh, dus dat nu...
2: Maar ik kan het nu wel doen, maar dan verpest ik het een beetje. Ik kan wel vertellen dat Anke heeft haar hele leven in musical orkesten gespeeld. En daar had ze op een gegeven moment een beetje genoeg van. En toen zei ik tegen haar, waarom kom je niet lekker bij mij spelen? En dat leek haar wel leuk. En Anke is dus heel erg uitvoerend. Dus toen ik met mijn eerste LP op vinyl bezig was, die heet Donkerblauw Hotel. Toen hadden we een nummer wat we dadelijk ook nog gaan spelen, Wintergedicht. En toen zei ik tegen haar, van, kan jij hier nou niet eens een partijtje bij verzinnen? Toen zei ze, maar zij is heel uitvoerend. Dat kan ik niet. Ze is ook nog eens Fries. Dat kan ik niet. Ik zei, nou probeer het nou eens. Nou ja, en dan. En zo heeft ze meerdere nummers, ook die doen ook nog een nummer op fluit. Weet je, die fluitpartij is gewoon van haar, weet je wel. En, dus zij is eigenlijk ook wel een maker, alleen het is nog niet zo goed tot haarzelf doorgedrongen.
1: Misschien vanavond.
2: Ja, nou ja, ik zeg het al steeds tegen. Dus elke keer probeer ik van, maak jij nou wat? Want je bent er gewoon goed in. Zij heeft natuurlijk 40 jaar lang in die orkesten gezeten. Dus voor mij, weet je, dat is leuk als je in een band zit, dan zit je in een trein die gewoon doorgaat, kan je een foutje maken. Maar zij is eigenlijk een trein in er eentje, snap je? Ze heeft zoveel ervaring dat ik kan er heerlijk op leunen. Ik kan eens een nootje missen. Zij gaat over het algemeen ijzeren heinig gewoon goed door. Ja.
1: En ook leuk in het... Dus ik heb jullie dan in Texel gezien, op Texel. Hoe jullie met elkaar omgaan.
2: Ja, vanavond proberen we dat een beetje, ook vanwege de tijd. Dus ik heb het een beetje gecomprimeerd. Maar ze kan af en toe wel eens wat zeggen tegen mij. En dat vind ik ook niet erg. Dat houdt het ook levendig. En, dus dat is prima.
1: Nou, leuk. Even kijken, het is nog 25 minuten. Dus denk je dat je daar muziek voor hebt?
2: Ja, zeker.
1: Dan kunnen we ook nog een beetje doorpraten.
2: Nee. Laat ik gaan, want ik weet zeker dat we 25 minuten volgen.
1: Oké, dankjewel.
2: Bedankt voor het interview.
1: Dankjewel. Was,
2: en zo fijn dat we hier mogen zijn.
1: Leuk. Rick Hoogendoorn en Anke Piersma. Hij rent nu uit de studio. Ze rennen alle twee terug naar hun instrumenten. Ja. De camera's gaan op hun plek staan. En ze gaan zo weer beginnen. Rick Hoogendoorn en Anke Piersma.
3: Ja, begin maar.
0: Ik zal even beginnen. Op 1 juli jongstleden was het 30 jaar geleden dat onze jongste dochter Roos op 4-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame vorm van kanker. En het volgende nummer speelt zich af op 10 februari 1998, de dag waarop ze 6 zou zijn geworden.

Ja. Ja, dank u wel, dank u. Ja, Mahmoud Darwish is een Palestijnse dichter die in 2009 is overleden. En die was zelfs in Israël uitermate populair. Hij was zelfs zo populair dat de Israëli's hebben overwogen om hem op te nemen in de kanon van de 20e eeuwse Israëlische poëzie. Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Bleef toch een Palestijn natuurlijk. Maar zijn gedicht Denk aan anderen is viraal gegaan toen Richard Gere, de Amerikaanse acteur Richard Gere, het op YouTube voorlas. Maar bij mijn weten is het nog nooit op muziek

Een ander gedicht dat ik op muziek zette is Wintergedicht. En dat is een gedicht van de Drentse psychiater / dichter Rutger van den Hoofdakker. Die beroemd is geworden onder de naam Rutger Kopland. Hoofdakker Kopland. En zet ik dat al ruim 50 jaar geleden op muziek. Want reeds op mijn 15e raakte ik in de ban van zijn poëzie. En het gedicht dat heet Wintergedicht.

0: Hans Biersma.
1: Ja. Ik eerde al eerder mijn vrouw. Die trouwens Hinke heet. En ja, dat wist hij nog niet. Maar dat is de zus van Anke. Dus ik ben aan het toeren met mijn schoonzus. Dan denk je, ja leuk, we gaan weer optreden. Seks, drugs en rock'n'roll. Maar dan moet je natuurlijk niet je schoonzus meenemen. Maar goed. Mijn vrouw, waar ik die eigenlijk het meest om bewonder, is haar vermogen om, nou, wat er ook gebeurd is, en u heeft al doorgekregen dat wij best wel wat hebben meegemaakt, om wat er ook gebeurt, om altijd weer met verse zin en moed er tegenaan te gaan. Terwijl ik zelf nogal de neiging heb om ergens lang en melancholisch in te blijven hangen. Nou, het volgende nummer is wat dat betreft een poëtische schop onder mijn eigen kont.

Ja. Kwam er alweer wat Latijn voorbij? Iemand die weet wat het betekent? Ik worstel en kom boven. Ja, het staat in het wapen van Zeeland. Heel goed, heel goed. Nou, oké. We gaan nu bijna het laatste nummer spelen. Want we moeten ook een beetje rekening houden met de tijd. En dat is iets van Bram Vermeulen. En die andere zanger die mij dus heeft geïnspireerd om zelf liedjes te gaan maken. En nadat Bram en Freek van het duo Nederlands Hoop in Bange Dagen in 1979 uit elkaar gingen, toen koos het Nederlands publiek eigenlijk massaal de kant van Freek en dreigde Bram een beetje in de vergetelheid te raken. Gelukkig dachten ze daar in Vlaanderen heel anders over en daar kreeg hij de eer die hij verdiende. En laten we wel wezen, Freek heeft prachtige programma's gemaakt, maar ik denk toch over 10 jaar kan niemand hier meer na vertellen. Terwijl Bram vele nummers heeft geschreven die dan ook nog steeds de moeite waard zijn, die de tand destijds hebben doorstaan en in mijn ogen dat ook zullen blijven doen.

huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij.

0: Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dan zijn we nu al toe aan onze toegift. Dat gaan we nog net halen. Ja. En ja, we zijn dus aan het eind gekomen van dit liveconcert. Hier op Radio Eemland 1. En ik wilde graag Bertwin bedanken. En Luc van de televisie. En Robert. Jongen, zit toch zijn jeugddementie. Het was steeds erger. En Sybrand natuurlijk. Heet jij nou Jan?
1: Wim.
0: Sorry, erg. Nou, en de technicus daar.
1: En Kees,
0: natuurlijk. En die wilde ik namens Anke ook bedanken. En persoonlijk wil ik heel graag Anke bedanken. En ik wil jullie vragen om één keer voor Anke te klappen. Rasmuzikant. Ik ben zo blij dat ik met haar mag spelen. Ik weet zeker dat ik nu weer thuis kan komen. Als ze elkaar dan bellen, dan komt het weer helemaal goed. Waar gaan we naartoe? Eens even kijken. Oh ja. We eindigen natuurlijk, hoe kan het ook anders, met een protestsong. Er staat, ik ga die toch even weghalen, want je wil het niet, maar het staat de hele tijd te trillen.

Dat waren Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Nog een keer de naam Rick Hogendoorn en Anke Piersma. Ze komen helemaal hier naartoe, studio van Eemland 1, voor een mooi interview en spelen van een aantal live nummers. Ga naar hun websites voor de platen, YouTube, naar alles. Rick Hogendoorn en Anke Piersma, dank jullie wel. Tot volgende week, Blues & Friends op Eemland 1.

0: Annette Schuts met het NOS Journaal. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond. Na een brand in een kabelgoot moet een groot aantal kabels worden gerepareerd, zegt ProRail.
1: Het probleem is dat die kabels die moeten nu één voor één gesorteerd worden en die moeten vervolgens gelast worden. En als dat dan eenmaal gedaan is, dan moeten al die kabels die allemaal weer hun eigen functie hebben ook nog eens getest gaat worden. En dat neemt zoveel tijd in beslag bij elkaar.
0: Het heeft gevolgen voor het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda en Middelburg en ook de hoge snelheidslijn ligt eruit. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. De vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland is een man van 45. Vanmiddag opende hij het vuur in een jeugdinstelling in Stade. Hij zou een conflict hebben over de voogdij van zijn dochter, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Er zou vandaag ook een afspraak zijn geweest in die voogdijzaak. De moeder en de dochter die zijn niet gewond geraakt. Het zijn medewerkers van het opvanghuis die hij heeft neergeschoten. En volgens de politie was hij wel bekend bij politie, omdat hij eerder bedreigingen had geuit, maar stond hij niet te boek als gewelddadig.
0: De man schoot 5 medewerkers dood en 6e overleed in het ziekenhuis. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 gelijk en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer, de stapelwolken lossen vanavond op. Koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen zon en wolken bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

De I-10 Hurricane Blues, dat was Uncle John Turner. En Uncle John Turner was een zingende drummer en hij werd geholpen door Johnny Winter. Dat was nog voordat Johnny Winter bekend werd met Woodstock en zijn eigen band had. Uncle John Turner, hij bleef er heel lang mee optreden trouwens. Leuk dat je luistert. Ik kom er helemaal niet meer uit. Leuk dat je weer luistert naar het tweede uur van Blues & Friends. Nog een uur lang de blues hier op Eemland 1. En als je het mist, elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur kun je luisteren. Ik ga verder met een heel oud album van Government Mule. Deja Voodoo heet dat nummer. Of heet het album. En het nummer is Little Toy Brain.

0: Media. U luistert naar Blues and Friends. Presentatie Bertwin Bijleveld. Bertwin Gitaar Bijleveld. U luistert naar Blues. Dit is Blues and Friends. Presentatie Bertwin Bijleveld. Dit is Blues and Friends. Blues and Friends wordt gepresenteerd door Bertwin Bijleveld. Dit is Bertwin Bijleveld met Blues and Friends. Dit is Bertwin Bijleveld met Blues and Friends. Blues and Friends, presentatie Bertwin Bijleveld. U luistert naar Blues and Friends, presentatie Bertwin Bijleveld.
1: Dan heb je een heleboel.
2: Oh ja, maar dit is de eerste. We krijgen nu nog de tweede. Oh, dat is goed. Oh, dat is goed, ja. Dit is Blues and Friends. Presentatie Bertwin Bijleveld. Eemland 1. De omroep voor Soest, Baren en Spakenburg. Eemland 1. De omroep voor Soest, Baren en Spakenburg. Op 29 juni gaven Anke Piersma en ik

De band Government Mule van hun album Deja Voodoo uit 2004, al een hele tijd geleden. Maar ze zijn nog steeds bezig, Government Mule. Ik ga verder met twee bluesmannen, twee legendarische bluesmannen van vroeger. Het zijn grote mannen en daarom in de blues-traditie krijgen ze de toevoeging groot voor hun naam, Big. De een is Big Pete Pearson en die andere Big George Brock. Ik ga ze achter elkaar draaien hier bij Blues & Friends.

Big George Brock. Het nummer kwam uit 2006, dus ook alweer een tijdje geleden. En daarvoor nog zo'n grote man, Big Pete Pearson. Dat hoorde je allemaal hier bij Blues & Friends op Eemland 1. En ik ga verder met The King of the Blues. En ja, je hebt de verschillende kings die dat als achternaam hebben. Maar dit is de echte King of the Blues, B.B. King. Met het nummer You're on Top. Ik heb ooit in een bluesband gespeeld en dat nummer speelden we toen ook. Dus dat is een bijzondere herinnering ook nog. B.B. King.

Dit was dan weer een van de vrienden van de blues, C.C. James. Ik had er ooit een telefoon voor een interview. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. McKinley Morganfield. Misschien rinkelt er een belletje, maar waarschijnlijk, ja, ik ben toch echt een purist. Dus voor mij is dat gewoon Muddy Waters. Dat kan ik ook beter zeggen. Muddy Waters komt eraan. Mean Old Frisco Blues. En de Mean Old Frisco, dat is een trein. Dat is de bijnaam van een trein. Want treinen spelen een hoofdrol in de blues, een belangrijke rol in de blues. Want of ze boden juist vrijheid, want met de trein kon je de armoede ontsnappen naar het noorden, naar de grote steden, en het racisme ontsnappen. Of ze waren juist somber omdat de vriendin of de vrouw met de trein meeging en nooit meer terugkwam. The Mean Old Frisco Blues, Muddy Waters.

Eind jaren 70 en vooral jaren 80 waren twee muzikale broers erg belangrijk voor de blues. En dat waren Stevie Ray en Jimmy Vaughan. Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan. Stevie Ray met Double Trouble met zijn eigen band. En Jimmy Vaughan met de band The Fabulous Thunderbirds. Ze gingen elk hun eigen weg. Ze hadden alle twee drugsverslavingen, drankverslavingen. Maar ze kwamen er te boven. Stevie Ray Vaughan die had net, was net afgekikt van alles. Had een nieuwe plaat uitgebracht. Met zijn eigen band. En daarna bracht hij deze uit. Brothers. Dus Jimmy Vaughan samen met zijn broer Stevie Ray Vaughan. Ze waren van plan om te gaan toeren. De producer Nile Rodgers van de band Chic. Maar toen gebeurde dat grote ongeluk. Waarbij Stevie Ray Vaughan neerstortte met de helikopter bij een tournee. Na een optreden. En hij verongelukte. Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan waren dat.

Met een beetje fantasie hoorde je waar het nummer over ging. Het heet People in Traffic. Je hoorde de auto's voorbij razen en een ambulance en van alles en nog wat. Dat was de band L. Fish uit België, 1999.

Een van mijn helden en vriend van de blues, dat is Tom Waits van zijn album The Heart of Saturday Night. Diamonds on my windshield. En wat zo mooi is, hij was heel goed in improviseren. Dus hij pakte dan tijdens de optreden of zo, of tijdens dit nummer in de studio, gewoon een krant. En hij begon al die krantartikelen door te lezen en te vertellen. Op muziek natuurlijk, zoals je net hoorde. Dus dat is echt mooi. Tom Waits, The Heart of Saturday Night.

Een van de nieuwe opkomende blues- en soul-artiesten in de jaren 90, dat was deze man. Artie Bluesboy White. Met zijn album Tired of Sneaking Around. Dat was erg populair in die tijd, in de jaren 90 dus. Artie Bluesboy White.

Hier bij Blues & Friends, dat was Ian Seagal en zijn band. Ik zag hem in de jaren 90, was dat ergens geloof ik, eind jaren 90, toen hij bekend aan het worden was, zag ik hem tijdens een bluesfestival in de Meervaart. Een aantal keer zelfs. En de volgende man zag ik ook een paar keer. Dat is John Mayall, de vader van de Engelse blues. En met de gitarist Buddy Whittington, want die gitaristen die wisselden steeds, net als andere muzikanten. John Mayall was echt een springplank voor talent om verder te gaan. De band van John Mayall dus. Hier komt hij aan het laatste nummer bij Blues & Friends. Luister volgende week ook elke maandag van 9 uur tot 11 uur op Eemland 1. Dankjewel voor het luisteren.

0: Door Albegens met het NOS-journaal. De verdachte van een schietpartij in een Duitse jeugdinstelling opende het vuur vanwege een conflict over de voogdij van zijn dochter. De man van 45 schoot 5 medewerkers dood, een 6e overleed in het ziekenhuis. Beveiligers die werken bij politici en het Koninklijk Huis zijn vaak niet inzetbaar. Het gaat om medische beveiligers die door de betreffende politiedienst niet genoeg worden getraind, meldt Nieuwsuur. Daardoor kunnen ze niet werken en moet de marechaussee inspringen. Dat gebeurde onder meer op Koningsdag. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet konden worden bediend. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen de Verenigde Staten waren uitgezet. Ze sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat president Trump een bestuurder van de Fed niet zomaar kan ontslaan. Dat probeerde hij vorig jaar met Lisa Cook, de eerste zwarte vrouw in het bestuur van de centrale bank. Hij beschuldigde haar van fraude, wat zij ontkent. Het gerechtshof oordeelt dat de Fed een onafhankelijke organisatie is en dat Trump alleen mag ingrijpen bij wanbestuur. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden. Maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Dan wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen euro in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Herstel aan het spoor duurt tot zeker donderdagavond, maakt ProRail bekend. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was vanochtend een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Treinreizigers tussen Rotterdam en Zwijndrecht worden tot donderdagavond met bussen vervoerd. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militairen, burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is op het WK voetbal door naar de achtste finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de achtste finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben gelegd. De organisatie van het Olympisch schaatstoernooi van 2030 kost de Nederlandse overheid 37,5 miljoen euro. Sportminister Sterk heeft bekendgemaakt dat het Rijk maximaal 30 miljoen euro bijdraagt. De provincie Friesland legt 5 miljoen in en de gemeente Heerenveen 2,5 miljoen. De winterspelen van 2030 worden gehouden in Frankrijk, maar omdat daar geen geschikte 400 meter baan is, wordt het schaatstoernooi verreden in Tialf in Heerenveen. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. Brazilië is door op het WK voetbal naar de 8e finales. Het schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Lange tijd stond het 1-1 en leek het verlenging te worden, maar in de blessuretijd scoorde Martinelli voor Brazilië het winnende doelpunt. In de 8e finale spelen de Brazilianen tegen Ivoorkust of Noorwegen. En het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af naar een graad of 10 tot 15. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.